0: Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: Ik ben Tini uit Diemen.
1: Ik ben Annette uit Naarden. En ik groet alle en haar vrienden.
2: Ik ben Hans en ik kom uit het machtig mooie Middenmeer.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 3 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, geldt nog zeker vandaag de hele dag. Gisteren kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Hulpdiensten kunnen meerdere natuurbranden zoals die in Venray niet tegelijkertijd aan. Dat zeggen de veiligheidsregio's. Daarvoor zijn speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Toch heeft de grote brand in Venray de veiligheidsregio's verrast. Zo'n 100 hectare natuur is verwoest en het vuur is nog altijd niet onder controle dus. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim een half miljard dollar. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van 4 miljard naar bijna 8 miljard dollar. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde 75 miljard dollar op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. Een proef tegen ganzenoverlast op Texel blijkt te werken, zegt de lokale faunabeheerdereenheid. De afgelopen 3 jaar werden 19.000 ganzen afgeschoten, 2 keer zoveel als voorheen. Volgens de faunabeheerder is de landbouwschade door ganzen het afgelopen jaar gehalveerd. De vogelbescherming betwijfelt of dat komt door het afschot.

0: en ik kom uit De Pijp in Amsterdam.
1: Ik ben Annette en ik woon in de Koksdorp.
2: Hoi, ik ben Simon Keizer en ik kom uit Volendam.
3: Hallo, ik ben Frederike en ik kom uit Horen. Thuis in heel
4: Noord-Holland. Het is 4:00. Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, blijft voorlopig gelden. Gisteren kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. De brandweer is ook de hele nacht nog bezig geweest met blussen. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $75 miljard op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. In zee bij Callantsoog zijn meerdere mensen in de problemen gekomen. Eén zwemmer is omgekomen, twee anderen zijn gered en een vierde persoon is nog vermist. Hulpdiensten hebben onder meer boten en helikopters ingezet. Waardoor de zwemmers in de problemen kwamen, is niet bekend. De Duitse politie heeft gisteren een Nederlander aangehouden die op hoge snelheid en roekeloos over de snelweg A3 reed. De man van 23 kreeg een boete van €10.000. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumperkleven en sneed hij andere weggebruikers af. De man testte ook positief op het gebruik van cannabis. Hij verklaarde dat hij om professionele redenen het wiet gebruikt, omdat hij een koffieshop in Eindhoven heeft. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. Overdag geregeld zon. Door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek.

0: You're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Straks nog veel meer van het beste uit 6 decennia popmuziek in de NH Muziekmix. Zometeen eerst het NOS Journaal.

0: verklaar ik uit Velsen-Noord.
1: Ik ben Wim Hemke en ik kom uit Amsterdam Oud-Zuid.
2: Ik ben Nel en ik woon in het prachtige Haarlem.
3: Ik ben Ron uit heerlijk Egmond aan Zee.
4: Huis in heel Noord-Holland.
5: Het is 5:00. Levi van Eck met het NOS-journaal. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf paden bestrijden, omdat er vermoedelijk nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied liggen. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, zag de omzet in het tweede kwartaal verdubbelen, van 4 naar bijna 8 miljard dollar ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Toch had het bedrijf een verlies van ruim een half miljard dollar, vooral door de miljarden investeringen in AI. Beleggers hielden rekening met meer verlies. SpaceX ging in juni naar de beurs. Het werd de grootste beursgang ooit. De relatie tussen Brazilië en Argentinië is verder verslechterd. Brazilië heeft besloten dat zijn ambassadeur voorlopig niet terugkeert naar Argentinië. Die ambassadeur was er al weggehaald nadat de Argentijnse president Milei de Braziliaanse president Lula een dief had genoemd. Sinds zondag heeft Milei Lula nog zeker 3 keer zo genoemd. De rechtspopulistische Milei en de linkse Lula zijn elkaars tegenpolen. Sinds de Argentijnse leider in 2023 aantrad, zijn de verhoudingen tussen de landen bekoeld. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van €10.000 gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen. Overdag geregeld zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ik ben Ina en we wonen in Horen.
1: Ik ben Sam van Haasen. Ik heb geen vaste woonplek, want mijn woonplaats is mijn schip.
2: Ik ben Kirsten, kom uit Goed.
3: Ik ben Joep uit Beverwijk.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev is zeker 1 dode gevallen. 24 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen, de grootste webwinkel van het land. Volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van €10.000 gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gisteravond gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer, het blijft op een enkele bui na droog vandaag en ook schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De ontbijttafel.
7: Met

0: Mengdeville Demasiado Corazón. Goedemorgen. Welkom bijna. Dit is de ontbijttafel. Dit is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Waar voor jou dus alle de plekjes om aan te schuiven, voel je vrij. En wees welkom, ook al is het pas 6 minuten over 6. Op die hele vroege woensdagochtend. Maar we gaan er een feestje van maken, hoor. Een vrolijke dag. Het is namelijk vandaag 5 augustus 2026. De ontbijttafel wordt goed gedekt gehouden door ons. En ons is Anne voor redactie en productie. Anne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Lisa voor het nieuws. Lisa, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En ikzelf ben Francis. Demasiado Corazón, lekker dansen. Dancing with the Stars. Anne.
1: Ja, daar moest ik aan denken. Want volgens mij is dat dit nummer, toch?
0: Volgens mij ook.
1: Van de intro. Maar dat weet ik niet zeker, dat dacht ik.
0: Nee, maar het is wel, je krijgt wel een beetje het gevoel van swingende heupen en een
1: partner dans. Ja, en van die bordjes met een team die dan omhoog gaan. Weet je wel? Ja. Dat vond ik echt leuk.
0: Vroeger was het echt zo dat je dan op dansles ging.
1: Ja, ben ik ergens wel jaloers op dat dat zo was.
0: Nou, vrouw naar mijn hart, ik dus ook. Ja. Dat je dus leert op hele jonge leeftijd dat je samen moet leren dansen. Is toch een skill die je meeneemt in voor de rest van je leven.
2: Ja, had je dat graag willen doen al?
1: Nou nee, dat niet.
0: Oh. Lisa ook niet. Nee. Waarom
1: dat
0: niet
1: dan? Dat is voor sociaal wenselijk antwoord. Nee, kijk, ik vind het dus heel leuk dat iedereen heeft geleerd om met elkaar te dansen. En als je dan op een feest bent, dat je dus, ik wil iemand uit het publiek kan trekken. En dat je dan allebei weet wat je moet doen.
2: Ja, dat is echt vet.
1: Dat vind ik echt
2: mij kan dat. En het ziet er altijd zo goed uit dan.
1: Mijn moeder kan het ook echt heel goed.
0: Oké. Okay.
1: Maar ik kan me gewoon niet zo goed laten leiden door mensen.
0: Nee, mensen. Mannen in het algemeen. Maar het is ook als man. En dat kan ik. Ik bedoel, ik ben dus heel erg met je eens. Te gek dat je op elke gelegenheid dat je een cha-cha-cha eruit. Of een walsje of een weet ik veel, een salsa. Super moeilijk. Maar leiden als man. Het dus doen. Dat je een vrouw meeneemt over de dansvloer. Vreselijk ingewikkeld.
2: Kan jij dat van zitten?
0: Nee, ik kan het totaal niet. Het is verschrikkelijk. Ik kan het niet. En ik word gek van.
1: Oh, dat lijkt me het makkelijkst.
0: Nee, iemand het is duwen. Heel moeilijk om te leiden.
2: Ik vind dat wel heel sexy aan een man als hij dat kan.
1: Kan jouw vrienden?
2: Nee.
0: Oh. Nou, ik zie dat er nog echt wat te leren valt in deze.
1: Ik kan voor verjaardag geven.
0: Oh, maar wat een leuk
1: als
0: idee.
1: We gaan trouwen.
2: Ja?
1: Doe je zelf ook
0: wacht even. Jullie gaan samen, de bedoeling is dat jullie gaan trouwen?
1: Zeker.
0: Maar dan is de eerste dans, moet je natuurlijk wel echt openen, de dansvloer en alles.
1: Ja, doodeng.
0: Dit
1: kun je wel, denk ik, hoor.
0: En dan hoop je maar dat hij jou kan leiden over de vloer.
1: Ja, dat mag ik hopen, ja.
0: Want de rest van jullie leven is het.
1: Nou, dan moet hij niet gaan leiden.
0: Nee, dat wil ik maar zeggen. Zo, het is weer even helemaal.
1: Veel te feministisch voor.
0: Nee, dat is heel goed. Vrouwen zijn ook gewoon de baas en dat hoort ook echt zo.
1: Ik heb een broek aan, hè?
0: Nee, maar dat maakt niet uit. Ik
1: het is goed van jou.
0: Goedemorgen.
3: Goedemorgen, gaat het nu met jou?
0: Nou ja, lijden is er wel een dingetje. Lange of korte ei? Ik weet het niet.
3: Goedemorgen.
0: En dan de quickstep, zo. Heen en weer.
1: Ja, leuk man.
0: Ja, toch? Straks de vroege vol van de dag. En wij zo dadelijk de krantenkopquiz naar Ilse de Lange.

0: eeuwige zorgen van een vader voor zijn zoon. Boudewijn de Groot schreef dit voor zijn zoon Jimmy. En dat is dan ook de titel.
1: Krantenkopquiz. De krantenkopquiz.
0: 16 minuten over 6, hoog tijd voor de krantenkopquiz. Dat is namelijk een belangrijke quiz. Dat is namelijk een quiz die gaat voor de eer van de ontbijttafel. Makkelijk quiz, hoor. Je krijgt namelijk van mij 3 krantenkoppen. Eentje ervan is helemaal niet waar. En aan jou de vraag is natuurlijk, welke is dat? En dat mag je doorgeven via 088-850-51-52. En dat allemaal voor de eer van de ontbijttafel. Dat staat er op het spel. 3 krantenkoppen dus, 1 ervan is er niet waar. Welke is dat?
1: Kop 1.
0: Altijd al naakt een steak willen eten bij dit Amerikaanse restaurant, kan dat?
1: Kop 2.
0: Bijzondere operatieman heeft een neus op zijn voorhoofd.
1: Kop 3.
0: Italiaanse vuilnisophalers vinden oud poëziealbum terug. Ja, nou, een van deze 3 is dus niet waar. En aan jou heel simpel de vraag, welke is dat? Ik zal ze nog 1 keer voor je opnoemen. En dan kan jij gaan appen of bellen 088-850-51-52. Welke is er dus niet waar?
1: Kop 1.
0: Altijd al naakt een steak willen eten. Nou, bij dit Amerikaanse restaurant kan dat. Of is het?
1: Kop 2.
0: Bijzondere operatieman heeft een neus op zijn voorhoofd. Of?
1: Kop 3.
0: Italiaanse vuilnisophalers vinden oud poesiealbum terug. Of poëziealbum. Dat laat ik even in het midden. Ja, zo simpel kan het spelletje zijn. 1 ervan is dus niet waar. 088-850-51-52. Heerlijk toch? Binnenhalen. Die eer van de ontbijttafel op je woensdag. Dat is een mooi begin van de dag. Dus kom maar door. Kopie 1, kopie 2 of kopie 3. Je krijgt 2 platen de tijd. 088-850-51-52.
1: De krantenkopquiz.

0: Bruce Springsteen is natuurlijk de Balls, maar dit is de echte Balls. Kags. En What Can I Say? Met op de achtergrond allemaal mannen van Toto. Ongelooflijk. De drummer, de gitarist, de componist. Het is fantastisch. En daarvoor draaide ik Incognito. And Don't You Worry About A Thing.
1: De krantenkopquiz.
0: Ja, Don't You Worry About A Thing. Maak je maar een beetje zorgen. Want ik heb je 3 krantenkoppen gegeven. En de vraag gesteld, welke is er niet waar? En je mag nog razendsnel reageren door een berichtje te sturen aan...
2: Tuurlijk, altijd.
0: 088-850-5152. Dat is het nummer. Ik zal je nog even de 3 koppen geven. En dan kan je nog even een poging wagen voor de eer van de ontbijttafel.
1: Kop 1.
0: Altijd al naakt een steak willen eten bij dit Amerikaanse restaurant. Kan dat?
1: Kop 2.
0: Bijzondere operatie. Man heeft een neus op zijn voorhoofd.
1: Kop 3.
0: Italiaanse vuilnisophalers vinden een oud poesiealbum terug. Of poesiealbum, daar wil ik vanaf zijn. Een van deze 3 is dus niet waar. Komen nog berichten binnen, we gaan het gewoon zien. 088-850-5152 voor de eer van de ontbijttafel. Oké, dan ga ik nu beginnen. Even kijken. Kop 1 is dus waar, want altijd al naakt een steak willen eten... bij dit Amerikaanse restaurant. Kan dat? Dat is dus in Florida... Elke eerste maandag van de maand.
2: Wow.
0: Het is ongelooflijk. De kok zegt dat er een grote markt is voor dit soort eetervaringen, aan.
2: Nou, niet bij mij, hoor.
0: Nee, bij mij ook niet.
2: Lijkt mij niks.
0: Net als dansen samen naakt een steak eten is niet aan ons besteed. Kaartjes kosten omgerekend €216 voor mannen. €130 voor vrouwen.
2: Waarom?
0: Geen idee. Het is wel raar. En €260 voor stelletjes. Dus dan ben je spekkoop als je samen gaat. Want dan heb je toch weer korting. Ook weer mooi. In ieder geval, personeel draagt dan weer wel kleding. En het schijnt super legaal te zijn, moet ik erbij zeggen. Kop is waar, dus dat betekent dat Christian, Frank, Els, Jan en Saskia het helaas niet goed hebben. Kop 2, bijzondere operatie man, heeft een neus op zijn voorhoofd. Ik zie een foto... Ongelooflijk.
2: Absurd, hè?
0: Ja, het is niet te doen. Is dus waar. Door een ongeluk verloor hij een groot deel van zijn neus. Hij heeft nu een echte neus, maar dan tijdelijk op zijn voorhoofd. Dat schijnt een hele goede plek te zijn. Het is zo bizar.
2: Ja.
0: Weet je
2: nog van vroeger? Ja, dat was in het klokhuis. Had je bintje?
0: Ja, oh ja.
2: Dat ondersteboven aardappeltje.
0: Ja.
2: Daar lijkt het een beetje op.
0: Het is een beetje. Het is inderdaad Kees Prins. Het is beentje. Maar goed, dat is dus waar. En helaas dus niet de eer voor andere Els, Lydie, Nico en Jeannette. Want kop 3 is dus niet waar. En daarmee dus hartstikke goed. Italiaanse vuilnisophalers vinden een oud poëziealbum terug. Nee, het was een winnend lot. Ter waarde van €1 miljoen. Jezus.
2: Wow.
0: Ongelooflijk. Ja, iemand was die kwijtgeraakt. Winnares liet het lot controleren bij een lokale winkel... maar kreeg daar de melding dat het er niet kon worden uitbetaald. Dat kwam achteraf doordat de prijs te groot was.
2: Oh.
0: Jemig.
2: De horrie is meteen weggegooid.
0: Oh. En daarom was ze haar lot kwijt. En die vuilnisophalers hebben het dus gevonden voor haar.
2: Wat lief.
0: Nou, echt. Ja, zie je de
2: vuilnis... Ik hoop wel dat ze wat krijgen.
0: Dat mag ik hopen.
2: 10%... Een tientje of zo.
0: Nee, meer. 10% vindersloon. In ieder geval de eer van de ontbijttafel is voor... Joke, Gea, Frederik, Gerrit, Tim, Marion, Marcel, Monique en Rennie. Ja, dat is ook gewoon bijna meer dan een miljoen euro waard. Gefeliciteerd.
1: De krantenkopquiz.

0: Ik ben Theo Verkooyen, Nieuw-Niedorp.
1: Ik ben Tamara uit Vijfhuizen.
2: Ik ben Dirk
3: uit Amsterdam.
4: Hoi, ik ben Chantal uit Heerhugowaard. Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 6:58 in Jisp is het 21 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Voor de kust van Callantsoog is 1 persoon overleden nadat 4 zwemmers in zee in de problemen waren gekomen. Een kind en een andere zwemmer zijn uit het water gered en naar het ziekenhuis gebracht. Een 4de persoon wordt nog vermist. De urenlange zoektocht werd gisteravond uiteindelijk gestopt vanwege het getij. De politie roept op om niet zelf naar de vermisten te zoeken, omdat het gevaarlijk kan zijn. Deze ochtend zoeken hulpdiensten weer verder. Weer is er ingebroken bij een brandweerkazerne in onze provincie. Vanochtend vroeg was het raak in Duivendrecht. Een raam van een van de rolluiken is ingeslagen. De politie doet momenteel onderzoek. Afgelopen zondag op maandag werd er nog bij een brandweerkazerne in Amsterdam-Oost ingebroken. Levensreddend gereedschap was weg, vertelt deze brandweercommandant.
7: En dan telt iedere seconde. Dus als de collega's mis zouden grijpen, ik zou er niet aan moeten denken dat ze iemand moeten redden en op dat moment ontdekken dat deze hele belangrijke apparatuur ontbreekt. Als iedere seconde telt, kan dat uiteindelijk zelfs fataal zijn voor de mensen die op dat moment de hulp nodig hebben die ze verdienen van de brandweer.
6: Of er vanochtend ook spullen zijn meegenomen in Duivendrecht is nog onduidelijk. Opnieuw was het raak bij Sportpark Middenmeer in Amsterdam-Oost. Gisteravond brak er brand uit daar. Dat zal de tweede keer in 2 weken tijd. De brandweer had het vuur gelukkig snel onder controle. Sportverenigingen in de buurt werden uit voorzorg even ontruimd, maar de trainingen konden later weer doorgaan. Niemand raakte gewond. Vanmorgen is er in de rechtbank in Amsterdam opnieuw een proforma-zitting in de zedenzaak rond een kinderdagverblijf in Amsterdam. De verdachte is een 66-jarige man uit Almere. Hij wordt verdacht van zedenfeiten met kinderen. De zaak kwam aan het licht nadat een vader van een 2-jarige meisje aangifte deed. Bij een huiszoeking vond de politie een grote hoeveelheid beelden van seksueel kindermisbruik en een kindersekspop. Je hoort AT5-verslaggever Niels van Stijn.
8: Het Openbaar Ministerie liet eerder al weten ervan uitgaan dat er mogelijk meer slachtoffers zijn dan de zaken waarvoor hij nu wordt vervolgd. Momenteel gaat het om 6 verdenkingen, waaronder een poging tot verkrachting van een 2-jarig meisje bij kinderopvang Partout in Amsterdam. Ook wordt gewacht op het onderzoek in het Pieter Baan Centrum. En tijdens de zitting van vandaag wordt mogelijk duidelijk of er nieuwe verdenkingen aan het dossier worden toegevoegd.
6: Onze verslaggever is zo bij die zitting. Meer nieuws daarover in de loop van de dag op onze site. En voetballer Wouter Goes blijft langer bij AZ. De club uit Alkmaar heeft zijn contract verlengd. De verdediger blijft tot de zomer van 2030. Goes speelt sinds 2023 in het eerste elftal van AZ en won afgelopen zondag de Johan Cruijffschaal.
5: Ik dacht heel even dat het Wouter van de Goes was van de radio.
6: Nee!
5: Radio-DJ bij 10. Of nee, Veronica.
6: Ja, nee, voetballer Wouter Goes.
5: Oké, maar wat leuk voor hem.
6: Ja.
5: En ook leuk voor AZ.
6: Goed nieuws.
5: Alleen maar goed nieuws.
6: Meer nieuws vind je in de app of op bijnanieuws.nl. En dan krijg je nog het weer. Een groot deel van de dag verloopt droog en vrij zonnig. De wind uit het zuidwest is matig en langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Het wordt iets minder warm bij ons de afgelopen dagen. Maximaal 25 graden.
5: Lisa, dankjewel.

0: voetbal heb je allerlei regels, zoals buitenspel en zo. Maar dat heb je in cricket dus ook. Dat op het moment dat iemand een fout maakt, dan moet je met z'n allen roepen, hou zet! Doe je dat niet, geldt die punt niet. Wist ik niet. Jij ook niet, misschien nu dus wel. Sherbet hoorde je met hou zet.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: Het is ruim 6:50 geweest op die vroege woensdagochtend. Je kunt je op dit tijdstip nog even lekker omdraaien. Gewoon doen. Heerlijk. Onder de dekens. Radiootje aan. Zalig. Of misschien een kopje koffie nemen. Allemaal goed. Noord-Holland ontwaakt zo heel zachtjes. Maar er zijn dus ook heel veel Noord-Hollanders die al keihard aan het werk zijn. Neem de vrachtwagenchauffeur, de krantenbezorger, de bollepeller, de tandartsassistenten, de timmerman. Ze gaan allemaal aan de slag. En vanochtend gaan we naar Texel, naar aardappel- en uienteler Marco. Marco, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, wij belden een tijdje geleden ook al, maar ik dacht, ja, al die droogte op Texel, hoe gaat het met je?
2: Niet zo goed.
0: Nee, dat snap ik.
2: Nee. Gewassen staan te verpieteren op het land.
0: Ach, man.
2: En het enige wat we kunnen doen is daarnaar kijken.
0: Jemig.
2: Dat is best wel frustrerend.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Aardappelen, uien, bedoel, alles gaat gewoon weg nu. Alles is verschrikkelijk, man. Het regent niet. Gisteren had ik een heel mini buitje. Ik weet niet hoe het op Texel was. Maar heeft dat zin als het bij jou een beetje regent?
2: Nou, gisteravond was inderdaad heel af en toe dacht ik van, ja, nou gaat het regenen. Maar het was echt gewoon een druppel op de gloeiende plaat. Dus, ja. Als het op de grond komt, dan sist het gewoon.
0: Dan sist het. Maar stel je nou voor dat er nu een onwijze plensbui komt. Is je gewas dan nog te redden? Of hoe zit dat dan?
2: Nou, niet alle gewassen. Maar er zijn wel gewassen die daar heel blij mee kunnen zijn.
0: Oké.
2: Okay. Er zijn uien die staan er nog redelijk op.
0: Ja.
2: Maar en aardappels, sommige gewassen ook wel. Mm-hmm. Maar ja, het is net wat voor ras en wat voor land het is.
0: Ja.
2: En er zijn gewassen dat als die niet water krijgen, dan doen die nog wel wat.
0: Ja.
2: Maar er zijn ook gewassen die zijn gewoon nu dood.
0: Ja.
2: Dan doet het niks meer.
0: Nee, dan breekt je hart natuurlijk. Wat zijn de gevolgen dan van al die droogte voor jou?
2: Nou, ik denk een halve oogst.
0: Zo.
2: En nou, we hebben wel de mazzel dat het heel Europa gigantisch droog is.
0: Mm-hmm.
2: Dus de prijzen gaan wel omhoog. Maar dat compenseert niet. Dat kunnen we pas achteraf zeggen natuurlijk.
0: Nee.
2: Maar de kwaliteit wordt ook minder. Je krijgt, wij noemen dat schurf. Dat zijn van die kleine bobbeltjes op aardappels, zeg maar.
0: Mm-hmm.
2: En dat willen onze afnemer gewoon niet.
0: Nee.
2: Dus die wil gewoon mooie aardappels.
0: Ja.
2: Dus nu is het zo dat de consumptieprijzen wel heel hoog worden. Dus dan kunnen ze nog in de consumptie.
0: Ja.
2: Dus dan kan je er nog iets mee.
0: Ja.
2: Maar het wordt gewoon een heel slecht jaar.
0: Ja. Jemig, Marco. Ja, ik heb echt met je doen. Je klinkt ook behoorlijk aangeslagen, kan ik zeggen.
2: Nou ja, dat gaat gewoon heel veel geld kosten.
0: Ja.
2: Dat is, en vorig jaar hebben we ook al een heel slecht jaar gehad.
0: Oké.
2: Okay. En toen was er veel te veel.
0: Oh ja.
2: Veel te veel aardappels. En op een gegeven moment moesten we de aardappels gewoon weggeven.
0: Ja.
2: En dan hoop je dat er weer een mooi jaar achteraan komt. Dan kun je weer een hoop compenseren. Maar dat dat gaat dit jaar niet gebeuren.
0: Nee, maar lieve Marco, je bent natuurlijk ook ondernemer. Hè? Hoe hou jij een beetje de moed erin?
2: Dat is lastig.
0: Ja, dat snap ik. Dat snap ik dat je niet weet. Maar kun je het land nog een beetje besproeien? Want op Texel geen zoet water. Hoe zat dat ook alweer?
2: Nou ja, er is hier geen zoet water. En er zijn wel een paar projecten met boeren die hebben een bazin die ze de winter vullen.
0: Ja.
2: En in de zomer gebruiken, maar die bazins die zijn nu leeg. En er is een project, daar slaan ze het onder de grond op.
0: Okay.
2: Maken ze een zoetwaterbel. Maar het project dat is net van start, zeg maar.
0: Ja.
2: Dus die hebben nu ietsje water in een buffer in de winter.
0: Okay.
2: En dat hebben ze gebruikt met een druppelirrigatie.
0: Druppelirrigatie, ja.
2: Ja, dat zijn gewoon slangetjes die je bij de plant brengt. Dus die druppelt gewoon 24 uur per dag door. En dan heb je natuurlijk geen verdamping.
0: Nee.
2: Het legt toch precies op de goede plaats. Ja, en die percelen die dat hebben, die zijn nu gewoon goed. Okay. Dus dat werkt wel. Maar ja,
0: is dat iets wat jij ook gaat doen?
2: Nou ja, het vergt gewoon een gigantische investering. Dus ja. Dan moet je eerst geld verdienen.
0: Ja. Ja, en dat is natuurlijk ontzettend lastig nu. Wat kunnen wij gewoon doen? Jouw uien en aardappelen kopen, is dat wat we nog kunnen doen?
2: Ja, zeker. Dat is natuurlijk lokaal kopen. Ja. Dat is natuurlijk altijd goed.
0: Ja. Dus lokaal is gewoon heel belangrijk om te gaan kopen. En als laatste, wat staat er voor jou vandaag op het programma? Hoe ziet je dag eruit?
2: Ik ga nog even onkruid spuiten. Tegen onkruid spuiten in kool. Ik tel nog wat kool op contract.
0: Oké.
2: Okay. En ik ga nog wat koolplantjes planten voor mijn webshop.
0: Oké.
2: Okay. Dus we vermaken ons weer.
0: Nou, Marco. Je houdt in ieder geval de moed erin. Kopje omhoog, zou ik zeggen. En hoe het ook zij, jij bent met recht de vroege vogel van de dag. En je weet het, hè, man. Hou hem hier.
2: Met veel plezier.
0: Dankjewel, Marco. Sterkte met alles.
3: Ja, ben je ook een vroege vogel?
1: App dan nu je naam en je beroep naar 088-850-5152. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel van de dag.

0: Ik was vroeger een onwijze fan van Madness. En dan trok ik dus de broek aan van mijn moeder aan.
1: Ja.
0: En die had namelijk van die hele wijde broeken. En dan voelde ik me ook een beetje met mijn baggy trousers.
1: Ah.
0: Maar dit was Our House van Madness.
1: Vond ik ook leuk.
0: Is ook een leuk liedje, toch?
1: Ja.
0: En dan deze. Sister Sledge, He's the Greatest Dancer. Heb je al bedacht dat je misschien toch wil gaan stijldansen?
1: Oh nee, absoluut niet. Nee, dit is echt voor mij en mijn partner dan echt helemaal niet leuk. Nee.
0: Zit er niet in, hè?
1: Nee.
0: Nee, maar ik vind het toch, het is een skill die je moet leren. Stel je voor dat je James Bond tegenkomt, want dat is die man die, oh, die kan altijd dansen.
1: En dan, ja, kan die dan
0: grijpt hij over de vloer en dan zwiert hij alle kanten op.
1: Stop, is dat zo?
0: Nee, James Bond kan alles.
1: Ja? Kan hij mensen slaan, toch?
0: Hey, hij kan ook dansen. Shaken, not stirred. Sister Sledge.

0: gezellig filmkijken onder de sterren? Filmhuis Alkmaar organiseert van 12 tot en met 16 augustus... Stuntset Cinema bij Ten Westen. Met 4 geweldige roadmovies op het programma. Tickets koop je via filmhuisalkmaar.nl.
1: Dit was een uittip.
2: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714-352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
3: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
4: Ik ben Christine en ik woon samen met mijn Fred, met een D, op de Oostelijke Eilanden in Amsterdam-Oost.
5: Ik ben Caroline en ik woon in Amstelveen. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 7:01. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Texel kan met een tekort aan zoet water. De aanhoudende droogte zorgt voor grote problemen op het Waddeneiland en telers zien hun oogst achteruit gaan. Opnieuw is er ingebroken bij een brandweerkazerne in Noord-Holland. Vanochtend was het raak in Duivendrecht. Het is nog niet duidelijk of er ook levensreddende spullen zijn gestolen. En hulpdiensten gaan vanochtend verder met het zoeken naar de vermiste persoon voor de kust van Callantsoog. Gisteren raakten daar 4 zwemmers in de problemen. 1 persoon overleed en 1 zwemmer wordt nog altijd vermist. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 14 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar zouden ook de meeste doden zijn gevallen. Meerdere gebouwen die hebben schade. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. De grootste webwinkel van het land. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Uit voorzorg moeten de brandweerlieden het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt.
9: We kunnen het de hotspots, zoals wij die noemen. Dat zijn de echte plekken waar het vuur diep in de grond zit. Daar gaan ze normaal gesproken met blusvoertuigen naartoe. Daar blijven we nu vanaf. Dus de echte hotspots in de grond, die kunnen we nu op dit moment even niet blussen.
8: Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een borgsom van €10.000 moeten betalen om weer op vrije voeten te komen. Volgens de Duitse politie reed hij in zijn Porsche op de snelweg tot wel 235 km per uur. Ook was hij aan het bumperkleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gisteravond gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in de Griekse havenstad Piraeus 0-0. Volgens aanvoerder Sherry een prima resultaat, maar er zat volgens hem wel meer in.
10: Ik denk tweede helft vooral dat wij beter waren en betere kansen hadden. Alleen wat ik zeg, als je iets zuiniger was en sneller van kant wisselde, denk ik dat we betere mogelijkheden hadden om te scoren uiteindelijk. Maar ik denk dat we tevreden mogen zijn, alleen nu moeten we thuis afmaken.
8: En volgende week dan is de return in Nijmegen. Het weer nog, het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Verder wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt een stuk minder warm dan gisteren met 22 tot 28 graden. En ook staat er een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is een uittip.
11: Wat voor spelletjes speelden kinderen in het oude Griekenland? Je ontdekt het in het Allard Pierson in Amsterdam. Het museum waar erfgoed, cultuur en wetenschap tot leven komen voor het hele gezin. Plan je bezoek op allardpierson.nl.
1: Dit was een uittip.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
13: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar

0: Geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: De ontbijttafel. Met

0: heel hard meezingen met Train. En je auto, of waar je ook zit te luisteren. Drive by. Goedemorgen. Welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is nou de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland, waar voor jou altijd een plekje is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 7:09 op die vroege woensdagmorgen. Het is 5 augustus 2026. Anne is erbij voor redactie en productie. Anne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Lisa is erbij voor het nieuws. Goedemorgen, Lisa.
2: Goedemorgen.
0: En ik ben Francis, ook goedemorgen. Meerdere dingen die door mijn hoofd schieten. En dat is altijd heel lastig, want ik wil zoveel met jullie bespreken.
2: Nou, kom op. Begin maar bij punt 1.
0: Punt 1.
2: De vergadering is geopend.
0: Ja. Oké, zet me on the spot. Hartstikke moeilijk. We hadden het net over James Bond.
2: Oh ja.
0: En toen hadden we het ook een beetje. Toen hadden we het ook over van, de James Bond. Wie is jouw favoriete James Bond? En toen zei jij...
2: Ja, James Bond boeit mij dus eigenlijk niet.
0: Nou, gaan we al.
2: Ja, dat vind ik dus echt heel saai.
0: Oké. En waarom vind je dat saai? Maar zo'n man in zo'n pak die je dan over de dansvloer neemt... en dan drink je daar een martini mee, shaken not stirred.
2: Ja, dat doet mij echt heel weinig.
0: Helemaal niks?
2: Nee, dat doet mij helemaal niks.

0: Okay.
1: Maar ik hou niet zo van knokfilms ook.
0: Oh,
1: en actiefilms, dat vind ik echt heel saai.
0: Oké. Okay.
1: Maar als ik dan toch moet kiezen, dan is het Daniel Craig, want dat is de enige eigenlijk die ik ken.
0: En wat heel mooi is, jij spreekt zijn naam dus heel goed uit.
1: Daniel Craig?
0: Ja, het is echt, hij heeft ooit in een interview gezegd, nee, iedereen zegt Daniel Craig, maar het is Crack.
1: Crack.
0: Ja.
1: Okay. In ieder geval, hij noemde hem Crack Daniel. Vond ik ook leuk.
0: Crack.
1: Okay. Ja, Crack Daniel.
0: Lisa, jouw favoriete James Bond. Ik weet niet waarom erop komen, maar...
2: Hetzelfde als Anne.
0: Ja, Daniel Craig?
2: Ja, daar ben ik wel mee opgegroeid.
0: Dat is het. Je hebt natuurlijk
1: een... Je hebt er toch echt een miljoen of
0: ja,
1: zo?
0: Je hebt er heel veel. Je hebt Timothy Dalton, je hebt Sean Connery, je hebt Roger Moore.
2: Jij schudt ze even allemaal uit je mouw.
0: Ja, maar ik heb...
1: Oh ja, ik wist alleen Pierce.
0: Oh ja, Pierce Brosnan is ook een hele goede James Bond. Wat heel mooi is aan het karakter James Bond, is dat het allemaal facetten van een man zijn. En wat heel mooi is aan
2: Daniel... Ja, dat vind ik dus eigenlijk heel jammer.
0: Hoezo? Oh, Jezus, oké. Okay. Hoe dan?
2: Nou, dat is toch typisch?
0: Het is dus maar volgens jou één man en die moet altijd hetzelfde zijn. Nee, een man is ook een gevoelsmens.
2: Ja, maar ik bedoel, het kan toch ook facetten van een vrouw zijn?
0: Oh ja.
2: Ik snap even niet wat...
0: Nee,
2: James
0: omdat...
2: Bond is altijd een man.
0: Ja, dat is waar. Maar daar ben ik met je eens. Ik vind de nieuwe James Bond, want er komt dus een nieuwe Daniel Craig. Craig Daniel is
2: er. Oh ja, die is ermee gestopt, hè?
0: Die is ermee gestopt, want in de film dood. Een nieuwe James Bond, maar dan een vrouw vind ik heel goed.
2: Wordt het een vrouw?
0: Nou, dat mag ik hopen.
2: Nou, volgens mij is daar heel veel discussie over.
0: Ja, maar dat vind ik zo stom.
2: Ik denk niet dat dat zomaar gaat
0: gebeuren. Het gaat erover dat het 007 is. Het is een functie. En die functie kan ingevuld worden door een geheim agent.
2: Ja, lijkt me ook.
0: En een geheim agent van MI6, om het maar precies te zijn. Juist moet dat nu een vrouw zijn in deze tijd. Hoe geweldig is dat?
2: Maar er was toch op een gegeven moment een man van kleur die het zou gaan worden. En
0: ja,
2: toen was iedereen boos.
0: Gezever. Ja, volgens mij is het... Idris Elba wordt nog over gedacht.
1: Ja,
0: als fantastisch.
1: Maar is niet iedereen altijd boos over een nieuwe James Bond?
0: Dat is waar, want het gaat ons aan het hart, lieve Anne.
2: Ja, mij James... kan het echt verritten wie het is. Ja, doe maar iemand. Kies maar iemand.
0: Ja, het is allemaal goed.
2: Je gaat weer 14 films overleven op de meest bizarre wijze, ja.
0: Ja, nee, doet je helemaal niks.
2: Doe maar echt niks.
0: En wat als laatste, wat boeit jou wel?
2: Weinig.
0: Heel mooi.
2: Nee hoor. Maar James Bond niet.
0: Nee, oké, dat snap ik wel. Maar Daniel Craig, wat ik heel mooi vind, Craig Daniel, voor mij altijd nu deze, is dat het een gevoelsmens is, terwijl die ondertussen
2: niet waar,
0: in elkaar... Jawel, het is wel waar. Billy Joel!

0: Billy Joel en, of Joel, My Life. En heel mooi, Sandra komt binnen via de app. Ja, James Bond van favoriete familie filmreeks. En ze is hem ooit tegengekomen, Roger Moore. In het echt, bij een nieuwjaarsconcert in Wenen, samen met haar moeder. Smelten, fantastisch.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Ja, ook fantastisch. Vanmiddag ruikt het in Zandpoort naar koffie, cacao en een vleugje amaretto. Zij gaan daar namelijk 300 meter aan tiramisu maken. Een initiatief van restaurant La Mia ter ere van de feestweek in het dorp. En Frank is vandaag chef tiramisu. Hij weet er alles van. Frank, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Francis.
0: Zo, de mythes. Vanmiddag gaat het gebeuren, joh. 300 meter aan tiramisu. Dat is toch wel een hele opgave. Heb je een beetje kunnen slapen vannacht?
3: Ja, lekker geslapen. We hebben heel goed voorbereid, dus ik heb heel veel vertrouwen in.
0: Oké, heel goed voorbereid. 300 meter aan tiramisu?
3: Ja.
0: Waarom
3: ja.
0: 300 meter?
3: Nou, het dorpsfeest Zandpoort wordt al heel lang georganiseerd door de harddraverijvereniging Zandpoort.
0: Ja.
3: En het hoogtepunt is altijd donderdag de korte baan. En de korte baan is 300 meter. En die bestaat dit jaar 90 jaar. Dus vandaar die 300 meter.
0: Maar wat ontzettend leuk.
3: Ja, zeker.
0: En is ja, dat is echt fantastisch. Dus 300 meter in de hoofdstraat als een hoogtepunt. Maar is het dan ook meteen een wereldrecordpoging?
3: Nederlands record, laten we het zo noemen.
0: Oh, zo? Maar dan, jij zei, ik heb me goed voorbereid. Dat betekent, als ik een beetje de ingrediënten weet, lange vingers.
3: Zeker.
0: Koffie zetten.
3: 15.000 lange vingers.
0: 15.000 lange vingers. Hoeveel lagen lange vingers leg je erin dan?
3: Twee lagen wordt die.
0: Oké, twee lagen lange vingers. Dan tiramisu bestaat nog meer uit koffie. Hoeveel koffie heb je gezet?
3: Koffie. 900 kopjes koffie hebben gezet.
0: En dat allemaal met je espresso-apparaatje.
3: Uiteraard.
0: Dan komt er nog bij. Wat zit er nog meer in, beste Frank?
3: Mascarpone en een slagroommengsel. Ongeveer 1000 kilo hebben we daarvan gedraaid.
0: 1000 kilo aan mascarpone.
3: 1000 kilo. Jeumig. Ja. En dan wordt Zandpoort heel gelukkig, want er zit ook 75 liter amaretto in straks.
0: Oh, amaretto, heerlijk. Dat zijn echt wel flink wat flessen. En dan moet dat allemaal dus nog op elkaar gestapeld worden tot één lange, grote, dikke, tweelaagse tiramisu.
3: Ja.
0: En komt dat dan op een lange tafel? Hoe moet ik me dat voorstellen?
3: We zetten in de dorpsstraat 300 meter aaneengesloten tafels neer.
0: Ja.
3: Dan hebben we 30 teams. Teams van 3 personen.
0: Ja.
3: En ieder team gaat straks om 2 uur starten met 10 meter tiramisu maken. Allemaal aansluitend aan elkaar. En dan hebben we aan het eind van de rit, na een half uur, 300 meter tiramisu.
0: Oké, 300 meter. Het is echt een militaire operatie, joh. Heb je een beetje geoefend met je vrijwilligers? Je moet het wel in de lange vingers hebben, nietwaar?
3: Zeker, ja. Ja, nou, ieder team heeft zijn eigen tiramisu-chef.
0: Zo.
3: En met de chefs hebben we geoefend het spuiten, het neerleggen, de koffie verdelen, et cetera. Dus dat hebben we geoefend. Hebben we niet 300 meter geoefend. Dus we met iedereen steeds eventjes een stukje geoefend. En dat gaat goed. We hebben er heel veel vertrouwen in. We hebben 700 kaarten verkocht. Mensen komen tegenover de tafels te zitten.
0: Ja.
3: Die gaan lekker kijken naar het hele spektakel. En om 2:30 kunnen ze aanvallen.
0: Maar oké, jullie gingen om 2:00 beginnen en 2:30 is het al eten geblazen.
3: Ja, dat moet wel binnen 1:30 gebeuren. Ja.
0: En waarom?
3: Dus ieder team moet binnen 1:30 echt wel die 10 meter maken. Maar dat moet goed komen. Dat gaat lukken.
0: En waarom dan precies dat 1:30?
3: Nou, omdat we gemeten hebben dat moet kunnen.
0: Oké.
3: Een beetje druk op blijven. Kijk, we hebben nu een dag dat het niet erg zonnig is. Maar voor hetzelfde geld was het natuurlijk wel zonnig. Dus je moet echt wel zo'n hele tiramisu binnen 1:30 moeten we die kunnen maken.
0: Oké, binnen 1:30 een tiramisu van 300 meter. En dan moet die nog opstijven of is het gewoon gelijk maken en eten?
3: Nee, het mengsel is allemaal goed gemaakt.
0: Oké.
3: Dus daarom. Dus dat komt helemaal goed.
0: Maar je had het net over tickets. Er zitten mensen tegenover. Moet je dus een ticket kopen om te eten?
3: Voor de zitplaatsen hebben we al 2-3 weken geleden zitplaatsen verkocht. Mensen die lid waren van de harddraverijvereniging mochten gratis komen zitten.
0: Okay.
3: Andere mensen hebben een kleine ticket gekocht voor een klein bedrag. En vandaag kunnen mensen nog erachter komen staan met een staanvork. Dus voor 2 euro kopen ze nog een staanvorkje. En als het dan 2:30 is, dan scheppen we nog wat voor hun op een bordje. En dan kunnen ze ook nog lekker mee eten.
0: Ja, nee, precies. Want je schept het wel op een bordje. Het is niet dat iedereen gewoon in die tiramisu gaat lopen prikken. Het is wel echt uitgemeten.
3: We scheppen het daarna nog even op een bordje.
0: Wat geweldig zeg. Lukt het jou om ook geen tiramisu te eten vandaag? Of ga je ook echt met de handen tegelijk...
3: Ik weet zeker dat het mij lukt om geen tiramisu te eten. Laat ik lekker aan de andere mensen over.
0: Hartstikke goed. Frank, dankjewel. Succes vanmiddag. Want jij gaat dus 300 meter aan tiramisu maken in Zandpoort. En dat begint allemaal om 2:00. Nou, misschien kom ik ook nog wel even een vorkje prikken. Hartstikke gezellig. Dankjewel. Fijne dag.
3: Jij ook bedankt. Hoi, hoi.
1: Francis Broekhuizen. Wij gaan 6 tot...

Dit was Lois Lane met Takes a Million. De nieuwste van deze dames. Echt geweldig. Het is inmiddels 7:55. Je luistert naar de ontbijttafel bij NH. Zometeen het nieuws en krijg je van Jan Visser hoe het weer zal zijn deze dinsdag. En maak je ook nog eens kans op 2 tickets voor een rondvaart voor 2 personen in Amsterdam. Bij Dingen met Dario na Charlie Poet.

0: wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Bent u 68 plus? En zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Ik ben Thomas Geesink uit Amsterdam.
6: Ik ben Aida uit Assendelft.
7: Ik ben Theo uit Castricum.
8: Hoi, ik ben Ilse uit Heilo.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is 7:30 in Noord-Beemster, is het 21 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Texel worstelt met een tekort aan zoet water. De aanhoudende droogte zorgt voor grote problemen op het Waddeneiland. Sommige bollentelers besproeien hun land zelfs met zoutwater. Dat is slecht voor de oogst en voor de bodem. Volgens Dirk de Lucht van de land- en tuinbouworganisatie op Texel is de situatie inmiddels zorgelijk.
12: Texel worstelt enorm met een gebrek aan zoet water. Zowel de landbouw als ook wel de natuur op het eiland. Schapen hebben daar last van, de koeien hebben daar last van. Melkveehouders zijn nu al bezig met de eerste snede al op te voeren aan de koeien. Een begin daarin te maken, terwijl het eigenlijk iets moet zijn voor in de winterperiode. Dus dat is al, je haalt het naar voren. Ja, je ziet het aan de droge sloten ook, voordat die gevuld zijn, om ook de bodem weer te voeden. Ja, hebben we echt wel 50 millimeter of meer nodig. En dat ziet er nog niet uit de komende week.
11: Nee, sinds april is er op Texel nauwelijks regen gevallen. En het eiland is afhankelijk van regen voor zoet water. Intussen wordt er gekeken naar oplossingen, zoals het aanleggen van een wateropslag. Weer is er ingebroken bij een brandweerkazerne in onze provincie. Vanochtend vroeg was het raak in Duivendrecht. Een raam van een van de rolluiken is ingeslagen. De politie doet momenteel onderzoek. Afgelopen zondag op maandag werd er nog bij een brandweerkazerne in Amsterdam-Oost ingebroken. Levensreddend gereedschap was weg, vertelt deze brandweercommandant.
13: En dan telt iedere seconde. Dus als de collega's mis zouden grijpen, ik zou er niet aan moeten denken dat ze iemand moeten redden en op dat moment ontdekken dat deze hele belangrijke apparatuur ontbreekt. Ja, als iedere seconde telt, kan dat uiteindelijk zelfs fataal zijn voor de mensen die op dat moment de hulp nodig hebben die ze verdienen van de brandweer.
11: Of er ook spullen zijn meegenomen in Duivendrecht vanochtend is nog niet duidelijk. Voor de kust van Callantsoog is 1 persoon overleden nadat 4 zwemmers in zee in de problemen waren gekomen. Een kind en een andere zwemmer zijn uit het water gered en naar het ziekenhuis gebracht. Een 4de persoon wordt nog altijd vermist. De urenlange zoektocht werd gisteravond uiteindelijk gestopt vanwege het getij. De politie roept op om niet zelf naar de vermisten te zoeken, omdat het gevaarlijk kan zijn. Deze ochtend zoeken hulpdiensten weer verder. Voetballer Wouter Goes blijft langer bij AZ. De club uit Alkmaar heeft zijn contract verlengd. De verdediger blijft tot de zomer van 2030. Goes speelt sinds 2023 in het eerste elftal van AZ en won afgelopen zondag de Johan Cruijffschaal. En in Bergen wordt dit jaar een bijzonder jubileum gevierd. Het is vandaag namelijk precies 100 jaar geleden dat de eerste lichtjesavond werd georganiseerd. Het evenement begon in 1926 als initiatief om toeristen te vermaken en is inmiddels uitgegroeid tot een geliefde traditie. De jubileumeditie staat in het licht van staat in het teken van licht, kunst en verbinding. Inwoners uit Bergen worden opgeroepen om hun huizen en tuinen te versieren met lampionnen, kaarsen en de bekende jampotjes met vaccinelichtjes.
10: Ja, dat is hartstikke mooi dit.
11: Helemaal gezellig, toch?
10: Ja, het is heel gezellig. Ik presenteer elk jaar in Delft de lichtjesavonds, maar het is dan rond kerst, dus dan is het al sneller donker en is zo'n hele stad echt heel romantisch met allemaal vaccinelichtjes en leuke dingen en een kerstboom. Maar goed, hier begint het waarschijnlijk dan wat later, neem ik aan.
11: Ik denk het, ja.
10: Want het is nog niet donker.
11: Nee. Nou, ik ben wel benieuwd hoe dat er vanavond uitziet in Bergen.
10: Al 100 jaar. Ja, te gek.
11: Ja.
10: Allemaal naar Bergen.
11: En meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
10: Lisa, dankjewel. Ga ik voor het weer naar onze eigen Jan Visser. Jan, goedemorgen.
8: Francis, goedemorgen.
10: Scheumig, wat was het warm gisteren.
8: Ja, zeker. Mag je wel steken.
10: Zo, de mythes. Ja, en ik was echt blij dat ik jou al eerder aan de lijn had gehad gisteren. Want ik wist dat het dan zou gaan koelen, maar dat duurde nog best lang. Hoe gaat het vandaag?
8: Ja, vandaag gaat het wel wat beter. Het is, de temperaturen zijn duidelijk lager. Dus op zich is dat al, maakt het al verschil. En er is ook minder zonneschijn. Niet dat het nou een sombere dag gaat worden. Zeker niet. De zon laat zich geregeld zien. Maar toch wat verbetering.
10: Okay.
8: We hadden gisteravond ook wel wat buitjes. Aan het eind van de middag en in de avond. Stel allemaal niet zo heel veel voor. Maar in de regio Amsterdam toch wel wat onweer waargenomen. En een paar millimeter. En dat liep dan door tot in West-Friesland. Maar en ook aan de kusten waren er wat buitjes actief. Maar ja, heel geringe neerslaghoeveelheden. De enige neerslaghoeveelheid van betekenis die viel in het noordoosten van het land in Rode Schol. 13 millimeter, waaronder hagel. En windstoten tot 91 kilometer per uur. Dus dat was echt een forse plensbui.
10: Ja.
8: Nou ja, vandaag in de ochtend zijn er wat wolkenvelden, maar de zon laat zich ook geregeld zien. Vanmiddag zijn er perioden met zon, blijft verder droog. Mocht er tot een bui komen, dan is dat in het oosten van het land, maar niet bij ons dus. En de temperatuur die komt aan de kust uit op zo'n 22 tot 23 graden. Elders wordt het nog 25 tot 26 graden. En de wind, die is er vandaag duidelijk aanwezig. Die waait uit het zuidwesten, is boven land matig. Maar langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Af en toe krachtig, in kracht 6. Dus een behoorlijke wind vandaag.
10: Oké, lekker.
8: Nou, morgen dan, in de nacht passeert er dan nog een zwak front. Er zit geen regen op. Misschien een bui in het Waddengebied, Texel zou kunnen. Maar daar blijft het dan bij. En dan morgen zijn er perioden met zon. Maar de temperaturen zijn duidelijk lager. Het wordt dan zo'n 21 tot 22 graden. Dus dat scheelt in ieder geval. Ja. En de wind die waait uit het westen tot noordwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig.
10: Ja, ik had daar straks voor de vroege vogel Marco uit Texel. Die is uien en aardappelteler. En die heeft echt last van al die warmte en geen regen. Is er iets van een vooruitzicht voor hen op een klein beetje water uit de lucht?
8: Nee, nog niet. Ik zeg nog niet, want rond half augustus, dat duurt nog even dus. Ja. Maar dan lijken de signalen toch wat te veranderen in die zin dat er dan de neerslagkansen wat groter gaan worden.
10: Okay,
8: maar voor die tijd, nee, dat op een enkele bui na blijft het droog.
10: Nou ja, goed, je moet realistisch zijn. Jan, we spreken elkaar strakjes, hè?
8: Ja, hoort ons zo.
10: Dankjewel. Zo dadelijk maak je kans op een rondvaart voor twee personen in Amsterdam bij Dingen met Dario na Years and Years. Maar eerst Tanita Tikkaram.

0: Years and Years en King. Ja, en daarvoor dus Tanita Tikkerem en Good Tradition. Goede traditie moet je leven houden. Daarom.
1: NH ontbijttafel.
2: Dingen met Dario.
3: Dingen met Dario.
0: Ja, het is tijd voor een spelletje. Hoog tijd voor Dingen met Dario. Het is bijna 7:15, dus elke ochtend horen we namelijk, als goede traditie, de Amsterdamse zanger een woord heel cryptisch omschrijven. En vandaag heeft hij er weer eentje, hoor. Nou, als je het weet, mag je meteen bellen. 088-850-51-52. Om daarmee kans te maken op kaarten voor een rondvaart voor twee personen in Amsterdam. Ja, we hebben hem net gespeeld. Als je mee hebt gekeken via de app op de televisie, of de televisie inderdaad, dan zag je Lisa juichen. Lisa had het hartstikke goed. Ik had het hartstikke fout. Hij is heel erg moeilijk. Dus Dario, kom er maar in.
4: Het kan door de liefde komen. Het kan door zorgen komen. Het kan door te veel eten komen.
0: Ja, Dario, daar zeg je me wat. Lang nadenken. Jij weet het waarschijnlijk heel snel. 088-850-51-52.
4: Het kan door de liefde komen. Het kan door zorgen komen. Het kan door te veel eten komen.
0: Ja, ja, dat is wat die Dario, cryptisch als hij altijd is, omschreef hij dit. Wat het is, weet ik niet. Nou ja, ik weet het inmiddels wel. Maar het is aan jou om erachter te komen wat het is voor twee kaarten voor een rondvaart door Amsterdam. Hallo, Enna met Francis. Goedemorgen.
5: Goedemorgen met Rob.
0: Hoi Rob, zeg het maar.
5: Ik denk een gebroken hart.
0: Oh, helaas. Nou, sterkte met rijden. Hou je goed, man. Voorzichtig.
5: Fijne dag.
0: Dankjewel. Enna met Francis de ontbijttafel. Goedemorgen met wie?
6: Hallo? Met Frank.
0: Hi Frank, zeg het maar.
6: Dik worden.
0: Sorry, wat?
6: Dik worden.
0: Dik worden.
4: Kan door de liefde komen. Kan door zorgen komen. Het kan door te veel eten komen.
0: Dik worden vind ik wel goed gevonden, maar helaas. Oh, jammer, man. Probeer het nog eens. Dankjewel. 088-850-51-52. Wat Dario hier bedoelt, laat het maar weten. Francis, de ontbijttafel, met wie heb ik het genoegen?
7: Met Joke Wildschut, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Joke Wildschut. Ja.
7: Hallo, ik denk stress.
0: Jij denkt stress. Dat zou ook een hele goeie zijn, maar helaas. Dario bedoelt echt iets anders. Dankjewel.
7: Joejoe.
0: De ontbijttafel met Francis, goedemorgen met wie?
8: Hallo, met Ineke.
0: Hoi, Ineke. Hi.
8: Ik denk buikpijn.
0: Jij denkt buikpijn.
4: Kan door de liefde komen. Het kan door zorgen komen. Het kan door te veel eten komen.
0: Jummig. En dan denk jij buikpijn?
8: Ja.
0: Oké, liefde, eten en stress. Althans, wat zegt hij nou echt?
4: Kan door de liefde komen. Het kan door zorgen komen.
0: Zorgen.
4: Oh, het kan door te veel eten komen. Buikpijn.
0: Oh, mijn hemel, het is gewoon hartstikke goed. Je hebt het goed. Ja, dat is toch hartstikke fijn?
8: Ja, ik heb het namelijk zelf ook wel eens, dus het komt me niet vreemd voor.
0: Oké, het komt je niet vreemd voor en is het dan door de liefde, door de zorg of door te veel eten?
8: Nee, meer door de zorg.
0: Door de zorg, oh. Heb je heel veel zorgen?
8: Nou, daar gaan we het maar niet over hebben.
0: Oké, maar weet je wat ik dan kan doen? Jij hebt namelijk, en dat is heel fijn, 2 tickets gewonnen voor een rondvaart door Amsterdam. Met dank aan Stromma. En dat is hartstikke fijn.
8: Ik vind het fantastisch.
0: Want dan gaan al die zorgen weg en die buikpijn dus ook.
8: Ja, nou, dat heb ik dan net op dit moment om 7:45 nodig.
0: Oh, lieverd, ik ben zo blij dat je het goed hebt en dat ik hiermee een beetje zorgen kan wegnemen. Wie ga je meenemen?
8: Ik denk mijn vriendje.
0: Je vriendje?
8: Ja.
0: Oh, hoe lang zijn jullie al samen dan?
8: Nog niet zo heel lang.
0: Hoe heet je vriendje?
8: Dat ga ik ook niet zeggen.
0: Oké, dat geeft allemaal niet. Zolang je maar samen met z'n tweeën in een bootje gaat en lekker gaat spelen varen op de Amsterdamse grachten. Blijf aan de lijn. Ik wens je heel veel plezier. Minder zorgen vooral. En ik zorg dat er alleen maar heerlijke muziek voor je komt deze ochtend. Dat haalt ook een beetje zorgen weg.
8: Ik dank je van heel erg hartelijk. Want ik ben net mijn bed uit. Dus dit is een mooi begin. Een mooie binnenkomen van de dag.
0: Alsjeblieft. Geniet ervan, hè.
8: Dank je wel.
0: Dag, dag.
8: Dag.
0: Lonely boy. Even wat zorgen weg. Doe ik met liefde hoor, hier aan de ontbijttafel bijna. Andrew Gold.

0: Even je zorgen helemaal opzij met lekkere muziek hier aan de ontbijttafel. Inner Circle en Sweat.
1: NH.
2: NH.
1: Zomerbaan.
0: 7:55, dit is de ontbijttafel. Straks leg ik mijn oor te luisteren bij iemand die waar andere vakantie hebben juist extra veel aan het werk is met zijn of haar zomerbaan. Ja, ik heb al een leraar in Suppen gehad, een schipper op een sloep door de grachten, een bollepeller, een DJ die frietjes bakt als theateract, een machinist op een treintje door het Amstelpark, een ijsmaker in Callenzoog, een kapitein op een scootje en gisteren iemand die op het terras bij een strandtent werkt. Ja, heerlijk. Ik heb dat ook heel lang gedaan in de bediening om te zorgen dat ik mijn studie zo kon betalen. Ondertussen kijk ik even Anne aan, die heel druk bezig is, maar in zomerbaan ooit iets gedaan?
3: Ja, ik heb ook in de horeca gewerkt.
0: Ook in de horeca, dat is waar, ja, in de afwas.
3: In de bediening en in de afwas, ja.
0: Maar dat is echt een topbaan, hè, de horeca.
3: Ik vind de horeca echt heel erg leuk.
0: Ja, ik dus ook. En wat vond jij er leuk aan?
3: Lekker kletsen met mensen, ja. Dat vond ik het allerleukst. En in de zomer terras.
0: Ja.
3: Dat vond ik echt heel leuk.
0: Iedereen blij, lekker biertjes rondlopen en gewoon zorgen dat mensen gewoon een goed gevoel hebben terwijl de zon langzaam ondergaat.
3: Ja.
0: Heerlijk. En het is ook heel goed voor je algemene ontwikkeling, want je leert
3: de
0: echt...
3: horeca?
0: Ja, zeker. Nou, je leert heel erg, je leert mensen kennen. Dus je leert met verschillende soorten mensen omgaan. En daar allemaal je toe verhouden.
3: Mensen die heel boos worden van warm weer.
0: Ja.
3: Dat krijg je ook erbij op het terras.
0: Ja, er hoort er allemaal bij. Nou ja, dat is dus die zomerbaan. En omdat dit mijn laatste week is hier aan de ontbijntafel, is vandaag dus de allerlaatste zomerbaan. Dus ik ben heel benieuwd waar we uit gaan komen. Jij ook?
3: Ik ook.
0: Ik ook. Dus hartstikke goed. Dit en nog heel veel meer natuurlijk. Je hoort het allemaal na het nieuws van 8:00. Maar eerst... The Pretenders. En dit is Brass in Pocket.

0: waterstuw. Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
1: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
2: Dus het maken van staal wordt schoner?
3: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
4: Maar moet dat dan in Nederland?
5: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
0: En wat levert dat dan op?
3: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
0: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
6: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
9: Laatste kans. Broadway in Carré presenteert deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Slechts tot en met 16 augustus te zien. Boek nu je kaarten op carré.nl.
10: Ik ben Carina uit Schorl.
11: Ik ben Agnes en ik kom uit Amsterdam.
12: Ben Ivo uit Hilversum.
13: Doetie en ik kom uit Aalsmeer.
14: Ik ben Rosa uit Volendam.
15: Ik ben Herman en ik kom ook uit Aalsmeer. Thuis in heel
16: Noord-Holland. Het is 1 minuut over 8. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Boeren en telers op Texel hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Sinds april is er nauwelijks een drup regen gevallen op het Waddeneiland. Daardoor staan oogsten nu te verpieteren. Bij een portiek van een flat in Zaandam is vanochtend een explosief afgegaan. Niemand raakte gewond. En in Amsterdam worden vanmiddag de International Pride Awards uitgereikt. De prijzen gaan naar mensen die zich inzetten voor de wereldwijde gelijkheid van de regenbooggemeenschap. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
18: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 14 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar zouden ook de meeste doden zijn gevallen. Meerdere gebouwen die hebben schade. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. De grootste webwinkel van het land. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Uit voorzorg moeten de brandweerlieden het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt.
19: We kunnen het de hotspots, zoals wij die noemen. Dat zijn echte plekken waar het vuur diep in de grond zit. Daar gaan ze normaal gesproken met blusvoertuigen naartoe. Daar blijven we nu vanaf. Dus de echte hotspots in de grond, die kunnen we nu op dit moment even niet blussen.
18: Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een borgsom van 10.000 euro moeten betalen om weer op vrije voeten te komen. Volgens de Duitse politie reed hij in zijn Porsche op de snelweg tot wel 235 km per uur. Ook was hij aan het bumperkleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gisteravond gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in de Griekse havenstad Piraeus 0-0. Volgens aanvoerder Sherry een prima resultaat, maar er zat volgens hem wel meer in.
20: Ik denk tweede helft vooral dat wij beter waren en betere kansen hadden. Alleen wat ik zeg, als je iets zuiniger was en sneller van kant wisselde, denk ik dat we betere mogelijkheden hadden om te scoren uiteindelijk. Maar ik denk dat we tevreden mogen zijn, alleen nu moeten we thuis afmaken.
18: En volgende week dan is de return in Nijmegen. Het weer nog, het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Verder wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt een stuk minder warm dan gisteren met 22 tot 28 graden. En ook staat er een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.
21: Dit is een uittip.
22: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
21: Dit was een uittip.
1: Laatste kans. Broadway in Carré presenteert deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Slechts tot en met 16 augustus te zien. Boek nu je kaarten op carré.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
12: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
23: Ik kan...

0: Eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf.

0: nierfalen.
1: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
2: De ontbijttafel
3: met Francis Broekhuizen.

0: Lily Allen bijna en Not Fair. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel, dit is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Maar voor jou en zeker ook voor jou altijd een plekje om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom, ook al is het pas 10 minuten over 8. Op die vroege woensdagochtend, het is 5 augustus 2026. Anne is erbij voor redactie en productie. Anne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Lisa is erbij voor het nieuws. Lisa, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En ik ben Francis. Ik ben een kringloper. Dat weet je?
2: Ja.
0: Weet je dus, hè? De kringloper met Francis.
2: Het staat op jouw voorhoofd geschreven.
0: Ja, maar het is echt bijna getatoeëerd. Het is verschrikkelijk. Ik weet het. 7 augustus, de herhaling op NH. Dit geheel terzijde, maar ik koop dus altijd mijn kleding tweedehands.
2: Dat
0: vind ik prettig, dat is leuk. Het heeft al een soort leven achter zich. Het moet wel schoon zijn, dus goed gewassen. Maar heel soms koop ik dan wel eens iets nieuws.
2: Mm-hmm.
0: Zoals, laatst heb ik een jeans jacket gekocht.
2: Cool, een spijkerjas.
0: Een spijkerjas, ja. Bedankt. Wel in de kleur zwart.
2: Okay.
0: Een spijkerjas, zwart spijkerjackie, lang, heel mooi. Maar tegenwoordig, ik weet niet hoe dat voor jullie is... zit er dus, en ik snap er helemaal niks van, echt een enorm...

0: werk aan etiketten in. Zo dik. Met wasvoorschriften.
1: In een spijkerjas?
0: In een spijkerjas, ja, zeker aan de zijkant. Zo echt zo. Het is bijna de Bijbel. Het is wasvoorschriften, wat je moet doen, veiligheidsvoorschriften. In allerlei talen. Het is ongelooflijk.
1: Ja, ik vind het ongelooflijk. Als je luistert naar al die wasvoorschriften, dan moet je bijna alles met de hand doen.
0: Bijna alles met de hand?
1: Toch?
0: Ja, precies. En dan met de hand of in zo'n zakje doen.
1: Bikinis met de hand.
0: Alles met de hand.
1: Wolle truien doe ik eigenlijk ook liever niet in de wasmachine.
0: Helemaal niks meer in de wasmachine.
1: Mooie pantalons ook niet.
0: Heb jij iets aan dat boekje wat dan in zo'n jas of een bikini genaaid zit?
1: Ja, ik kijk er wel altijd naar, ja.
0: Oh, toch
1: echt
0: wel?
1: Waar? Ik echt nooit.
0: Nee?
1: Nee. En jij zei net dat je het allemaal hebt gelezen?
0: Ik heb het...
1: Wat lees je daarop? Ik heb het nog nooit.
2: Hij is nog steeds bezig.
0: Ik ben nog steeds bezig. Het is echt een compleet boekwerk. Het is ook in het Frans en in het Spaans en in
1: maar
0: het Duits.
1: Maar wat staat erop?
0: Ja.
1: Ik lees dat nooit.
0: Dat is van dat je voorzichtig moet zijn, niet bij vuur moet houden, dat je het maar op 30 graden mag wassen. Inderdaad, dat je met fijn wasmiddel...
1: Daar hebben ze toch die icoontjes voor?
0: Ja, maar die icoontjes...
1: Dat is toch een hele lol ervan?
0: Dat zou je denken, ja. En dat is een grap. In tweedehands kleding heb je alleen een heel klein etiketje waar gewoon een paar icoontjes op staan. En that's it, als je het nog kan lezen überhaupt.
1: Ja.
0: Maar dan heb je hier tegenwoordig, je moet maar eens opletten. Als je iets nieuws koopt, kopen jullie nieuwe dingen?
1: Ja, maar niet dat het echt, dat er echt een heel dik etiket in zit.
0: Nee, niet een heel boekwerk, niet een soort
1: nee.
0: van mini-bijbel voor de wasvoorschriften.
1: Nee, dat denk ik niet.
0: Nee, maar wat er dan gebeurt, ik probeer het er wel uit te knippen. Dat heb ik nu maar een keer.
1: Dat is vervelend.
0: Nee, dat heb ik nu dus niet gedaan, want wat er gebeurt, ik ben dan heel grondig, maar dan knip ik dus altijd fout, dus dan heb ik een gat. In mijn nieuwe kleding.
1: Oh, echt waar? Hoe krijg je dat nou weer voor elkaar?
0: Nou ja, omdat ik gewoon niet handig ben, kennelijk. Ik weet niet, ik heb geen torenmesje.
1: Het is een klein knipje, gewoon rechtdoor. Je houdt het labeltje vast, knip.
0: Dat is
1: maar
0: genoeg.
1: Dat is ook vervelend, want dan zit je met die hoekjes.
0: En zit je met je hoekjes en die hoekjes doen een paar.
1: En die schuren dan in je zij. Maar met een jack heb je daar niet zoveel last van.
0: Nee, maar ik heb het ook. Als ik een overhemd koop en er zit echt gewoon een compleet Koran of een Torah of een Bijbel zitten dan in mijn nek te jeuken. En als ik het wegknip, dan heb ik of een gat of hoekjes.
1: Maar knip je die ook weg?
0: Die hoekjes? Nee, dat
1: ja, gewoon waar je maat op staat.
0: Ja, alles.
1: En waar
0: alles
1: je kan ophangen.
0: Nee, dat hele label, dat hele boekwerk. Nee, dat lus je niet. Dat lus je vind ik wel veel.
1: Oh, je zei in je nek. Toen dacht ik, oh.
0: Nee, maar het boekwerkje zit ook wel eens in je nek, hoor. Niet alleen aan de zijkant.
1: Houd
0: nee.
1: op, helemaal niet.
0: Houd dat toch op, dat is helemaal niet waar.
1: Nee, er zit gewoon alleen toch je maat en zo'n lusje.
0: Ja, maar oké, soms knip ik dat ook weg. Maar ik ben gewoon niet handig. Alles gaat stuk. Het is gewoon verschrikkelijk. Daarom tweedehands. Zo.
1: Goed. Nou, prima. Je bent wel de enige die je kent die dat dus leest.
0: Ik lees het wel echt, ja. Ik vind het belangrijk om te weten of ik het goed doe. Want dat is het leven. Tom Jones. Love

0: Tom Jones bij NH en Help Yourself. Ja, ondertussen zitten we even al die etiketten te bekijken. En volgens mij heeft Anne had er 3 en Lisa had er 5 en ik had de mijne eruit geknipt. En gelukkig geen gat in mijn overhemd.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Het Museumplein in Amsterdam is de komende tijd het kloppend hart van World Pride Amsterdam. Het is namelijk omgetoverd tot een heus World Pride Village. Ja, 5 dagen lang staat het plein in het teken van muziek, cultuurverbinding en ontmoeting met mensen van over de hele wereld. Gisteravond was de aftrap met een groot Unity-concert met artiesten als wow, Joss Stone en de geweldige Birgit Lewis. Bur is fantastisch. En we spreken erover met Pride-ambassadeur en bestuursvoorzitter Suzanne van der Laar, die gisteren ook nog eens een van de openingsspeeches verzorgde. Suzanne, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Nou, jij klinkt nog fris en fruitig.
3: Nou, gelukkig maar.
0: Ja, hartstikke goed. Want gisteren de grote aftrap, Unity-concert, hoe was het?
3: Het was echt fantastisch. Zoveel mensen op het plein die vierden dat ze zichzelf konden zijn. Mooie speeches, fantastische optredens. En natuurlijk een gigantisch, podium.
0: Een gigantisch podium midden op het Museumplein in Amsterdam. Ja, ja, wat een onwijs goed initiatief.
3: Mooi, hè? World Pride in Amsterdam voor de allereerste keer. Om te vieren dat we 25 jaar huwelijksgelijkheid hebben. En gewoon hier staan nu met mensen vanuit de hele wereld. We hebben gisteren alle landen opgenoemd waarvan de scholarships aanwezig zijn, waar representaties van aanwezig zijn. En vandaag beginnen we natuurlijk met de Human Rights Conferentie. Dus het is echt fantastisch.
0: Wauw, Human Rights Conferentie en alles. Je was niet alleen dus gisteren bij het concert, maar je verzorgde ook een van de openingsspeeches.
3: Dat
0: moet heel bijzonder geweest zijn om dat te doen voor al die mensen die in verbinding met elkaar staan. Wat was je boodschap?
3: Mijn boodschap was dat iedereen welkom is. En dat we elkaar moeten vasthouden. En dat het niet uitmaakt onze verschillen. Maar dat we moeten zoeken naar de overeenkomst. En dat is dat we eigenlijk allemaal gewoon mens zijn.
0: Ja, dat is echt een fantastische boodschap. Helemaal als je kijkt natuurlijk wat er in Berlijn is gebeurd. Wat echt verschrikkelijk is. Die aanslag daar op de queer community. Hoe ervaar jij World Pride Amsterdam nu, die haar tweede week is ingegaan?
3: Ik ervaar alleen maar liefde en verbondenheid. Mensen zoeken elkaar op, meer dan ooit. Dus je ziet eigenlijk dat het de community versterkt. Mensen vinden elkaar nog meer dan anders. Dus je merkt gewoon eigenlijk dat liefde regeert.
0: Kijk, dat is
3: en
0: echt.
3: En dat we ons niet laten verslaan.
0: Precies. Liefde regeert, dat zeg je hartstikke mooi. Daarom is het ook zo belangrijk, hè, dat het ook dit jaar, of eigenlijk voor het eerst zei dit jaar, in Amsterdam is.
3: Ja, dat klopt. Het is de allereerste keer in Amsterdam. We hebben het samen met Europride nu in Amsterdam. En dat is door de samenwerking met de gemeente en zoveel andere organisaties tot stand gekomen. Dus ja, ik ben alleen maar enorm trots op ons team en de vrijwilligers en de stad Amsterdam.
0: Fantastisch. World Pride is, Museumplein is dus omgetoverd. Ik zei het net al, tot World Pride Village. Ja, hoe ziet het Museumplein er nu uit?
3: Het Museumplein is een en al kleur. Er staan grote fotoboots. Er is een grote village waar je doorheen kan lopen met allemaal bootsstands waar mensen vertellen over wat zij doen voor onze community. Er zijn sponsorships aanwezig. Er wordt gesport op het Museumplein. Oh. Er zijn optredens de hele dag. En Pride Village is gratis toegankelijk voor iedereen.
0: Oh, wat goed. Dus maakt niet uit wie of wat je bent, waar je vandaan komt. Iedereen mag dus naar dat World Pride Village. Om vooral de liefde te vieren. Nou, en dan heel speciaal, morgenavond. Grote wedding party extra extra large plaats. Ter gelegenheid van 25 jaar huwelijksgelijkheid in Nederland. Dat is natuurlijk echt iets wat we moeten vieren met elkaar. Hoe gaat die viering eruit zien?
3: En die viering gaat eruit zien. Het is nog een beetje een verrassing, maar het is heel groot op het podium, midden op het Museumplein. En voor de XXL-viering, de XXL-viering, moet je wel kaarten kopen, want dat is het grote concert. Daar hebben we ook gewoon een policy bij de deur. Dat is ook om te kijken hoeveel mensen komen er, zodat we gewoon ook weten wie er zijn. En dat we het in de hand kunnen houden, dat is ook verplicht. Maar als je daar staat en dan morgenavond die grote XXL-wedding, laat je verrassen, want het wordt nog groter dan het openingsconcert.
0: Oh, wauw. En dan stel je voor, je wil je morgen laten trouwen, en plein publiek, met iedereen erbij. Kan dat?
3: En dan moet je natuurlijk eerst in ondertrouw gaan, maar er zijn wel mogelijkheden voor. Maar morgen trouw, als je dat vandaag bedenkt, dat gaat niet meer lukken.
0: Nee, oké. Okay. Maar het wordt wel in ieder geval een heel groot feest. 5 dagen lang, Museumplein, het hart van World Pride Amsterdam, gratis toegankelijk. Is er nog iets waar je heel erg naar uitkijkt?
3: Ja, we hebben aanstaande zaterdag het closingsconcert. Dat is ook op het Museumplein. Ja. Dat is een van de grootste concerten die eraan komt. En daar geven wij de sleutel over van World Pride aan Cape Town. De allereerste keer een World Pride op het Afrikaans continent. Want in Afrika zijn nog zoveel mensen die niet veilig zichzelf kunnen zijn. Waarin sommige landen in Afrika zelfs de doodstraf staat op LHBTQIA+ rechten.
0: Jemig, wat bijzonders. Hè? Maar Suzanne, ik krijg een beetje kippenvel ervan. Ik vind het heel mooi.
3: Dat is ook zo, ik ook. Het is echt zo bijzonder om dit te mogen doen met dit grote team en hier te mogen staan en samen gewoon te vieren wat we bereikt hebben, maar ook zeker stil te bestaan bij wat we allemaal nog moeten bereiken.
0: Hartstikke fijn. Suzanne van der Laar, Pride ambassadeur en bestuursvoorzitter. Ik wens je prachtige dagen en een schitterend World Pride en vier de liefde. Dankjewel, hè?
3: Dankjewel.
1: Francis Broekhuizen.
2: Wij gaan 6 tot

Taylor Swift bij NH en Opa Light. 8:54, zo dadelijk krijg je het nieuws van Lisa de Jong en het weer van Jan Visser. Maar gisteren draaide ik dus Bert Hering als een vogel zo vrij. En die was dus gebaseerd op deze. Ja, dan moet ik hem natuurlijk gewoon even draaien voor je. De Doobie Brothers, Long Train Running. Hey!

0: Beep for Help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantel zorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gün speelt hun aanstekelijke Turkse psych groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. Op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
7: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
8: Ik ben Sylvia uit Noordschewoude.
9: Ik ben Herco uit Ouderkerk aan de Amstel.
10: Ik ben Inge uit Amsterdam.
11: Ik ben Arnold uit Castricum.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Eén minuut voor 8:30 in Valkoog is het 22 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Telers op Texel hebben het zwaar door het tekort aan zoet water. Op het Waaldereiland heeft het sinds april nauwelijks geregend. En zo ziet aardappel- en uienteler Marco Zoetelief zijn oogst letterlijk verdampen.
15: Gewassen staan te verpieteren op het land. Het enige wat we kunnen doen is daarnaar kijken. Uien die staan er nog redelijk op. En aardappels, sommige gewassen ook wel. Maar het is net wat voor ras, wat voor land het is. Er zijn gewassen dat als die niet water krijgen, dan doen die nog wel wat. Maar er zijn ook gewassen die zijn gewoon nu dood.
14: Er wordt gekeken naar oplossingen, zoals het aanleggen van een wateropslag. Maar voor de oogst van dit jaar komt dat waarschijnlijk niet op tijd. Bij een portiek van een flat in Zaandam is vanochtend een explosief ontploft. De knal zou hard zijn geweest en buren zouden zich wild hebben geschrokken. Op de muren van de portiek zijn met graffiti een aantal teksten gespoten. Bij de explosie raakte niemand gewond. De politie doet onderzoek. Weer is er ingebroken bij een brandweerkazerne in onze provincie. Vanochtend vroeg was het raak in Duivendrecht. Een raam van een van de rolluiken is ingeslagen. De politie doet momenteel onderzoek. Gisternacht werd er ook in een brandweerkazerne in Krommenie ingebroken. En de nacht eerder was het ook raak in Amsterdam-Oost. Levensreddend gereedschap werd daar gestolen, vertelt deze brandweercommandant.
16: En dan telt iedere seconde. Dus als de collega's mis zouden grijpen, ik zou er niet aan moeten denken dat ze iemand moeten redden en op dat moment ontdekken dat deze hele belangrijke apparatuur ontbreekt. Als iedere seconde telt, kan dat uiteindelijk zelfs fataal zijn voor de mensen die op dat moment de hulp nodig hebben die ze verdienen van de brandweer.
14: Of er ook spullen zijn meegenomen in Duivendrecht vanochtend is nog niet duidelijk. Op Texel worden sinds 3 jaar meer ganzen afgeschoten om schade aan landbouwgrond te beperken. Dat lijkt te werken. Volgens de Faunabeheereenheid Noord-Holland is het afschieten van ganzen geen prettige maatregel, maar wel een effectieve. Maar dierenwelzijnsorganisaties zetten daar vraagtekens bij.
17: Wij snappen de emoties, want die hebben wij zelf ook. Want het zijn prachtige dieren, maar er zijn er ook heel veel. En het gaat ook ten koste van andere diersoorten. En daarin moeten wij denk ik wel met elkaar de balans zoeken. En dan moet je soms nare maatregelen nemen om andere doelen ook te bereiken.
14: Het is volgens de faunaorganisatie echt nodig om andere natuur te behouden. En in Amsterdam wordt vanmiddag de prijs uitgereikt voor de International Pride Awards. Die prijzen worden gegeven aan mensen die zich inzetten voor de wereldwijde gelijkheid van de regenbooggemeenschap. Vanaf 4:15 worden de prijzen uitgereikt aan de winnaars. Je had net nog een mooi gesprek ook over de Pride in Amsterdam.
13: Zeker, met Pride-ambassadeur en bestuursvoorzitter Suzanne van der Laar. En zij zei eigenlijk, ja, waar het eigenlijk gewoon allemaal over gaat, vier de liefde.
14: Ja.
13: En dat is het allerbelangrijkste.
14: Nou, dat gaan we hier ook gewoon even doen.
13: Hartstikke goed.
14: Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
13: Lisa, dankjewel. En voor het weer ga ik naar onze eigen Jan Visser. Jan, goedemorgen.
8: Francis, goedemorgen.
13: Ja, het wordt wat koeler, dat zei je daar straks. Blijft het ook zo of gaat het weer aanfikken?
8: Ja, we zijn er nog niet hoor, qua warmte.
13: Okay.
8: Nee, we zijn er zeker nog niet. Maar de komende dagen in ieder geval wat lagere temperaturen. Echt koel is ook nog niet aan de orde, want de temperatuur blijft boven de 20. Maar laat ons zeggen, aangename temperaturen.
13: Okay.
8: En dat is wel fijn. Nou, vandaag is het nog een behoorlijk warme dag. Temperatuur nu al op veel plaatsen 22 graden. En het wordt uiteindelijk aan de kust zo rond de 23 graden. En elders temperaturen tot 25 à 26 graden. En wat verder landinwaarts uiteraard weer hogere waarden. Maar dus minder hoog, minder warm, heet dan gisteren.
13: Mm-hmm.
8: Verder staat er ook behoorlijk wat wind uit het zuidwesten. Die is inmiddels langs de kust al krachtig. En bovenland matig, op het IJsselmeer vrij krachtig. En dat blijft vandaag zo. En het weerbeeld kenmerkt zich vanochtend door een mix van bewolking en zon, maar wel droog. En vanmiddag weer meer zon. Dus dat wel nog steeds. Ja. Wat dat betreft verandert er niet veel. Nou, de komende nacht passeert nog een zwak front. Kan een enkele bui vallen in het Waddengebied. En de rest van de provincie houdt het waarschijnlijk droog. Texel dus een kleine buienkans. Ja. Niet al te veel hoog.
13: Kleine buienkans is maar.
8: Ja, ja, zeker. En dan morgen zijn er weer flinke perioden met zon. In de middag zien we de bewolking vooral in het noordelijk deel van de provincie wat toenemen. Misschien een enkele bui weer in het Waddengebied, dus ook op Texel. Maar nog niet echt doorzettend. En achter dat gebied wordt in ieder geval morgen wat drogere lucht aangevoerd. Dat is voor het gevoel ook wel fijn.
13: Ja.
8: En ook minder warm, want temperaturen morgen aan zee 20 tot 21 graden. Elders worden 22 tot 23 graden. En de westenwind, later noordwest, is matig en aan de kusten op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Nou, vrijdag is een dag met droog weer, een graad of 23, periode met zon. En in het weekeinde, onder invloed van nieuwe hoge druk, wederom veel zon en hoge temperaturen op de meeste plaatsen boven de 25 graden opnieuw.
13: Okay.
8: Dus dat gaat nog even door.
13: Ja.
8: En dan begin volgende week, is er een kleine kans op een regen- of onweersbui, koelt het weer wat af. En midden volgende week weer een nieuwe periode van warmte. Niet al te lang durend overigens. Maar het blijft nog wel verder droog. En pas, we hadden het er uur geleden al een beetje over, rond half augustus, 15, 16 augustus, beginnen de neerslagkansen geleidelijk wat te stijgen.
13: Oké, nou, dat is in ieder geval iets om naar uit te kijken. En het is ook fijn dat de temperaturen niet al te hoog zijn, maar wel blijven smeren dus, want die zonnekracht is wel aanwezig, toch Jan?
8: Ja, nogal, ja.
13: Oké, hartstikke goed. We zijn op de hoogte en we spreken elkaar later. Dankjewel Jan.
8: Doen we. Ja.
13: Oh, sorry, ik was Jan iets... Sorry Jan, ik hoorde je nog, hoor. Dag. En tijd voor de verkeersinformatie. Ga ik naar Anne. Jij hebt de verkeersinformatie van de AWB. Is dat druk op de weg?
14: 1 file staat er en die staat op de A27 van Utrecht richting Almere. Want tussen Hilversum en Huizen sta je 20 minuten vast. Komt door een kapotte vrachtwagen en de rechterrijstrook is daar dicht.
13: Sterkte, als je vaststaat, krijg je van mij Maywood.

0: bij NH en Late at Night. En dan early in the morning, namelijk 9:10. Ja, een heftige dag gisteren in Callantsoog. Minstens 1 persoon is overleden voor de kust. 2 slachtoffers, waaronder een kind, zijn levend uit het water gehaald. En 1 persoon is nog altijd vermist. De zoektocht gaat vandaag weer door als het tij het toelaat. En onze verslaggever Tom van Midden is nu in Callantsoog. Oh, jeumig, ik hoor je, Tom.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Tom. Je staat dus duidelijk aan zee.
1: Ja, je hoort de wind vast.
0: Inderdaad.
1: Het is behoorlijk ruig op dit moment en dat zal het zoeken zeker niet gemakkelijk maken. In Callantsoog gebeurde natuurlijk, nou je vertelde het al, hè, gisteren iets vreselijks, ja. Natuurlijk. 4 zwemmers in de problemen. Ja, het is nog altijd niet bekend hoe het met die andere 2 gaat, hè, waaronder een kind, die levend uit de zee werden gehaald. Ja, dat ze leven, dat is wat we weten.
0: Ja,
1: en vandaag wordt het zoeken naar de 4e persoon die tot nu toe nog niet is gevonden. Nou ja, dat ziet er natuurlijk heel slecht uit. Dat is waarschijnlijk zoeken naar iemand die is overleden.
0: Ach jemig, wat een verschrikkelijk verhaal is dit, joh. Hoe laat zijn zij gisteren gestopt met zoeken?
1: Dat weet ik niet precies. Ik weet dat aan het eind van de middag de politie is gaan zoeken.
0: Hè, okay.
1: En alle andere mensen die zijn gaan zoeken. Rond 4:30 kwam die melding. En toen is er natuurlijk meteen heel goed en groot opgeschaald. Ik weet in ieder geval dat zij een hele tijd zijn blijven zoeken. Hoe laat ze precies zijn gestopt, dat weet ik niet.
0: Nee.
1: Ik kijk op dit moment, ik ben bij strand. Afslag, de voorslag,
0: ja.
1: Callantsoog. Daar is het op dit moment heel erg rustig. Ja, het is afwachten totdat er gezocht gaat worden.
0: Okay.
1: Ik zeg er direct eerlijk bij, dat is voor ons ook even zoeken waar dan eventueel gezocht gaat worden. Maar we houden het scherp in de gaten.
0: Hartstikke goed. Dankjewel, verslaggever Tom van Midden vanaf het strand, vanaf Callantsoog. En zodra we meer weten, dan hou je ons natuurlijk op de hoogte en kun je dat ook allemaal zien via onze site nhnieuws.nl. Succes daar in ieder geval.
2: NH.
3: De ontbijttafel.
2: Francis Broekhuizen.

0: Zo wil je toch kunnen zingen. Lose Control, maar dan met heel veel controle. Teddy Swims bij NH.
1: NH.
2: NH.
0: Het is de allerlaatste zomerbaan van deze week. Want de hele zomer ben ik op zoek gegaan naar de leukste zomerbanen van Noord-Holland. We zijn bij een bollepeller geweest. Bij de treinmachinist van het treintje in het Amstelpark. De strandtent. We zijn een super hebben gehad. Maar vandaag is de ereplek van de laatste zomerbaan voor Jeroen Ubbels. Jeroen, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, waar neem jij ons mee naartoe in jouw zomerbaan?
3: Ja, ik neem jullie mee naar Fort Eiland Pampus, want ik ben campingbeheerder daar.
0: Wat geweldig!
3: Ja, superleuk.
0: Dat is toch wel echt een baan om jaloers op te zijn, man?
3: Ja, zeker. Vooral met dit lekkere weer natuurlijk.
0: Ja, wat heerlijk. Hoe oud ben jij?
3: Ik ben 24.
0: Oké, dit is dus eigenlijk wel gewoon de absolute droomzomerbaan, toch?
3: Ja, nou ja, toen ik dat aangeboden kreeg, dacht ik dat eigenlijk ook.
0: Ja.
3: En het bevalt heel goed eigenlijk.
0: Ja, want neem ons eens even mee. Pampus is een eiland.
3: Klopt.
0: Ga door.
3: Pampus is een forteiland, ooit gemaakt voor de stelling van Amsterdam. En tegenwoordig is het een museum, een horeca, een evenementenlocatie. En we hebben in de zomer hebben we daar een camping staan.
0: Ja.
3: En ik beheer die camping eigenlijk. Dus op een doorsnee werkdag dan maak ik de bedden op voor de mensen. Dan ontvang ik de mensen. Zij hebben dan een vier gangen diner. Daarna neem ik hen mee met een rondleiding door het fort over het eiland. En de volgende dag maak ik een lekker ontbijtje voor ze. En dat kom ik dan langs de tenten brengen.
0: Jemig, man. Dat is echt fantastisch. Ga jij dus ook elke dag op en neer van de Vasterwal naar het Forteiland?
3: Nee, ik slaap daar zelf ook. Okay. Ik ga er straks heen en dan blijf ik er tot met zondag. Dus 4 nachten eigenlijk.
0: En dat is ook zo lang als je zomerbaan duurt? Of duurt het echt een paar maanden?
3: Nou ja, ik doe het in totaal 4 weken deze zomer. Okay. Dus ik ga nu deze week en dan ben ik even 2 dagen thuis en dan ga ik nog een weekje.
0: En dan ga je nog een weekje en dan doe je ook dus, je verzorgt het ontbijt, dat de tenten goed staan. Dat 4 gangen diner, zorg je daar ook voor?
3: Nee, dat staat los van de camping.
0: Okay.
3: Maar mensen boeken het wel samen met het kamperen. Het is dus zomerlicht, dus dat verzorgt de horeca. Het is een hele dinerervaring. Verzorgt eigenlijk een 4-5 gangen diner. Volgens mij zelfs ook met een picknick over het eiland. Hoofddiner in het paviljoen en zo.
0: Ja.
3: Dus dat maken de gasten apart van mij mee. En daarna neem ik hem mee. En dan begint eigenlijk de hele kampeeravond.
0: De hele kampeeravond. En dan geef je dus ook rondleidingen op het eiland. Wat zijn nou bijzondere feitjes die jij, zonder er al te veel te spoileren, want we willen daar natuurlijk allemaal gaan slapen. Maar wat is dan zo'n heel bijzonder feitje van dat forteiland?
3: Nou, wat ik zelf heel leuk vind om te vertellen is over het voor Pampus liggen. Mensen kennen de uitspraak vast wel, maar voordat het eiland Pampus bestond, gebouwd is in de Zuiderzee, lag daar een ondiepte.
0: Ja.
3: En daar kwamen al die VOC-schepen kwamen daar voor te liggen. En die konden daar dan niet overheen om naar Amsterdam te varen. Dus ze lagen daar voor Pampus, voor die ondiepte. En ze konden daar of langs door de lading op kleine bootjes te laden. Of met een scheepskameel, dat is een heel groot vlot dat zich onder water kon zetten, onder die schepen kon en dan met water zichzelf door water eruit te pompen, dat schip een klein beetje omhoog te halen om er overheen te varen. En voor die bemanningsleden was het best wel moeilijk, want ze waren natuurlijk heel lang op zee geweest.
0: Ja.
3: En daar lag dan de stad waar ze vandaan komen. Dus de VOC had bedacht om hun tevreden te houden.
0: Ja.
3: Ze stuurden gewoon heel veel bootjes met drank, sekswerkers, die kant op.
0: Oh mijn lord.
3: Dus het was eigenlijk wel één groot feest daar.
0: Jemig. En dat voor Pampus liggen komt dus daar vandaan. Dat is hem nooit geweest.
3: En dat was dan voordat het eiland bestond, was daar een ondiepte. Ja, en daar precies. Is het eiland daar vernoemd.
0: Echt geweldig. Jij bent natuurlijk nog 4 weken ben je helemaal heer en meester op dat forteiland. Wat doe je naast deze zomerbaan eigenlijk?
3: Ik ben afgestudeerd en ik was net 3 maanden op reis geweest. Ik ben met een busje naar de Sahara gereden met mijn vriendin en weer terug. En nu ga ik eigenlijk een heel ander pad in dan wat ik gestudeerd heb. Ik ga bij een naschoolse opvang werken in Amsterdam. En dan volg ik bij hun een traject, een leertraject om er een beetje om te scholen.
0: Jemig. Dus dit is ook op een eiland zitten, is ook even je gedachten laten gaan. En toen dacht je, want wat had je eerst gestudeerd?
3: Creative business. Dus dan word je een beetje als mediamaker. Ja, je zou bijvoorbeeld ook bij de radio kunnen werken, wat jullie doen.
0: Zeker.
3: Dat kan heel veel kanten op, zeg maar. Maar ik heb toch besloten dat ik wel een beetje een andere kant op wil. Dus zodoende.
0: Nou, ik vind je echt fantastisch, Jeroen Ubels. Campingbeheerder op Pampus. Niet voor Pampus liggen. En vooral met voorwaarts naar een nieuwe carrière. Dank je wel en heel veel plezier nog met je zomerbaan.
3: Ja, hartstikke bedankt.
0: Dag. Doei.

Portugal, The Man bij NH en Feel It Still. 9:05 op deze woensdagochtend aan de ontbijttafel bij NH. Nog een uur gezelligheid hier aan de ontbijttafel. En straks maak

0: Hoe keken mensen duizenden jaren geleden naar de sterrenhemel? Je ontdekt het in het Allard Pierson in Amsterdam. Het museum waar erfgoed, cultuur en wetenschap tot leven komen voor jong en oud. Plan je bezoek op allardpierson.nl.
1: Dit was een uittip. De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
2: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
5: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
6: Dus het maken van staal wordt schoner.
7: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
8: Maar moet dat dan in Nederland?
9: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
4: En wat levert dat dan op?
7: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
10: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
11: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
12: Dit is een uittip.
0: Gezellig filmkijken onder de sterren? Filmhuis Alkmaar organiseert van 12 tot en met 16 augustus Sunset Cinema bij Ten Westen. Met 4 geweldige roadmovies op het programma. Tickets koop je via filmhuisalkmaar.nl.
12: Dit was een uittip.
13: Ik ben Bas uit Haarlem.
14: Ik ben Spendila uit Amsterdam.
15: Ik ben Dennis en ik kom uit Oudekerk aan Amsterdam.
16: Ik ben Patty uit Amsterdam-Noord.
17: Ik ben Annie uit Volendam.
18: Ik ben Ruud uit Horen.
19: Ik ben Marlies uit Hoofddorp.
20: Thuis in heel Noord-Holland.
21: Het is 9 uur, belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijgen van Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
22: Goedemorgen. Hulpdiensten gaan vandaag verder met de zoektocht naar de vermiste zwemmer voor de kust van Callantsoog. 4 zwemmers kwamen gisteren in de problemen. 2 mensen werden gered, 1 persoon overleed en 1 zwemmer wordt nog vermist. Op Texel worden sinds 3 jaar meer ganzen afgeschoten om schade aan landbouwgrond te beperken. Volgens de Faunabeheereenheid Noord-Holland werkt de maatregel, maar dierenwelzijnsorganisaties twijfelen daaraan. En het koopzegelsysteem van Albert Heijn gaat op de schop. Wat dat betekent voor klanten hoor je straks in het uitgebreide nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
23: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar vielen zeker 14 doden. Meerdere gebouwen hebben schade en ook zijn er magazijnen geraakt. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Dat is de grootste webwinkel van het land. En volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Vanwege de aanhoudende droogte zijn sinds gisteravond de parksluizen bij Rotterdam dichtgegaan. De andere sluizen in Rotterdam die waren al dicht. Het Hoogheemraadschap neemt de maatregel om zoetwater binnen en zoutwater buiten te houden.
24: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water. Ja, dan wordt het te zout. En daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
23: Het sluiten van de sluizen heeft grote gevolgen voor de scheepvaart. Grote industrieschepen die kunnen nu niet in de regio komen. En schippers die zien hun inkomsten dus verdampen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. Voor de zekerheid blijft de brandweer bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. En SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljoen. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk leidt verlies door de vele miljarden investeringen, vooral in AI.
1: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar.
23: SpaceX ging in juni naar de beurs. Dat werd de grootste beursgang ooit. En daarna is de koers stevig gedaald. Het weer nog. Het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Wolken en zon wisselen elkaar af bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
21: Dankjewel. En hoe is op de weg in Noord-Holland, Anne?
2: Eén melding eigenlijk op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Want bij Blaricum zijn wegwerkzaamheden en de linkerrijstrook is daar dicht.
21: Dankjewel.
3: Laatste kans. Broadway in Carré presenteert deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Slechts tot en met 16 augustus te zien. Boek nu je kaarten op carré.nl.
17: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
18: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
25: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
26: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
18: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
25: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
27: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
28: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
29: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
30: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
31: De ontbijttafel.
32: Met

0: Let nu op. En dat is natuurlijk de Police. Waar Sting de frontzanger van was. En dit kwam van zijn debuutalbum. Love is the Seventh Wave, Sting. Goedemorgen. Welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. En dat betekent dat er voor jou altijd een plekje is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het al pas 9:09 op deze wakkere, wonderlijke woensdag. Het is 5 augustus 2026. Ja, Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen, Anne.
1: Goedemorgen.
0: En Lisa is erbij voor het nieuws. Lisa, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En ikzelf ben Francis. Lieve vriendinnen, mag ik toch wel zeggen van de ochtend.
2: Ja hoor.
0: We gaan het... Je kijkt me boos aan.
2: Nee, kijk hem aan. Geen vriendin.
0: Hey, vriendin. Ja,
2: kijk ik boos?
0: Nou ja, je keek best zo van wat gaat er komen. Misschien is dat het.
2: Ja.
0: Geconcentreerd. Nou, nu gaat hij komen. B&B vol liefde.
2: Oh, ja?
0: Ja, hoe ver zijn jullie?
2: Oh, sorry, jeetje. Weet ik eigenlijk niet.
0: Oké.
2: Ik ben volgens mij... Ik ben niet bij.
0: Oké, want je kan vooruitkijken via Videoland. Hè? Mm-hmm. Dat is natuurlijk elke dag te horen en te zien. Doe even rustig wat drinken aan. Lisa, hoe ver ben jij?
2: Ik kijk op Videoland en ik moet nog die van gisteren kijken en die van vandaag.
0: Oké, dan ik zal... We gaan niet spoileren. Dat is heel belangrijk. Dus we gaan geen spoilers weggeven van wat er allemaal al aan het gebeuren is. In al die B&B's over heel de wereld. Spanje, Frankrijk, Aruba, Bonaire. Eén dingetje die ik tegen jullie aan willen houden. Ten eerste, wat vinden jullie ervan? Hoe gaat het? Gaat het
2: goed? Smullen. Het is smullen. Maakt niet uit waar je bent, welke aflevering je wel of niet hebt gezien. Het is elke aflevering smullen.
0: Het is fantastisch, hè? Ja. En wat vind je er zo leuk aan? Kan
2: nou,
0: smullen?
2: Gewoon al die mensen, die zijn gewoon zo echt in hun raarheid.
0: Ja, dat is het. Ja, je krijgt echt iets mee van hoe vreemd wij mensen eigenlijk zijn.
2: Ja, en hoeveel verschillende mensen er zijn en wat voor rare trekjes iedereen heeft. Maar ik vind niet dat ze belachelijk worden
0: gemaakt.
2: Nee,
0: zeker niet. Nee, dat wordt goed gedaan.
2: En ze maken zichzelf ook niet per se belachelijk. Maar ik vind het gewoon heerlijk om dan naar die mensen te kijken.
0: En als je dan zo zit te kijken, ben je dan ook tegen het schermpje aan het roepen van... Doe nou normaal, wees nou een keer lief. Of zeg nou niet zulke rare dingen.
2: Nee, zo ben ik niet.
0: Okay, dat
2: jij wel?
0: Ja, ik wel. Ja, ik heb wel echt wel meningen. En Anne, voor jou, B&B?
1: Ja, ik heb er wel eens wat erger in gezeten, laat ik het zo zeggen.
0: Valt het jullie dan op toevallig dat altijd... Hè, we zijn natuurlijk in Spanje en in Frankrijk. Dat zijn een beetje, dat is normaal Europa vasteland. Maar we gaan ook naar Aruba en naar Bonaire.
2: Ja,
0: en wat
2: leuk.
0: Ik dan heel... Het is fantastisch om te zien ook. Zeker ook. Nou goed. In ieder geval, dan komen we op Bonaire en dan hoor je altijd reggae-muziek. Altijd. Let maar eens op. Is een kleine tip voor jou. Ze hebben kennelijk in de edit... Gaat het over een zonnig eiland? Gaat het over zonnige stranden? Gaat het over palmbomen? Dat soort dingen. Altijd reggae.
2: Echt? Was me nog nieuw.

0: vallen.
1: Een hapje zon.
2: Inderdaad.
1: Zonmuziek.
2: En ik hou een beetje, zit een beetje met samengeknepen billen te wachten. Want er gaat iemand meedoen die ik ken.
1: Oh, wat leuk. Oh, wie dan?
2: Ja, bij Irène, de kunstenares, de keramiste in Frankrijk. Daar komen dus allerlei mannen binnen.
1: Spanje zat zij toch?
2: Oh, zit ze in Spanje? Excuus. Zij zit in Spanje.
1: Ja, die blonde vrouw bedoel je? Blonde vrouw. Die hele lieve vrouw.
0: Is dat die hele knappe vrouw?
2: Lieve vrouw. Vier
1: man is verloren.
0: En die ken jij?
2: Nee, die ken ik dan weer niet. Maar ik ken wel een van de bachelors die gaat aanschuiven. Dat is, dat zag ik in de pre-pre. Dus dat weet iedereen. Dat is namelijk Sjaak Kroes. Ja? En Sjaak Kroes is een dichter uit Den Haag. Die met een bakfiets door Den Haag fietst.
1: Dichter uit Den Haag?
2: Ja, en die praat dan met je. En dan gaat hij op basis van wat hij van jou hoort, jouw verhaal, gaat hij een gedicht schrijven. Dus ik ben heel benieuwd. Ja, heel bijzonder. Het is een fantastische kerel.
1: Ja, ik ben wel benieuwd of dat met haar gaat passen.
2: Nou,
1: ja.
2: Dat vraag ik mij ook
1: kan
2: af.
1: Kan zij een match zijn?
2: Ik ben bang van niet. Maar misschien dat Sjaak al zijn dichterlijke kwaliteiten in werking kan roepen. Om ervoor te zorgen dat ze helemaal betoverd raakt. En dan vervolgens...
1: Ja?
2: Dan ontstaat de liefde. Want dat is natuurlijk poëzie, Anne Brachten.
1: Dat is ook zo. En heb je hem al geappt?
2: Ik heb hem nog niet durven appen.
1: Waarom niet?
2: Hij mag niks zeggen natuurlijk. Ja,
1: nou,
2: ik weet
1: dat
2: het niet.
1: Kun je toch proberen? Je kent hem toch?
2: Oké, ik ga het echt serieus
1: proberen.
2: Tuurlijk,
1: ja, zou ik doen.
2: Morgen hoor je meer.
1: Leuk.
2: Doei.

0: Zeker niet als je kijkt naar B&B Vol Liefde. Linda Ronstedt, It's So Easy bij NH. Misschien heb je hem wel eens gezien of gehoord. Zijn naam, Reinier Sijpkens, en hij is watermuzikant. En samen met zijn muziekbootje voorziet hij de grachten van onder andere Amsterdam met zijn prachtige muziek. En ik heb hem aan de lijn en ik vind het een eer. Reinier, goedemorgen.
1: Ahoy.
0: Ahoy, Reinier. Wat prachtig. Reinier, ik laat heel even aan de luisteraar horen hoe fantastisch jij klinkt. Dan loop je langs de grachten van Amsterdam. En dan zie je dat kleine bootje. Met daarin... Ja, Reinier. Jij speelt trompet hier en draaiorgel, hè?
1: Klopt. En dit is Chopin. En dat is ook de oorsprong van mijn hele idee. Want toen ik het water zag, ging deze etude van Chopin ging door mijn hoofd spelen. En dat bracht mij op het idee om vanaf het water, vanaf een klein bootje, muziek te gaan maken.
0: Wauw. Nou, dan heb ik in ieder geval deze heel goed uitgekozen. Maar ja. Dat idee, dat is ooit bij jou opgeborreld. Want je hebt een klein bootje. Hoe ziet dat bootje eruit, even voor de luisteraar?
1: Nou, het is eigenlijk een soort van kist. 2,50 meter. En het is juist heel klein. Dat andere boten goed kunnen passeren terwijl ik rondjes aan het draaien ben.
0: Je draait rondjes?
1: Ja, want dat is dan het beste om dan stabiel in het water te blijven liggen. Dat is altijd een soort van stroming of de wind. Die neemt je anders mee naar een kant. En je wil altijd toegankelijk blijven voor ook anderen.
0: Ja, precies. En dan op dat hele kleine bootje, wat wonderlijk is versierd, zit dus een draaiorgel. Daar draai jij aan en dan speel je tegelijkertijd trompet.
1: Klopt, die twee dingen, dat is de combinatie. En dan stuur ik ook nog. Vaak dans ik door het water.
0: Je danst als ja, het is bijna een walsje wat je dan danst en draait en toert en speelt daar op dat water. Het is echt schitterend, Reinier.
1: Oh, bedankt. Ja, ontzettend lief.
0: Het is ontzettend mooi. En jij maakt volgens mij, maar dat weet ik niet zeker, de muziek ook zelf, hè?
1: Ja, nou, ik maak de Chopin heeft natuurlijk dit gecomponeerd.
0: Uiteraard.
1: Maar ik arrangeer alle orgelboeken, de draaiorgelboeken zelf. Het zijn allemaal gaatjes die ik zelf handmatig in het karton kap.
0: Ja.
1: En dan ga ik dat maatformaat zo maken dat het heel eigen is. Dat het zo mooi mogelijk gaat klinken, vind ik. Dus, en dan zoek ik de mooie plekken natuurlijk op.
0: Ja, precies.
1: En, en dan in Noord-Holland, ja, dat vind ik echt een schat aan mooie plekken. Want in Noord-Holland heb je niet alleen Amsterdam, maar dat is natuurlijk Horen en Medeblik en De Rijp en Den Helder. En
0: ja.
1: Overal ben ik geweest in juist die Noord-Hollandse mooie schatten aan watersteden, zo noem ik het.
0: Schatten aan watersteden en dan, ik neem aan dat je niet naartoe vaart. Ik neem aan dat je dat dan op een trailer zet, je bootje of zo. Hoe doe je dat dan?
1: Nou, de boot gaat bovenop de auto, want ik kan nooit met een trailer parkeren in alle stadskernen. Dus daarom is het bootje ook zo klein. Dus
0: wat heerlijk.
1: Kan ik hem meenemen. Ja.
0: Wat fantastisch. Naast Chopin speel je natuurlijk nog meer muziek. Wat speel je nog meer?
1: Nou, het leuke is, het is een happening. Dus ik laat de mensen ook kiezen wat ze zelf het mooiste vinden passen in hun eigen ambiance.
0: Okay.
1: Dus in De Rijp mogen ze kiezen tussen klassiek, opera of jazz bijvoorbeeld.
0: Dus je bent
1: en dan wordt het...
0: Ja?
1: Zo, nou, dan wordt het niet mijn show, maar onze happening. En dat vind ik een groot verschil. Ja. Want ja, en een serenade is natuurlijk... Ik speel het liefste voor bruggen waar de mensen op staan. Dat is altijd mijn eikpunt. Ja. Waar staan de mensen naast elkaar op een brug, zodat het een serenade wordt, alsof je met elkaar op een balkon staat.
0: Wauw, dat is echt geweldig. Dat is een beetje Romeo en Julia eigenlijk, hè? Dus jij zingt omhoog naar Julia of naar iedereen, of naar de Romeo's, dat mag ook natuurlijk.
1: Precies, ja, en dan hoop je maar dat het gewoon ook samen zo ervaren wordt.
0: Ja.
1: En dat je samen eigenlijk een mooie belevenis hebt. En daarom zijn die mooie waterstadjes, nu in Noord-Holland hebben we het, zo belangrijk. Want dan kun je het samen delen. En daar gaat het om. Dus hoe deel je het samen?
0: Het is eigenlijk wat ik heel mooi vind. Ik krijg ook een beetje het gevoel erbij alsof je een soort varende jukebox bent.
1: Oh, wat lief. Ja, en ook een Hammond-orgel ben ik ook wel eens genoemd.
0: Oh ja, oké. Okay.
1: Die draait ook rond en heb je dat Leslie Box effect.
0: Ja, precies. Oh, wauw. Je bent echt een echte muzikant in hart en nieren, inderdaad.
1: Ja, nou, dat wel, ja.
0: En je brengt echt liefde en de liefde voor de muziek. Nou weet ik toevallig, want ik heb dat ooit eens een keer gezien. Ik vond dat fantastisch. Ik fietste door Amsterdam langs de grachten. Ik hoorde jouw klanken zo over dat water heen gaan. En opeens hoorde ik het carillon van de Westertoren meespelen.
1: Ja, dat inderdaad. Dat is het ultieme geluk, zeg ik wel eens. Het gaat natuurlijk om dat je de ambiance ook mee laat doen. Dat kan in de vorm van reageren op dieren, bijvoorbeeld fluitende vogels.
0: Oh ja.
1: Onder die blaffen, ja, dat vind ik heel magisch. Dan wordt het magisch. Maar ook een carillontoren die dan luidt,
0: ja,
1: die kan je gaan proberen te betrekken in je spel. En dan wordt het helemaal magisch en iets van de stad zelf. En natuurlijk ken ik die man, dat is Boudewijn Zwart.
0: Ja.
1: Dus wij zeiden van laten we iets spontaans gaan maken. En dan dat we de mensen kunnen verrassen met iets korts en krachtigs. Dat je echt denkt van nou hoe zit dit in elkaar? En zeker in deze tijd van AI.
0: Ja.
1: Dat mensen denken is dit AI of is dit menselijk?
0: En het is hartstikke menselijk. Reinier Sijpkens, ja, jij bent watermuzikant te vinden op de grachten. Als laatste korte vraag, waar kunnen we je deze dagen vinden?
1: Overal spontaan.
0: Okay.
1: Dus dat is ook één ding. Ja, ik heb geen agenda, dus
0: nee.
1: Spontaniteit is een van de krachtigste elementen van mijn werk.
0: Schitterend, Reinier. Dankjewel, hè. En keep on playing, let the music stay alive.
1: Ja.
0: Dankjewel.
1: Dankjewel. Ahoy.
0: Ahoy.
1: Behouden vaart.

0: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol. Of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Ik ben Wiebe uit Katwoude.
6: Ik ben Daphne en ik kom uit Amsterdam.
7: Ik ben Wilfred uit Waarland.
8: Ik ben Patricia uit Bergen.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is 9:30, in zijdewind is het 22 graden. En dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Hulpdiensten gaan vandaag verder met de zoektocht naar de vermiste zwemmer voor de kust van Callantsoog. 4 zwemmers kwamen gisteren in de problemen. 2 mensen werden gered, 1 persoon overleed en 1 zwemmer wordt nog vermist. De zoekactie werd gisteravond stilgelegd vanwege het getij. Hulpdiensten hopen vandaag verder te gaan, maar voor de kust is het nog steeds ruig, ziet onze verslaggever.
12: Het is behoorlijk ruig op dit moment en dat zal het zoeken zeker niet gemakkelijk maken. En vandaag wordt het zoeken naar de 4e persoon die tot nu toe nog niet is gevonden. Nou ja, dat ziet er natuurlijk heel slecht uit. Dat is waarschijnlijk zoeken naar iemand die is overleden.
11: Ja, de politie doet nog een oproep aan mensen om vooral niet zelf naar de vermisten te gaan zoeken. Bij een portiek van een flat in Zaandam is vanochtend een explosief ontploft. De knal zou hard zijn geweest en buren zouden zich wild hebben geschrokken. Op muren van de portiek zijn met graffiti een aantal teksten gespoten. Bij de explosie raakte niemand gewond. De politie doet onderzoek. Vanmorgen is er in de rechtbank in Amsterdam opnieuw een proforma-zitting in de zedenzaak rond een kinderdagverblijf in Amsterdam. De verdachte is een 66-jarige man uit Almere. Hij wordt verdacht van zedenfeiten met kinderen. De zaak kwam aan het licht nadat de vader van een 2-jarig meisje aangifte deed. Bij een huiszoeking vond de politie een grote hoeveelheid beelden van seksueel kindermisbruik en een kinderseksbob. Je hoort AT5-verslaggever Niels van Stijn.
13: Het Openbaar Ministerie liet eerder al weten ervan uitgaan dat er mogelijk meer slachtoffers zijn dan de zaken waarvoor hij nu wordt vervolgd. Momenteel gaat het om 6 verdenkingen, waaronder een poging tot verkrachting van een 2-jarig meisje bij kinderopvang Partoe in Amsterdam. Ook wordt gewacht op het onderzoek in het Pieter Baan Centrum. En tijdens de zitting van vandaag wordt mogelijk duidelijk of er nieuwe verdenkingen aan het dossier worden toegevoegd.
11: Ja, onze verslaggever is vandaag bij de zitting. Meer nieuws daarover in de loop van de dag op onze site. Op Texel worden sinds 3 jaar meer ganzen afgeschoten om schade aan landbouwgrond te beperken. Volgens de faunabeheereenheid Noord-Holland werkt de maatregel, maar dierenwelzijnsorganisaties twijfelen daaraan. Volgens de vogelbescherming is het niet bewezen dat de daling van de schade aan de natuur het gevolg is van het afschot.
14: We hebben gezien dat het afschieten van miljoenen ganzen, wat we eerder al hebben gedaan, dat het helemaal niet geleid heeft tot minder schade. Zelfs het tegenovergestelde effect kan je hebben doordat de jacht heel veel stress veroorzaakt, dat ganzen juist meer voedsel moeten gaan zoeken en daardoor meer schade aanbrengen.
15: Omdat ze dan weer naar andere plekken gaan en daar weer nieuwe schade aan gaan brengen.
14: Ja, ze moeten dan heel veel gaan vliegen en stress en dat kost allemaal heel veel energie en daardoor gaan ze juist meer moeten eten.
11: En de faunaorganisatie stelt juist dat de maatregel wel werkt en nodig is om de natuur te beschermen. En het koopzegelsysteem van Albert Heijn gaat op de schop. Vanaf 7 september krijgen klanten nog maar 1 koopzegel bij elke €2 aan boodschappen. Nu is dat per €1 aan boodschappen. De verandering zorgt voor kritiek bij klanten. Zij balen ervan dat het straks langer duurt om een volle spaarkaart te krijgen. Dat sparen gaat volgens deze retaildeskundige bovendien op verschillende manieren.
8: Mensen gebruiken het ook als een soort van spaarpotje. Van ja, ik kan later mijn concertkaarten ervan kopen of een vakantie van betalen. Dus ze laten het geld daar ook langer staan. Dan is die 6% ineens niet meer waar als je hem niet gelijk inwisselt. Of als je hem langer dan een jaar laat staan. Dus dat is, ze gebruiken het ook anders dan het echt bedoeld is.
11: Ja, ben jij een beetje een spaarder, Francis?
16: Ik ben wel een spaarder, maar niet met koopzegels.
11: Nee, ik doe dat ook niet eigenlijk.
16: Nee, ik vond het altijd heel ouderwets. Mijn oma had echt boekjes vol. Maar dan begreep ik later dat het dus 6% rente is. Dus ja. Heel erg veel. Dus €49 wordt opeens €52. Dat je denkt, nou...
11: Heel lucratief zou je
16: denken. Heel lucratief. Maar goed, nou begrijp ik dus dat die 6% dus ook niet vast is. Als ik deze retaildeskundige mag geloven. Dus ja... En dan moet je nu ook nog eens dubbel zo lang gaan sparen.
11: Ja, nou, ik vind het vaag. Ik ben ook niet zo van het risico nemen met geld.
16: Heel verstandig, Lisa.
11: Ja, meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
16: Lisa, dankjewel. En voor het weer ga ik naar Jan Visser. Jan, hoe wordt het weer vandaag?
17: Vanochtend is het droog met geregeld zon, maar ook wolkenvelden. Vanmiddag zijn er weer meer perioden met zon en het blijft droog. De temperaturen zijn wat minder hoog dan de laatste dagen. Het wordt aan de kust zo rond de 23 graden. Elders in de provincie wordt het 25 tot 26 graden. De wind waait uit het zuidwesten en is matig aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot af en toe krachtig windkracht 6. Morgen wordt er wat drogere lucht aangevoerd en ook wat minder warme lucht. Het is dan aan de kust zo'n 20 graden, elders 22 tot 23 graden. Verder periode met zon, maar in de middag wat meer bewolking en in het noorden van de provincie mogelijk een enkele bui. Op vrijdag is het droog en zijn er perioden met zon. Temperatuur rond 23 graden. In het weekeinde meer zon en opnieuw temperaturen boven 25 graden.
16: Jan, dankjewel. En voor de verkeersinformatie van de ANWB ga ik naar Anne. Anne, hoe staat het op de Noord-Hollandse wegen?
18: 1 file en die staat op de A1 van Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Blaricum bijna 5 minuten. Komt door wegwerkzaamheden en de linkerrijstrook is daar dicht.
16: Anne, dankjewel. Je luistert naar De Ontbijttafel. Zo dadelijk Tino Martin. Maar eerst Hot Chocolate. Lekker warm.

0: Ja, we gaan even naar een klein ingelast nieuwsmomentje. Want Lisa, er is even wat te melden over de situatie op Callantsoog.
1: Ja, klopt. Ik meldde net natuurlijk nog dat de hulpdiensten verder gaan met de zoektocht naar die vermiste zwemmer. Maar inmiddels is bekend dat er twee vrouwen zijn overleden. Ze zijn verdronken gisteren. Het gaat om een 26-jarige vrouw uit Gelderland en een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Ja, de zoektocht wordt dus gestaakt.
0: Ja, heel verdrietig. Het is wat het is. Je kan er niet meer van maken.
1: Nee, meer nieuws straks natuurlijk om 9:00.
0: Dankjewel.
1: 10:00.
0: Exact. En anders ook op onze site natuurlijk. Maar eerst zo dadelijk om 10:00 het nieuws. En ook op onze site nanieuws.nl.

0: goed vast, hoor. Hold on to love, John Anderson, hier bij NH.
1: Hij is gaaf, de ontbijttafel kaasschaaf.
0: Ja, mega gaaf is die ontbijttafel kaasschaaf. Want dit uur kun je hem weer winnen. Het is ongelooflijk. Heel scherp, hartstikke mooi, kraakhelder, supervers, helemaal nieuw. Met een heel mooi handvat, Anne. Oké.
2: Wat is er?
0: Nou, het is zo grappig, want elke dag kijk je mij zo aan van... weet Francis precies hoe het spel gaat?
2: Nee, ik ben altijd gewoon heel benieuwd.
0: Oké, daar komt ie. Jij gaat, als het je zit te luisteren en je wil die kaasschaaf winnen... Ga je nu appen, het woordje kaasschaaf... naar 088-58-51-52. Tot zover zit ik goed?
2: Ja, je mag ook bellen.
0: Je mag dus ook bellen. Dan kom je op een lijst. Wat Pieter altijd zegt, de lijst. Maar die heeft daar een echootje voor. Echt fantastisch. Ik kan het niet, dus ik doe het even zo. Nee, dat is ook zo. Dan kom je op de lijst. Dan gaat die lijst met al die namen gaat in de computer. En de computer gaat één naam eruit trekken. En die naam gaan wij dan bellen. En dan vervolgens moet jij opnemen. Heel snel. Met drie woordjes kaasschaaf. Dus je zegt kaasschaaf, kaasschaaf, kaasschaaf. That's it.
2: Beetje vlot.
0: Wel een beetje vlot. Toch? En zijn er nog andere regels waar we rekening mee moeten houden, Anne?
2: Ja, er zijn er altijd een miljoen van, Piet. Maar het ligt er altijd maar aan wat jij ook vindt, toch?
0: Oh ja, dat
2: jij
0: is
2: bent
0: ook
2: nu de baas.
0: Ik ben nu de baas en ik ben heel streng, maar ook wel rechtvaardig. En ik beweeg ook een beetje met je mee. Dus kaasschaaf appen naar 088-58-51-52. Doe het nu.

0: geeft gewoon het vliegveld de schuld van het feit dat je grote liefde er vandoor gaat. Dat deden de Motors. Met het nummer Airport. Nu bijna. Net bijna. Het is al geweest. Want we gaan iets anders doen. Hoppa.
1: Hij is gaaf. Gaaf. De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Het is het moment dat wij gaan bellen met één nummer uit de lijst. Ik vind het elke dag mega spannend, Anne.
2: Ja, ik ook.
0: Ja, dat is echt zo.
2: Ja, dat is serieus.
0: Want gaat de persoon die wij gaan bellen opnemen met drie keer kaasgaaf zeggen zonder al te lang te wachten en niet hallo en hey, wat fijn en gezellig dat ik erbij ben. Dus ik denk dat het tijd is dat we het nummertje maar gaan draaien. Komt-ie.
3: Kaasgaaf.
0: Jawel! Nou, hoe dan? Wat goed! Je hebt gewonnen!
3: Ja, dankjewel.
0: Nou, dat is hartstikke cool. Je hebt al helemaal warm gelopen. Je had je telefoon in de hand en je dacht, zodra ze bellen, dan ga ik meteen ervoor. Vol van start. Met wie heb ik het genoegen?
3: Met Erwin.
0: Erwin, en waar belt Erwin vandaan?
3: Uit Andijk.
0: Andijk? Oh, prachtig Andijk.
3: Ja.
0: Wat fijn, Erwin. En waar kijk jij op uit als jij naar buiten kijkt?
3: Op huizen, maar ik zit heel dicht bij het IJsselmeer.
0: Dus, nou, dat dacht ik. Ik had een vermoeden. Ik denk, Andijk is prachtig, vlakbij het IJsselmeer. Waarschijnlijk kijk je dan uit op het IJsselmeer bijna.
3: Bijna wel, ja. En dat is voor mij 5 minuutjes lopen.
0: Oh, wat dan, heerlijk. En fijne kazen in Andijk?
3: Ja, zeker.
0: De Andijkse streekkaas?
3: Nou, nee, meestal gewoon Beemster.
0: Oh ja, natuurlijk.
3: Ja, echte kaas komt uit de Beemster, heb ik gehoord. Dus,
0: En zo is het. Heerlijk. De jonge Beemster, echt schitterend lekkere kaas. Beste Erwin, je hebt dus die ontbijttafel kaasschaaf gewonnen. Gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
0: En dan is natuurlijk altijd de hamvraag. Waar komt die te liggen?
3: Nou, ik denk in het plaatsje Noorden in Duitsland.
0: Huh? Wat? Oh, wacht even.
3: Ja.
0: Hoe dan?
3: Nou, over 2,5 week dan gaan mijn vriendin en ik daar een weekje naartoe.
0: Oké. Okay.
3: En dan wil ik hem cadeau doen aan de eigenaar van het pension waar wij zitten.
0: Nou, wat fantastisch. Wat ontzettend lief van je. En wat edelmoedig.
3: Ja, we waren van plan om een leuke geschenkbox te maken. We gaan ieder jaar gaan we daar naartoe.
0: Ja?
3: En dan ook een stuk kaas erin te leggen. En dan is het wel handig als die ook geschaafd kan worden natuurlijk. Ja.
0: En het is te gek, want er staat natuurlijk, het is in de vorm van een kaasje, dat handvat, met allemaal gaatjes erin. En dan het mooie is dat de mensen in Duitsland dus ook kunnen gaan luisteren naar de ontbijttafel. En volgende week weer met Pieter en Frank en Anne.
3: Dat zou ook nog kunnen, ja.
0: Dat zou ook nog kunnen. En dat zou heel fijn zijn, want er wordt de ontbijttafel, hoe zeg je dat op zijn Duitse, frühstück tisch.
3: Ja, ik geloof het wel, hè.
0: De vroegstuktisch. Hartstikke goed. Ja. Nou, ik wens je alvast een hele fijne vakantie. Geniet van het mooie weer. En lekker schaven met je vriendin daar in Duitsland.
3: Oké. Okay,
0: hartstikke goed. Dank je wel.
3: Bedankt, hè.
0: Doei.
3: Doeg.
0: Vroegstuktisch. Ik vind het goed. Ook in Duitsland te ontvangen kan natuurlijk gewoon, hè. En naar nieuws.nl en de app DHB. Zeer tol.
4: That's not really her style. And they all got the same heartbeat, but hers is falling behind.

0: Cool Kids. Nou, over Cool Kids gesproken. Onze eigen Bart Slim is in de studio.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Dat ga je zo dadelijk ook doen, hè?
1: Ja, ik blijf hier gewoon nog even de komende... Nou, wat zal het zijn? 2 uur ongeveer.
0: Superfijn.
1: Ja, ja, lekker.
0: En wat ga je doen in je programma? Van
1: lekkere muziek draaien. Dat sowieso. Racy komt langs met Lay Your Love On Me. En lekker. Een band die De Bauza heet. Ik heb er nog nooit van gehoord. Magnetic.
0: Ja, eerlijk.
1: Ik kan me laten verrassen. Dus het is ook voor mij nieuw. En ik doe straks een bakkie. En dan kijk ik enorm naar uit met Paul Schuurman. Paul heeft een studio in Spakenburg.
0: Ja.
1: Nou, dat is een beetje buiten onze regio. Maar Paul is in het bezit gekomen van hele bijzondere opnames. Namelijk van de beste volkszanger die wij ooit hebben gehad. André Hazes zelf.
0: Want dat is
1: hele
0: de basis.
1: Bijzondere, ja, hele bijzondere opnames die verloren leken te zijn gegaan. Hij heeft ze afgesloft en opgepoetst en noem maar op. Hij klinkt in absolute topvorm. Ik ga straks ook een fragment laten horen.
0: Show.
1: En het zijn opnames van een heel bijzonder concert. Wat Hazes ooit gaf. Concert dat wij misschien wel allemaal kennen als je... Enfin, ik ga niet al te veel prijzen.
0: Nee, doe maar niet.
1: Een bakje met Paul Schuurmans. Dus zo dadelijk in Goeiemorgen op NH.
0: Van 10 tot 12 en natuurlijk lekker de radio de hele dag aanhouden. En morgenochtend zijn Anne en ik er weer. Lisa, dankjewel. En wens je een hele fijne dag.

0: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-27-26-0222.
2: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
3: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
4: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
5: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
6: Dit is een uittip.
7: Gezellig filmkijken onder de sterren. Filmhuis Alkmaar organiseert van 12 tot en met 16 augustus Sunset Cinema bij Ten Westen. Met vier geweldige roadmovies op het programma. Tickets koop je via filmhuisalkmaar.nl.
8: Dit was een uittip.
9: Ik ben Irma Meijer uit Amsterdam Slotervaart.
10: Ik ben Jean Pieter en ik kom uit het mooie Uithoorn.
11: Uit Diemen.
12: Hallo.

0: Het is 9:55. Het belangrijkste nieuws uit onze regio hoor je van Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De zoektocht naar de vermiste zwemmer bij Callantsoog is beëindigd. Inmiddels is bekend geworden dat de vrouw is overleden. Net als een andere vrouw die gisteren betrokken raakte bij een reddingsactie in zee. Texel kampt met een tekort aan zoetwater. De aanhoudende droogte zorgt voor grote problemen op het Waddeneiland. En telers zien hun oogst achteruit gaan. En in Bergen wordt vanavond een bijzonder jubileum gevierd. Wat er wordt gevierd, vertel ik je straks. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De hulp van Brabantse brandweerlieden bij de natuurbrand in Limburg leidt niet tot extra risico's voor de brandveiligheid in Noord-Brabant. Dat zeggen twee Brabantse veiligheidsregio's. De brand bij Venray is moeilijker te bestrijden dan natuurbranden in Brabant, onder meer door de naaldbomen in het gebied. Ook brandweerlieden uit onder meer Utrecht, Drenthe en Friesland helpen het vuur te bestrijden. Ook worden er vandaag weer blushelikopters ingezet. Inmiddels is er al meer dan 1 miljoen liter water over de bossen gedropt. Het nablussen zal waarschijnlijk nog dagen gaan duren. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 14 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten op Telegram. Kiev zou op 7 plekken tegelijk zijn aangevallen. Oekraïne heeft weer magazijnen van de webwinkel Wildberries aangevallen in Rusland. FIFA-baas Infantino roept vandaag de top van de voetbalorganisatie bij elkaar voor een crisisoverleg. Hij ligt zwaar onder vuur vanwege zijn ingetrokken plan om de FIFA gedeeltelijk een commerciële onderneming te maken en aandelen te gaan verkopen. De top van de Wereldvoetbalbond gaat nu in Marokko bespreken hoe het verder moet. Wereldwijd hebben mensen het afgelopen half jaar meer Heineken gedronken dan een jaar eerder. Het bedrijf verkocht zo'n 1,6% meer bier. Vooral in Azië werd ruim 11% meer Heineken gedronken, blijkt uit de halfjaarcijfers van de Nederlandse bierbrouwer. De omzetgroei is een meevaller, want het bedrijf kampt de langere tijd met dalende cijfers. Eerder kondigde de bierbrouwer al een reorganisatie aan, waardoor 5.000 tot 6.000 arbeidsplaatsen wereldwijd moesten verdwijnen. Het weer er nog tot besluit. Geregeld zon en zo goed als droog. Op lokaal een enkel buitje na. Het wordt een stuk minder warm dan gisteren met 22 tot 28 graden. Wel staat er een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.
0: De verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn wegwerkzaamheden rond de A1 en de A9. En dan zijn er ook nog wat vertragingen. De A22, Beverwijk richting Velzen. Tussen het knooppunt Beverwijk en Beverwijk zelf doe je er 9 minuten langer over.
3: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
4: Laatste kans. Broadway in Carré presenteert deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Slechts tot en met 16 augustus te zien. Boek nu je kaarten op carré.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3-sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
9: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
10: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen.

0: Wauwzagen, hoorde je? Ik hoop dat ik dat goed uitspreek. Het liedje heet in ieder geval Magnetic. Een hele goedemorgen, Noord-Holland. Fijn dat je erbij bent. Het is die midden van de weekeditie van Goedemorgen. We zitten in week 32. Ongelooflijk eigenlijk. Nou, die week, daar gaan we in het volgende uur eens even korte metten mee maken. Dat wil zeggen, het eerste deel van die week. Die zetten we even lekker op 50%. En dat doen we dan aan de hand van de weekbreker. Dan wat volgende uur, hè. Zover is het nog lang niet. Eerst maar eens het hier en nu van uur 1 van Goedemorgen. Hoe ziet dat eruit? Nou, kan je wel een beetje uittekenen, toch? Lijkt me. Lekkere muziek. Het laatste nieuws uit onze regio. Dat krijg je vandaag van Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik moet jou altijd even waarschuwen dat ik dit ga doen, hè. Want dan je moet die microfoon dan ergens een beetje uit de kamer hiernaast naar je trekken. Zo.
1: Ik luister altijd wel met een schuin oor naar je, maar het is ook druk met nieuws. Dus,
0: ja, er gebeurt van alles volgens
1: mij. Er gebeurt heel veel.
0: Nou, je zit er bovenop. Alles over het nieuws uit onze regio. Straks rond 11:30 krijg je ook een weerupdate van Jan Visser. En ik doe straks een bakje met Paul Schuurman. Hij heeft een muziekstudio en is in het bezit gekomen van bijzondere opnames van, nou ja, de grootste die we ooit hebben gehad, hè. André Hazes. Daar gaan we het zo over hebben. Maar natuurlijk ook en vooral nog veel meer muziek tussen nu en 12:00. Straks Hard en All I Want to Do Is Make Love to You. Ja, daar. Eerst Trini Lopez en If I Had a Hammer. En net als voor iedereen met een voorliefde voor die majestueuze dieren die aan zijn trekken komt op de walvisdagen op Texel, is dit een buitengewoon.
2: Goedemorgen.

0: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie met Bart.
1: Ik doe vandaag een bakkie met Paul Schuurman. Paul, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Zo.
1: Ja, fijn dat je er bent. Jij bent Paul van The Van Studios in Spakenburg. Een opnamestudio, een geluidsstudio.
2: Dat klopt, ja.
1: En jij hebt iets heel bijzonders in je bezit. Nou, laten we meteen met de deur in huis vallen. Jij hebt opnames van André Hazes in je bezit, hè?
2: Ja, klopt, ja. Ja, we hebben in de tijd... mijn vader heeft dat concert toen opgenomen in Benidorm.
1: Ja.
2: Met de mobiele studio, dus daarheen gereden. En dat is eigenlijk altijd bewaard gebleven bij ons in het archief. En eigenlijk in de vergetelheid geraakt...
1: Ja.
2: Dat de platenmaatschappijen dus niet wisten dat wij dat nog hadden.
1: Ja, ja, ja.
2: En eigenlijk bij toeval, ik ben bezig met Herman van Veen... zijn registratie 600 keer in Carré.
1: Ja.
2: En dus ik kom in gesprek met Universal Music en die zijn bij mij in de studio. En die vertellen mij eigenlijk, wij zijn eigenlijk uitgeput met materiaal van André Hazes.
1: Ja.
2: En ik zeg, ik heb hier nog van alles liggen.
1: Dus
2: ja, zo kwam toen Benidorm, dat kon ik laten horen. En ik heb nog Kerstconcert 2000 en 98 Ahoy nog liggen.
1: Die heb je daar gewoon, en dat zijn gewoon, dat is audiobanden? Maar
2: de audiobanden, de multitracks, dus de meer sporen opnames. Dus helemaal remixen nog.
1: Ja, want jij zei de mobiele studio had jouw vader, dus dat was dan gewoon een soort aanhanger of zo, leg je die mee de hoort
2: nee,
1: op?
2: Nee, echt gewoon een van, een Amerikaanse van, vandaar ook de van.
1: Ja. Oh, wauw.
2: En daar zat dus gewoon een complete, daar hebben we een complete mobiele studio in zitten met 48 sporen digitale opnamecapaciteit.
1: Jeetje. God, ja. Dus die opnames van Hazes, die kwamen ineens weer boven water. Jij gaat zitten luisteren en heb je die opnames dan ook nog helemaal, hoe noem je dat, gemasterd en opgepoetst en dergelijke?
2: Ja, we hebben het Benidorm heb ik een maand aan gewerkt. Dat hebben we dus helemaal opnieuw geremixed. Dus echt de beste sound eruit gehaald. Af en toe een koortje wat niet helemaal lekker zat, wat verderop wel beter was, weer er dus ingeplakt. Dat doe je natuurlijk allemaal in Pro Tools. Met computers kan dat allemaal makkelijk.
1: Ja. En wij horen, Paul, André, want je stuurde mij gisteren een fragment en ik viel bijna van mijn dinosaurus, zo goed is het. We horen André in absolute topvorm. En we kunnen heel even...
2: 100%,
1: laten we even een flart laten luisteren. Ja, laten horen.

0: Ja, schitterend. André Haas is al live, hè? Laten we dat nog even benadrukken.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Je zei het net al heel even in een bijzin eigenlijk. Het is dat concert in Benidorm. En misschien de luisteraars kennen misschien de documentaire Zij gelooft in mij. Ja. Daar speelt dat concert in Benidorm een vrij belangrijke rol. Alleen krijg je in die documentaire de indruk dat het een beetje een sof was. Een mislukking. Maar dat verhaal blijkt dus eigenlijk helemaal niet te kloppen.
1: Nou ja, kijk, het was zo natuurlijk dat daar het probleem was. Dat dus al die horeca eromheen,
0: ja,
1: die hadden zoiets van, ja, weet je, die hadden allemaal een Hazes Lookalike ingehuurd.
0: Ja.
1: Want die wilden hun publiek natuurlijk helemaal niet kwijt.
0: Nee.
1: Dus die hadden zoiets van, ja, dag, weet je, wij dus overal waren Hazes concerten in de discotheken.
0: Ja, op die manier.
1: Dus dat was het eigenlijk een beetje. En kijk, en het is natuurlijk, in de film wordt het neergezet als een slecht concert, maar het is eigenlijk een parel geworden, want het is, hij heeft het zo goed gezongen. Ja. Dat is echt ongelooflijk.
0: Ja. Ja. Hey, en Paul, deze opnames van Hazes en ook die andere die hier nog op liggen, wat gaat er nou uiteindelijk mee gebeuren?
1: Ja, het kerstconcert ben ik nou mee aan het. Daar ben ik de eerste premix heb ik gemaakt al. Dus om even door te luisteren, wat gaan we ermee doen?
0: Ja.
1: En 98 ga ik nog opstarten ook. Maar dat komt eigenlijk allemaal gewoon opnieuw uit op de markt straks.
0: Nou, ja. Oh, dat kunnen we gewoon kopen en streamen en luisteren.
1: Dat dus komt gewoon straks allemaal op online. Ja, ja,
0: fantastisch. Nou, tot slot, Paul, want ik heb mij laten influisteren dat jij ook van een aantal andere Nederlandse muzikale grootheden nog bijzondere opnames hebt. Onder andere ook Herman Brood, begreep ik?
1: Ja, ik heb nog een concert liggen nog van Herman. Maar dat is een Nighttown. Ja. Hartstikke leuk concert ook. Dus dat, ja, dan moeten we eens kijken wat we daar ook mee kunnen nog natuurlijk.
0: Nou, zullen we dan tegen die tijd
1: Heb ik bijvoorbeeld ook nog iets heel bijzonders liggen nog. Ik heb ook bijvoorbeeld van Marco Borsato. Oh. Eigenlijk een van zijn allereerste concertjes. Zes nummers dat in The Escape in Amsterdam.
0: Oh, wauw. Okay.
1: Dat heb ik ook helemaal nog multitrack liggen. Dus ja, dan moet je maar eens kijken wat dat gaat over. Ja.
0: Nou, als je daar je tanden in gaat zetten, Paul, dan doe ik heel graag nog een keer een bakje met je. Dan gaan we het daar eens over hebben. Heel bijzonder verhaal dit, Paul. En fijn dat je het even met ons wilde delen. Ik ga Hazes draaien, dat moet dan ook. Hè. Dus,
1: dat snap ik. Nou.
0: Zij gelooft in mij, is dit van André Hazes. Paul Schuurman, dankjewel. Neem je koffie lekker mee, hè.
1: Ja, hoor, zeker. Hoi.
2: Ze lag te slapen, vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Ik ben Joelle en ik kom uit Amsterdam.
6: Ik ben Sarah uit Bergen.
7: Hallo mensen van de radio, dit is Mireille uit Bussum. Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 10:30. In Schagen is het 23 graden. Nieuws uit Noord-Holland hoor je van Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
9: Goedemorgen. De zoektocht naar de vermiste zwemmer bij Callantsoog is beëindigd. Inmiddels is duidelijk geworden dat de vermiste vrouw is overleden. Gisteren raakte een minderjarige in zee in de problemen. Tijdens de reddingsactie kwamen ook anderen in moeilijkheden. Eén iemand is naar het ziekenhuis gebracht, maar twee andere vrouwen zijn verdronken. Het gaat om een 26-jarige vrouw uit Gelderland en een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Die laatste werd uren later op het strand bij Grote Keten gevonden. Onze verslaggever Tom van Midden is daar nu vlakbij de strandopgang. Tom, een grote schok kan ik me voorstellen. Hoe is het daar?
10: Nou, zeker, ja. Ik ben op die bewuste strandopgang bij de Grote Keten. En eigenlijk iedereen die je spreekt, die is geschokt, mag je wel zeggen. Veel buitenlanders natuurlijk ook, hè, die hier een hele fijne vakantie aan het vieren zijn. Ja, die zagen gisteren aan de kustlijn, ook uit in Julianadorp sprak ik mensen, die daar op dat moment waren. Ja, helikopters, heel veel hulpdiensten. Op dat moment wordt er natuurlijk alles uit de kast getrokken. Op het moment dat je de helikopters hoort, weet je eigenlijk al dat het op dat moment zoeken is naar een drenkeling. Nou, sprak hier een inwoner, die woont hier vlakbij die strandopgang in de Grote Keten. Ja, ook heel verdrietig.
11: Het is en het blijft triest nieuws. Mensen die op vakantie zijn, die een lekkere frisse duik willen nemen en met name gisteren met dat bloedhete weer eigenlijk. Ja, dan is het gewoon jammer dat zulke dingen dus gebeuren.
9: Ja, triest nieuws. Is er inmiddels al bekend hoe deze reddingsactie zo dramatisch heeft kunnen aflopen?
10: Nee, is nog niet bekend. Hè. Eind van de middag kwam dan die eerste melding. Direct heel veel hulpdiensten te plaatsen. Is ook onduidelijk op dit moment nog hoe die vier mensen uiteindelijk in de problemen zijn weten te raken. Het gaat natuurlijk veel over muien, hè, deze weken. Die verraderlijke stroming tussen twee zandbanken in. Maar het is onduidelijk of dat op dit moment deze mensen door zo'n mui zijn getroffen. Of dat ze door een andere manier in de problemen zijn gekomen. Duidelijk is dat het een dramatische afloop heeft gekend.
9: Ja, inderdaad. Nou, Tom, dank je wel. Onze verslaggever Tom van Midden was dat, vanaf het strand bij Grote Keten. De politie die doet verder geen onderzoek naar het incident. De 66-jarige Jan B. wordt verdacht van het misbruiken van in totaal 14 kinderen. B. werkte als invalkracht op verschillende kinderdagverblijven. Ook verhuurde hij zichzelf als verzorger van kwetsbare kinderen. De zaak kwam aan het licht nadat de vader van een 2-jarig meisje uit Amsterdam aangifte deed. De man komt zelf uit Almere en wordt verdacht van seksueel misbruik van 14 kinderen dus. Waaronder een poging tot verkrachting van het 2-jaar oude meisje op een kinderdagverblijf in Amsterdam. Bij hem thuis werden onder andere naaktfoto's van kinderen gevonden. In oktober gaat de zaak verder in de rechtbank. Texel worstelt met een tekort aan zoet water. De aanhoudende droogte zorgt voor grote problemen op het Waddeneiland. Sommige bollentelers besproeien hun land nu zelfs met zoutwater. Dat is slecht voor de oogst en voor de bodem. Volgens Dirk de Lucht van de Landbouw- en Tuinbouworganisatie op Texel is de situatie inmiddels zorgelijk.
6: Texel worstelt enorm met een gebrek aan zoet water. Zowel de landbouw als ook wel de natuur op het eiland. Schapen hebben daar last van, de koeien hebben daar last van. Melkveehouders zijn nu al bezig met de eerste snede al op te voeren aan de koeien. En begin daarin te maken, terwijl het eigenlijk iets moet zijn voor in de winterperiode. Dus dat is al, je haalt het naar voren. Ja, je ziet het aan de droge sloten ook, voordat die gevuld zijn, om ook de bodem weer te voeden. Ja, hebben we echt wel 50 millimeter of meer nodig. En dat ziet er nog niet uit de komende week.
9: Sinds april is er op Texel nauwelijks regen gevallen. En het eiland is afhankelijk van regen voor zoet water. Intussen wordt er gekeken naar oplossingen, zoals het aanleggen van een wateropslag. En in Bergen wordt dit jaar een bijzonder jubileum gevierd. Het is vandaag namelijk precies 100 jaar geleden dat de eerste lichtjesavond werd georganiseerd. Het evenement begon in 1926 als initiatief om toeristen te vermaken en is inmiddels uitgegroeid tot een geliefde traditie. De jubileumeditie staat in het teken van licht, kunst en verbinding. De inwoners uit Bergen worden opgeroepen om hun huizen en tuinen te versieren met lampionnen, kaarsen en de bekende jampotjes met vaccinelichtjes.
12: Ja, maar let wel op, hè, met de droogte en zo. Zet er een emmer water naast en
9: ja, dat het in de fik vliegt. Kan ja, maar
12: kijk,
9: zo gebeuren.
12: Door je nou, dat is wel een beetje niet de kat op de spekbinden lijkt me.
9: Nee, oppassen geblazen
12: ja,
9: dus.
12: Kijk uit, mensen.
9: Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
8: Thanks Lisa. Het weer dan, Jan Visser.
13: Vanochtend is het droog met geregeld zon, maar ook wolkenvelden. Vanmiddag zijn er weer meer perioden met zon en het blijft droog. De temperaturen zijn wat minder hoog dan de laatste dagen. Het wordt aan de kust zo rond de 23 graden. Elders in de provincie wordt het 25 tot 26 graden. De wind waait uit het zuidwesten en is matig aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot af en toe krachtig windkracht 6. Morgen wordt er wat drogere lucht aangevoerd en ook wat minder warme lucht. Het is dan aan de kust zo'n 20 graden, elders 22 tot 23 graden. Verder periode met zon, maar in de middag wat meer bewolking en in het noorden van de provincie mogelijk een enkele bui. Op vrijdag is het droog en zijn er perioden met zon. Temperatuur rond 23 graden. In het weekeinde meer zon en opnieuw temperaturen boven 25 graden.
8: De verkeersinformatie krijg je dan nog. Ja, dat zijn die wegwerkzaamheden. En een van die werkzaamheden leidt ook tot een piepkleine file. Dat gaat over die A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Blaricum. Daar zijn dus die wegwerkzaamheden. De linker rijstrook is daar dicht. En dat leidt tot een vertraging van 3 minuten. En dan heb je ook nog op de A1 wegwerkzaamheden. Die duren nog tot half augustus, 17 augustus. En dan gaat het tussen het knooppunt Eemnes en knooppunt Maderberg. Dat deel van de A1 is dicht, wat ik zeggen. En tot slot de A208... Sassenheim-Velzen bij het knooppunt IJmuiden naar de A22 richting Beverwijk. Daar zijn wegwerkzaamheden. De verbindingsweg is daar dicht. Verkeer wordt wel omgeleid en dat duurt nog tot 8 augustus aanstaande.

Gabrielle hoorde je met When a Woman. En deze jongens ken je wel, denk ik, toch? De Rolling Stones, Jumping Jack Flash. Gewoon een plaat uitgebracht, hè? Nog niet zo lang geleden. Toch wel de meeste krasse knarren uit de popmuziek. Foreign Tongues heet die. Ik heb hem geluisterd. Prima album geworden. Ik las wel dat de boze tongen beweren dat de AI toch een klein beetje een handje heeft geholpen. Met name met de stem van Mick Jagger. Maar ja, het zijn tachtigers inmiddels, hè? Dus dat is ze vergeven. Straks in Goedemorgen Enrique Iglesias en Escape. Eerst een band die afgelopen juni nog in Nederland speelde. In Tilburg, of all places. En hun naam, hun bandnaam, die ontleende ze aan de film Barbarella met Jane Fonda. Nou, mocht je die film nooit gezien hebben, kijk even de openingsscène. En dan kom ik er wel een keer op terug, ja?

0: zoon van...
1: Ja, dat mag je toch wel stellen, hè? Het zijn grote schoenen om te vullen door deze Enrique Iglesias. Ja, hou nu maar op, hoor. Escape was dat. Ja, je zal toch maar de zoon van Julio Iglesias of... Johan Cruijff zijn. Ja, dat zijn behoorlijk dingen waar je tegenop moet boksen. Als jij een vast luisteraar van dit programma bent... Dan weet je dat muziek een belangrijke rol speelt in mijn leven. En dat ik veel platen koop en luister en noem maar op. En dat ik ook met enige regelmaat naar concerten ga. Gisteravond was het weer zover. Toen was ik naar de band Change in Paradiso. Ik weet niet of die band je wat zegt. Het is de band waar Luther Vandross en ook Jocelyn Brown hun carrière zijn begonnen. Het bijzondere aan die band was is dat het eigenlijk werd opgericht door Italiaanse producers die een beetje in de disco en de Italo-hoek zaten. En die werden gekoppeld dus aan soulzangers en zangeressen als Jocelyn Brown en Luther Vandross. En die combinatie van de soulstemmen en het Europese disco-Italo-geluid, dat leverde wel mooie muziek op. Change of Heart bijvoorbeeld is een mooi nummer van ze. Let's Go Together. En ik moet zeggen, nou, het viel me mee. Ja, dat klinkt misschien een beetje oneerbiedig. Het geluid was in het begin heel slecht en ik stond op het balkon, zeg maar, rechts van het podium. Dus ik ben op 4 verschillende plekken gaan staan in de hoop dat het geluid wat beter werd. Nou, de geluidsman deed goed zijn best. En uiteindelijk werd het toch wel weer genieten geblazen. Dus ik ben blij dat ik die band eindelijk een keer live heb kunnen zien. Vorige week was ik naar een band die je misschien kent van dit nummer. Ja. Ja, Third World, die speelde vorige week ook in Paradiso. En daar was ik ook bij. En ook dat was helemaal niet slecht. Zeker als je bedenkt dat een aantal van de oorspronkelijke leden van de band nog niet zo erg lang geleden zijn overleden. Dus het waren eigenlijk twee bandjes die op mijn lijstje stonden. En die ik nou beide kan afvinken. En dan was ik ook nog naar een collectief dat heet Thievery Corporation. Een duo uit volgens mij Washington. Die ik een tijd lang heel veel draaide. En die had ik ook nog nooit live gezien. Dus zelfs voor mijn doen was het behoorlijk veel. 3 concerten in een week tijd. Gisteren zei iemand gekscherend in de app tegen mij: heb jij een kamer daar in Paradiso? Ja, daar begint het wel een beetje op te lijken, maar wel. Het is het fijnste wat er is. Hè. Live muziek is toch onovertroffen. Goed, wij gaan op naar het nieuws van 11 uur. En dat doen we met Nick Kamen. Dit is I Promise Myself.

0: donderdagavond Over de Top met Jelmer Vlot en Eva Breda.
1: Eva en ik staan vaak te hossen op 90's en Zero's feesten en brengen dit feestje nu naar Over de Top. Het allerbeste uit de 90's en de Zero's. En geloof me, oh, er zitten parels tussen. Zoals deze bijvoorbeeld. Oh, wat dacht je van deze? En natuurlijk de Queen.
0: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
2: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
3: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
4: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
6: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
7: Dus het maken van staal wordt schoner?
8: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
9: Maar moet dat dan in Nederland?
10: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
5: En wat levert dat dan op?
8: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
5: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
11: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
0: Dit is een uittip.
12: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
0: Dit was een uittip.
13: Mijn naam is Tina en ik woon in het mooie Venhuizen in Heerhugowaard.
14: Ik ben Jaap Boesbal uit Marken.
15: Ik ben Loes Scheen en ik kom uit Egmond aan Zee.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
1: Het is 1 over 11. Het belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je van Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Justitie verdenkt de 66-jarige Jos B. van het misbruiken van in totaal 14 kinderen. B. werkte als invalskracht op verschillende kinderdagverblijven en verhuurde zichzelf als verzorger van kwetsbare kinderen. Twee vrouwen zijn gisteren omgekomen voor de kust van Callantsoog toen ze een minderjarige wilden redden. Die was in de problemen gekomen in zee. En het koopzegelsysteem van Albert Heijn gaat op de schop en klanten zijn boos. Waarom, hoor je straks. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
18: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. De meeste drones werden uit de lucht geschoten, maar raketten niet. Oekraïne kampt al tijden met een tekort aan onderscheppingsraketten. In de buurt van Kiev werden ook een aantal magazijnen aangevallen, volgens Rusland omdat er materieel voor het leger ligt opgeslagen. Bij een reddingsactie bij Callantsoog is het lichaam gevonden van een vrouw die sinds gisteren werd vermist. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Bij de reddingsactie kwam ook een 26-jarige vrouw uit Gelderland om het leven. Rond 16:45 kregen de hulpdiensten melding dat meerdere mensen in de problemen waren geraakt op zee. Een minderjarige zwemmer was in de problemen gekomen. Tijdens de poging om die persoon te redden raakten ook die andere mensen in de problemen. De hulp van Brabantse brandweerlieden bij de natuurbrand in Limburg geeft geen extra risico's voor de brandveiligheid in Noord-Brabant. Dat zeggen twee Brabantse veiligheidsregio's. De brand bij Venraai is moeilijker te bestrijden dan natuurbranden in Brabant. Onder meer door de naaldbomen in het gebied. Ook brandweerlieden uit onder meer Utrecht, Drenthe en Friesland helpen het vuur te bestrijden. Vooralsnog zijn er vandaag geen blushelikopters nodig. Inmiddels is er al meer dan 1 miljoen liter water over de bossen gedropt. Het nablussen zal nog dagen duren. Vereniging Eigen Huis opent een meldpunt voor mensen die zijn misleid bij het verduurzamen van hun huis. Belangenvereniging krijgt veel meldingen van huiseigenaren die te maken krijgen met agressieve verkoopmethoden. Ze worden aan de deur of per telefoon benaderd om zonnepanelen, een warmtepomp of een thuisbatterij te kopen. Vaak worden ze ertoe aangezet om een product te kopen dat niet past bij hun situatie. Zoals bijvoorbeeld een veel te grote thuisbatterij. Het weer tot besluit. Met een stevige zuidwestenwind wordt het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Verder zo goed als droog en geregeld zon. Dit was het NOS Journaal.
19: Laatste kans. Broadway in Carré presenteert deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Slechts tot en met 16 augustus te zien. Boek nu je kaart op carré.nl.
20: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
21: Zijn we al?
20: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
22: Oh ja, verzekering.
20: En weer door met de Ora autoverzekering.
23: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
20: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
24: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
25: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
26: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
25: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
27: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
28: Goedemorgen.
29: Met Bart Slim.

0: Jeetje mina. Bruno Mars hoorde je met Risk It All. En daarvoor dus Change. Toch lekker gewoon gedraaid. Change of Heart was dat. 14 minuutjes over 11.
1: Hallo.
0: Daar zijn we weer. Man, uurtje 2 van deze midweekse editie van Goedemorgen. En dus heb ik straks gewoon je hulp weer nodig. Ja, want dat bepalen van de weekbreker van de week, dat doe ik niet, hè. Dat is helemaal een kolfje naar jullie hand. Ja, straks nemen we gewoon even afscheid, hè, van deel 1 van week 32. En muzikaal gesproken doe ik dat dan altijd met een weekbreker. En jij mag dat bepalen. Meeste stemmen gelden, dus ik ga je straks weer 2 fraaie platen voorleggen. Het zit een beetje in de soulhoek, kan ik alvast verklappen. Ja, dat dus. En voor de rest natuurlijk het laatste nieuws uit Noord-Holland. Je krijgt een weerupdate van Jan Visser. En er is ook weer een toeterplaat. Ja, die zit er ook weer aan te komen. Dus oren gespitst. En wie weet val je vandaag in de prijzen. Dat allemaal op deze woensdag. Het is 5 augustus. Ja, je hoorde het Lisa al een uur geleden zeggen over die droogte op Texel. Ook daar hebben ze behoorlijk te kampen met die droogte op het grootste Waddeneiland. Ja, aanhoudende droogte met gevolgen niet alleen voor de mens, maar ook voor de natuur en de dieren.
2: Schapen hebben daar last van. De koeien hebben er last van. Melkveehouders zijn nu al bezig met de eerste snede al op te voeren aan de koeien. Een begin daarin te maken, terwijl het eigenlijk iets moet zijn voor in de winterperiode. Dus dat is al, je haalt het naar voren. Ja, je ziet het aan de droge sloten ook, voordat die gevuld zijn, om ook de bodem weer te voeden. Ja, hebben we echt wel 50 millimeter of meer nodig.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bart.

0: Wat moet er
1: op de toeter?
2: De toeter.
3: Ja, nou had ik natuurlijk een patapata kunnen wegtoeteren in Patapata van Miriam Makeba. Mama Afrika heb ik niet gedaan. Nee, ik had die toeter verstopt in Dancing on the Ceiling van Lionel Richie. Nou, dat leidde tot een aantal goede inzendingen. Eens even kijken. Jolanda bijvoorbeeld, die had het bij het rechte eind. Dat geldt niet voor Saïda. Christian, die bedoelt volgens mij Way, maar dat is ook niet goed. John had bij het rechte einde, geldt ook voor Rinette. En Rob, die had ik net aan de lijn. En toen zei ik, nou, wil jij niet even lekker het antwoord geven? Ze zei, ja joh, maar ik heb al een keer een prijsje gewonnen. Dus geef die maar aan iemand anders. Nou, dus die prijs bewaren we. Dan laat ik het even gewoon hierbij. En dan doe ik wel voor gewoon een heel bescheiden belletje. Ting, ting, ting, voor de goede inzending. En het goede antwoord, het woord dat op de toeter had gemoeten, even voor de volledigheid, was control. When the music starts to lose control when the music is right. En inderdaad, dat moet er op de toeter.
1: Dat moet er op de toeter.
3: NH.
1: NH.

0: Uit muziekprovincie Zeeland, mogen we toch wel stellen, hè? De mannen van Bluff worden hier met Aanzoek zonder ringen.
1: De weekbreker van de week. De weekbreker,
0: ja, dat is geen echte aanzoek natuurlijk, hè? Mag ik jou ook even een aanzoek doen? Kan jij mij eens even als de sodomieter gaan helpen met het bepalen van de weekbreker van deze week? Met welke platen mag ik dit uur eindigen en dan ook de eerste helft van week 32 afronden? Die keuze, die leg ik jou voor en jij bepaalt dat meeste stemmen gelden. Zo werkt dat, hè, in een goed functionerende democratie. Dus zal ik je die keuzes gewoon eens gaan voorleggen en ophouden met praten? Dit is keuze A. Rock Your Baby is van George McRae, kan dus zomaar de weekbreker van deze week zijn. Maar misschien gaat jouw voorkeur wel uit naar deze.

0: Don't Take Away the Music van Tavares kan dus ook maar zomaar de weekbreker van week 32 zijn. Dus dat zijn de beide platen waar je uit kon kiezen. Rock Your Baby van George McRae is keuze A. Wil je die als laatste horen, dan heb je dus A. Of George McRae, of Rock Your Baby. Of misschien gaat je voorkeur wel uit naar Tavares. Met Don't Take Away the Music. En dan heb je dus B of Tavares of Don't Take Away the Music. Zie maar het nummer dat je daarvoor mag gebruiken. Is het nummer 088-850-5152.
1: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Nu bij Dirk. Red Band Bites. 99 cent. Ja, 99 cent.
5: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
6: Ik ben Vitalie uit Amsterdam.
7: Ik ben René uit Assendelft.
8: Ik ben Lucie uit Heerlegewaard.
9: Ik ben Peter uit Hoofddorp.
10: Ik ben Cora uit De Weren.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 11:30. In Schagen is het 23 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
12: Goedemorgen. De vermiste zwemmer naar wie gisteravond nog werd gezocht bij Callantsoog is overleden. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Ook een 26-jarige vrouw uit Gelderland is verdronken. Beide vrouwen probeerden een kind dat in de problemen was geraakt uit het water te redden. Het kind kon worden gered, maar de reddingsactie kostte de twee vrouwen het leven. Een derde vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie gaat het om een noodlottig ongeval. Onze verslaggever Tom van Midden is op het strand bij Grote Keten, waar de 39-jarige vrouw is gevonden. Hij sprak daar met mensen die ontdaan zijn door het drama.
13: Het is en het blijft het nieuws. Mensen die op vakantie zijn, die een lekkere frisse duik willen nemen. En met name gisteren met het dat bloedhete weer eigenlijk. Ja, dan is het gewoon jammer dat zulke dingen dus gebeuren.
12: Ja, de politie doet verder geen onderzoek naar het incident. De 66-jarige Jan B. wordt verdacht van het misbruiken van in totaal 14 kinderen. B. werkte als invalskracht op verschillende kinderdagverblijven. Ook verhuurde hij zichzelf als verzorger van kwetsbare kinderen. De zaak kwam aan het licht nadat de vader van een 2-jarig meisje uit Amsterdam aangifte deed. De man komt zelf uit Almere en wordt verdacht van het seksueel misbruik van 14 kinderen, waaronder een poging tot verkrachting van een 2-jarig meisje op een kinderdagverblijf in Amsterdam. Bij hem thuis werden onder andere naaktfoto's van kinderen gevonden. In oktober gaat de zaak verder in de rechtbank. Premier Rob Jetten en burgemeester Femke Halsema van Amsterdam hebben bij de opening van een mensenrechtenconferentie gewaarschuwd voor de toenemende haat tegen LHBTI'ers. Volgens Jetten zijn er groepen die bewust verdeeldheid proberen te veroorzaken en die gelijke rechten willen terugdraaien. Halsema zegt dat LHBTI'ers vaak als eerste te maken krijgen met meer haat en intolerantie. De conferentie is onderdeel van de World Pride in Amsterdam. Telers op Texel hebben het zwaar door het tekort aan zoet water. Op het Waddeneiland heeft het sinds april nauwelijks geregend. Zo ziet aardappel- en uienteler Marco Zoetelief zijn oogst letterlijk verdampen.
7: Gewassen staan te verpieteren op het land. Het enige wat we kunnen doen is daarnaar kijken. Uien die staan er nog redelijk op. En aardappels, sommige gewassen ook wel. Maar het is net wat voor ras, wat voor land het is. Er zijn gewassen dat als die niet water krijgen, dan doen die nog wel wat. Maar er zijn ook gewassen die zijn gewoon nu dood.
12: Er wordt gekeken naar oplossingen, zoals het aanleggen van een wateropslag. Maar voor de oogst van dit jaar komt dat waarschijnlijk niet op tijd. En klanten van de Albert Heijn zijn boos nu de winkelketen het koopzegelsysteem op de schop neemt. Vanaf 7 september krijgen klanten nog maar 1 koopzegel bij elke 2 euro aan boodschappen. Nu is dat per 1 euro aan boodschappen. Het leidt tot een stortvloed aan boze reacties op sociale media. Klanten balen ervan dat het straks langer duurt om een volle spaarkaart te krijgen. Volgens deze retail-expert zijn er verschillende manieren waarop klanten het spaarsysteem gebruiken.
9: Mensen gebruiken het ook als een soort van spaarpotje. Van ja, ik kan later mijn concertkaarten ervan kopen of vakantie van betalen. Dus ze laten het geld daar ook langer staan. Dan is die 6% ineens niet meer waar als je hem niet gelijk inwisselt. Of als je hem langer dan een jaar laat staan. Dus dat is, ze gebruiken het ook anders dan het echt bedoeld is.
12: Ben jij ook boos, Bart?
0: Nou, kijk, de ervaring leert wel. Kom aan een Nederlanders een spaarkaart en je hebt een probleem.
12: Ja, dit is echt een traditie ook, toch? Het is al heel lang. Het bestaat volgens mij al bijna 70 jaar.
0: Ja. Nee, absoluut. Ik heb me wel eens laten vertellen dat er zelfs een puntenbewaardoosje is waar je voor kan sparen. Dat moet geloof ik meer... Je hebt meer spaarpunten altijd dan erin dat potje passen om dat puntenbewaardoosje bij elkaar te sparen. Dus.
12: Nee, maar dan heb je nu nog meer spaarkaarten nodig.
0: Nu helemaal. Het is maar ongelooflijk. Maar dit, je kan natuurlijk gekscherend zeggen in de categorie klein leed. Maar het is natuurlijk best wel raar.
12: Ja, maar het gaat ook om geld. Het portemonnee van mensen.
0: En bovendien, het is een beursgenoteerd bedrijf, toch? Een multinational. En die gaat dan zo op de kleintjes letten. Ik vind dat zo...
12: Ik ben benieuwd of ze deze negatieve stortvloed hadden aanzien komen.
0: Nou, en ik ben benieuwd wanneer dat Malieveld vol staat met mensen. Met allemaal,
12: allemaal met hun volle spaarkaart.
0: Volle spaarkaart. Wat een prachtig gezicht moet dat zijn, denk ik.
12: Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
0: Thanks Lisa. Het weer dan, Jan.
10: Vanochtend is het droog met geregeld zon, maar ook wolkenvelden. Vanmiddag zijn er weer meer perioden met zon en het blijft droog. De temperaturen zijn wat minder hoog dan de laatste dagen. Het wordt aan de kust zo rond de 23 graden. Elders in de provincie wordt het 25 tot 26 graden. De wind waait uit het zuidwesten en is matig aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot af en toe krachtig windkracht 6. Morgen wordt er wat drogere lucht aangevoerd en ook wat minder warme lucht. Het is dan aan de kust zo'n 20 graden, elders 22 tot 23 graden. Verder periode met zon, maar in de middag wat meer bewolking en in het noorden van de provincie mogelijk een enkele bui. Op vrijdag is het droog en zijn er perioden met zon. Temperatuur rond 23 graden, in het weekeinde meer zon en opnieuw temperaturen boven 25 graden.

0: potje patels opentrekken, dat kon die Piet Veerman wel, hè? Met veel bravoure gezongen, dit Lea, je hoorde de Cats. En daarvoor nog Dr. Hook met Baby Makes Her Blue Jeans Talk. En we zagen ook de videoclip, maar dat zou vandaag de dag denk ik niet meer kunnen, hoor.
1: De Weekbreker van de Week. De Weekbreker van de Week.
0: Week 32 nadert zijn kantelpuntje, staat bijna op 50%. Nou, dat vind ik altijd leuk om daar een plaatje aan te koppelen. Dat heet dan de Weekbreker van de Week. Die bepalen jullie. Jullie beslissen welk liedje ik als laatste draai. En dan leg ik je twee keuzes voor. En een van die twee, die moet het dan worden. Nou, ik zit een beetje in de discohoek. Hè? Dat heeft misschien een beetje te maken met het concert van gisteren. Waar ik ook lekker heb staan dansen. Dus ik ga je twee liedjes voorleggen waar lekker op te dansen valt. Eén van die twee moet het dan maar worden. Dit is keuze A. Rock Your Baby is van George McRae. Kan dus zomaar de weekbreker van week 32 worden. Wil je die als laatste horen, dan heb je A of Rock Your Baby of George. Als het voor mij maar duidelijk is, dit is keuze B.

the Music, dat kan dus ook zomaar de weekbreker van week 32 worden. Dus wil je die als laatste horen, dan heb je B of Tavares of Don't Take Away the Music, als het voor mij maar helder is. En ik snap veel dingen wel, hoor. Goed, dat zijn de liedjes dus. George McRae met Rock Your Baby, keuze A. En keuze B is Tavares met Don't Take Away the Music. Het nummer dat je mag bellen is 088 850 51 52.

0: geslapen? Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: June, wat ga je doen?
0: Oh, wat leuk.
2: June, wat ga je doen?
0: Dit is heel bijzonder.
2: June, wat ga je doen?
0: Ga ik nog even zitten?
2: June, wat ga je doen?
3: June, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
3: Alles goed?
0: Alles wel. En met jou, Bart?
3: Ja, we hebben een beetje kort nachtje, maar...
0: Oh, jij ook al?
3: Ja.
0: Ik ook, dus kom je eigenlijk om een beetje uitrusten.
3: Ik kom hier voor mijn rust.
0: Nee hoor, alle gekheid op een stokje. We hebben de televisiekok Pierre Wind, die kennen we. Die ook in het kader van duurzaamheid doet je heel veel leuke dingen. Die is bij ons te gast.
3: Daar word je wel wakker van. Hè?
0: Daar word je zeker wakker van. Dus dat gaan we doen. En voor de rest hebben wij, wat hebben we verder eigenlijk? Nou, we hebben natuurlijk iets in het kader van een leuk dagje uit.
3: Ja.
0: En misschien wel even een paar kaartjes erbij. En voor de rest wil ik het hebben, haal jij wel eens een snack?
3: Ja, ik heb me dus voorgenomen om dat na de zomer niet meer te doen.
0: Ben je al de mist ingegaan?
3: Nee, tot nu toe gaat het goed. Maar goed, ik ben pas 2 dagen bezig. Hè?
0: Precies. Dus ook... Nou, wacht maar. Het is bijna weekend.
3: En dan, als ik toch even de kampioensvraag mag stellen. Wat is je favoriete snack?
0: Ja, eigenlijk een kroketje.
3: Ja, de kroket.
0: Maar ik ben nu 3 keer naar de parade geweest. En ik betrap mezelf erop dat ik de parade ga ik naar de voorstellingen. En mensen kijken. En een rozeetje drinken. Maar ze verkopen daar ook iets. En dat wil ik dan iedere keer hebben. En ze heb ik gisteravond toch nog maar 1 keer genomen.
3: En wil je dat prijs geven wat dat is? Of niet?
0: Patatje rendang.
3: Och, jammer jeetje. June, dat is een uitvinding.
0: Is zo
3: als er een Nobelprijs voor snacks zou bestaan.
0: Oh, mijn lieve. En er zit me toch een berg mayonaise op
3: ja,
0: die eten.
3: Het is zo
0: ik heb
3: lekker.
0: De helft ervan laten liggen.
3: Oké.
0: Okay. Maar ik wil het hebben over onze favoriete snack.
3: Heerlijk. Nou, het water loopt
0: nou, haal jij maar een kroketje.
3: Dat is allemaal zo dadelijk bij June. Rest mij nog een administratieve handeling.
4: De weekbreker van de week. De weekbreker van de week.
3: De weekbreker waarmee we week 32 even op 50% zetten. Jullie konden kiezen uit George McRae met Rock Your Baby. En die andere, en laat ik het dan maar meteen verklappen, die andere is het geworden.
0: Gelukkig.
3: Ja, ze waren allebei lekker. Het was een
0: kunnen we dansen samen, hè? Wacht, ik kom even naar je toe. Gaan we
3: 54% van de stemmen. Verzin ik de plek, hoor. Nee, overweldigende meerderheid. Koos voor de broers Tavares. Don't take away the music. Maak er een mooie dag van. Toodaloo.

0: De Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: De Muziekmiddag.
2: 1965.
1: 1981.

0: het beste uit 60, 70 en 80.
1: Muziekmiddag.
2: Met William van der Locht.
0: Zondag van 2 tot 5 bij NH. Dit is een uittip.
3: Gezellig filmkijken onder de sterren? Filmhuis Alkmaar organiseert van 12 tot en met 16 augustus... Sunset Cinema bij Ten Westen. Met 4 geweldige roadmovies op het programma. Tickets koop je via filmhuisalkmaar.nl.
0: Dit was een uittip.
4: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken... tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
5: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60-222.
0: Dit is een uittip.
3: Wat voor spelletjes speelden kinderen in het oude Griekenland? Je ontdekt het in het Allard Pierson in Amsterdam. Het museum waar erfgoed, cultuur en wetenschap tot leven komen voor het hele gezin. Plan je bezoek op allardpierson.nl.
0: Dit was een uittip.
8: Ik ben Joyce uit Annapolona.
9: Ik ben Garmt uit Amsterdam.
10: Ik ben Tineke Vermunt en ik woon in het gezellige Purmerend.
11: Ik ben Harry uit Zunderdorp.
12: Ik ben Christa en ik kom uit Medeblik.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Precies, het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
15: Goedemiddag. De vermiste zwemmer naar wie gisteravond nog werd gezocht bij Callands Oog is overleden. Het gaat om een vrouw van 39 uit Groot-Brittannië. Premier Jette en Femke Halsema hebben bij de opening van een mensenrechtenconferentie in Amsterdam gewaarschuwd voor de toenemende haat tegen LHBTI'ers. De conferentie is onderdeel van World Pride in Amsterdam. En de Bijenkorf waarschuwt klanten voor een datalek bij een logistieke partner. Mogelijk hebben derden toegang gekregen tot persoonsgegevens van klanten. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
16: Jeroen van Kamp met het NRS Journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. De meeste drones werden uit de lucht geschoten, maar raketten niet. Oekraïne kampt al tijden met een tekort aan onderscheppingsraketten. In de buurt van Kiev werden ook een aantal magazijnen aangevallen, volgens Rusland omdat er materieel voor het leger ligt opgeslagen. Oekraïne valt juist in Rusland magazijnen aan, van de grootste webwinkel van het land, precies om dezelfde reden. Een vermiste zwemmer bij Callandse Oog blijkt te zijn verdronken. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Gisteren overleed een 26-jarige vrouw uit Gelderland die op dezelfde plek in de problemen was gekomen. De twee vrouwen probeerden gisteren een kind te helpen dat dreigde te verdrinken, maar ze kwamen zelf in de problemen. Het kind en een vierde zwemmer zijn gered door de reddingsbrigade. De 26-jarige vrouw uit Gelderland werd uit het water gehaald en gereanimeerd, maar die hulp mocht niet meer baten. Een deel van een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX is vanochtend vermoedelijk ingeslagen op de maan. Dat zou zijn gebeurd rond 8:55. De raket werd niet meer gebruikt en zweefde al een jaar rond in de ruimte. De botsing was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. Waarschijnlijk heeft de raket een krater van zo'n 20 meter breed achtergelaten. Het stof van de botsing kan een paar kilometer hoog opstijgen. De botsing was niet te zien vanaf de aarde. Er komt een meldpunt voor huiseigenaren die telefonisch van de deur worden lastiggevallen door verkopers van zonnepanelen, warmtepompen en thuisbatterijen. Vereniging Eigen Huis ziet een toename van huiseigenaren die met agressieve en soms misleidende verkooptechnieken producten krijgen aangesmeerd die vaak niet bij hun situatie passen. Soms de verkoper zich voor als medewerker van de gemeente of de netbeheerder. Het weer met een stevige zuidwestenwind wordt het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Verder zo goed als droog en geregeld zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen. Dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
9: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
17: Tuurlijk wel!
11: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
18: June tot 2.

0: televisie. Rotsende branden hier, vervanger van Maarten Faber. Nog steeds Bastiaan Meijer.
1: Ja, goedemiddag.
0: Bovenop het nieuws Lotte Dekker.
2: Goedemiddag.
0: Ja, en met elkaar maken we de eerste uren daar een prachtig programma van. Daarna krijgen we trouwens goedemiddag en vervolgens vandaag de dag. Even bij mezelf beginnend. Heel ideaal dit moment altijd. Dat ik even iets bij kan. Ik ben weer naar de Prada geweest.
1: Oh.
0: Dit was de derde keer. In pak en beet, 8 dagen tijd. Ik vind het een feestje daar. 2 voorstellingen gezien. Kim Carsten, die heeft ADHD. Zo gek als een deur, maar ongelooflijk leuk. En de Aston Brothers. Tussendoor met een paar vriendinnen en met een paar goede vrienden. Gewoon heerlijk op het terras gezeten. Mensen gekeken, een rozeetje, een watertje. En vervolgens ook gegeten daar. Ik betrap mezelf erop. En ik weet niet of er andere mensen zijn die dit herkennen. Die ook naar de parade gaan. Als ik daar kom, wil ik eigenlijk het liefst iedere keer een patatje rendang. Ik wil het dus ook hebben nu op dit moment over snacks.
1: Ja.
0: Ik heb 1 avond heb ik dat niet gedaan. Toen heb ik een of andere noedelsalade gehad. Maar gisteravond toch wel weer dat patatje gewoon. Patatje rendang. Dat vind ik zo lekker. Niet alle mayonaise opgegeten, ook niet alle patat, wel alle rendang. Wat is je favoriete snack? Dat is de vraag voor vandaag. Ik vind patatjes dus lekker. Zoete aardappelfriet, ook lekker. Met truffel mayonaise. Of lekker een kroketje. Oké, we eten het niet vandaag. Gisteren al gehad.
1: Maar moet de snack uit de frituurpan komen?
0: Ja, vind ik wel leuk.
1: Oké. Maar een blokje kaas met komkommer, dat
0: nee,
1: kan
0: telt niet. Nee, vind ik veel te gezond.
2: Is dat jouw favoriet dan,
1: dat
2: Bastiaan?
1: Dat vind ik heel lekker.
0: Ja, maar dat is te gezond. Voor dit moment is het even te gezond.
1: Oké.
0: Uit de frituurpan. Laat je gaan, Bastiaan, maar denk nergens over na. Je gaat toch morgen weer sporten.
1: Een raspatatje.
0: Een raspatatje.
1: Ja, lekker.
0: Okay, doen we daar mayonaise bij of satésaus?
1: Ja, van die McDonald's saus, weet je? Van die gele
0: van die
1: mayo.
0: Van die frietsaus.
1: Ja, van die Amerikaanse mayo.
0: Oh, lekker hè?
1: Of Spaanse mayo, ook lekker.
0: Oh, oké. Lotte, waar kunnen we jou blij mee maken in de snackbar à la June?
2: Denk een vegetarisch kroketje of zoete aardappelfriet. Dat vond ik ook wel een goeie. Alleen ik lust geen truffel. Dus ik doe altijd knoflooksaus erbij.
0: Vind ik ook lekker. Oké, de bestelling wordt doorgegeven en wordt hier achter mij klaargemaakt.
1: Lekker.
0: Goed, terwijl je zit te luisteren, wat is dan jouw favoriete snack? Waarom vraag ik dat? Er zijn veel meer snacks verkocht het afgelopen jaar. Dat is natuurlijk niet zo goed, gezien de mensen nog steeds te zwaar zijn. Ik steek hand in eigen boezem. Ik kom eigenlijk nooit bij de snackbar, maar ik vind het wel een leuk onderwerp.
1: Zeker.
0: Ja, toch?
1: Zeker.
0: Moet kunnen. Oké, wij eten het niet vandaag, maar ik wil het er heel graag over hebben. Dus wat is je favoriete snack? 088 850 51 52. We gooien alles gewoon in de frituurpan. En daar gaan we het er straks over hebben. Eerst even de Time Bandits en Endless Road. 12

0: Kenters Road van de Time Bandits. En het leuke is, Bastiaan, ik krijg net een appje binnen. Van Via en Michiel. Die zie ik vanavond op de camping. Want ik ga mijn hondje erop halen. Of we vanavond soep eten met patat. Ik denk, nou, dat slaan we even over. Dat heb ik gisteren gehad. Super heerlijk trouwens. We gaan naar Trix. Dag Trix, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag June.
0: Hallo Trix. Nou,
1: voor
0: kom
1: mij
0: op.
1: Absoluut een raspatatje oorlog.
0: Oh, de oorlog is toch met mayonaise en mayonaise?
1: En satésaus.
0: Oh, satésaus. Oh ja, dat is het. En zijn er dan ook uitjes bij?
1: Heel, ik vraag om het extra uitjes.
0: Oh, extra uitjes. En ja. Wanneer heb je het voor het laatst gehad?
1: Volgens mij eergisteren.
0: Oké, nou, dan mag je even deze week niet.
1: Nee, maar weet je wat het nadeel is? Die frietzaak zit om de hoek.
0: Oh, nee.
1: Dus als ik de verkeerde kant op wandel, ja, kom ik er toch langs.
0: Ja, en als je gezin hebt om te koken, denk je, nou ja, kan mij het schelen. Toch?
1: Nou, dat, precies. Ja.
0: Oké, maar hoe vaak per week?
1: Nee, één keer, nou, niet elke week, hoor.
0: Nee.
1: Ik probeer het zo één keer in de 3 weken.
0: Ja,
1: vind
0: precies.
1: Prima.
0: Ja, ik ben voorlopig ook klaar met het patatje rendang. Hé, hey, hartstikke goed, Trix. Eet smakelijk voor de volgende keer.
1: Ga ik doen.
0: Tot zo.
1: Dank
0: dag,
1: je.
0: Dag.
1: Hoi.
0: Feiko, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ik sta hier achter de toonbank. Wat kan ik voor je in het frituur gooien?
2: Nou, een heerlijk gekruid. Kippenkluifje.
0: Een kippenkluifje?
2: Ja, heel klein vleugeltje. Heel klein vleugeltje.
0: Ah, heel klein vleugeltje.
2: Ja,
0: hebben ze dat bij de snackbar? Kleine vleugeltjes?
2: Dan ga je dan eerst eventjes goed kruiden.
0: Ja.
2: En dan door de bloem heen.
0: Ja.
2: Dan ga je het goed frituren. Helemaal af laten koelen. Opnieuw door de bloem.
0: Zo.
2: Dan weer frituren. En dan heerlijk door de pittige koreaans.
0: Ja. Zo, jij weet wat lekker is, Feiko.
2: Ja, tuurlijk.
0: Ik denk, die kippenvleugel van jou gaat op de barbecue, maar die gaat gewoon de frituur in.
2: Ja, je wou de frituur, je krijgt de frituur.
0: Ja. Oké, is dit wat je vanavond gaat eten?
2: Nee, vanavond gaan we dat niet eten.
0: Nee, wat
2: vanavond
0: eet je dan vanavond?
2: Vanavond hebben we een pasta salade met kalf.
0: Oh, heerlijk gezond. Nou, eet smakelijk en veel plezier met je kippenvleugels.
2: Dankjewel.
0: Goed zo, dag Feiko. Dag. En dan gaan we naar Bert. Dag Bert, goedemiddag.
3: Hallo.
0: Heb je honger?
3: Ach, mens, hou op. Ik rammel aan alle kanten.
0: Ja,
3: en zo wat
0: uw
3: vrouw zei, dan loop ik opeens naar de dingen. Ik heb dat wel eens, dat ik denk, hé, waar gaat mijn auto heen? En dan sta ik opeens bij de McDonald's voor een milkshake. En dan wil ik het echt niet, maar dan gaat die auto die kant op.
0: Dat is zo vervelend. En dan sta je daar en dan bestel je niks.
3: Ja, dat gaat
0: oh, toch
3: niet.
0: Wel.
3: Ja.
0: Nee, want dan sta je in die drive-in. En maar ik vind het wel grappig. Ik heb dat wel zoals ik dan ga tanken. Oké, dan sta ik daar. Maar er staan er steeds mensen voor me. En sta ik af te rekenen. En dan kom je langs die schappen met al die repen.
3: Ja.
0: En dan hoor ik zo'n stemmetje. June, je krijgt heel veel file. Je bent nog heel lang onderweg. Koop mij. En dan is er ook nog zo'n aanbieding van 2 voor de prijs van weet ik veel wat. Oh.
3: Daar heb ik allemaal geen last meer van. Ik rij elektrisch en ik laad thuis. Dus.
0: Nou, dat moet ik ook gaan doen. Dan kom ik ook nergens.
3: Ja, precies.
0: Hey, maar heb je een favoriete snackbar, Bert?
3: Nee, eigenlijk niet hoor. Maar ik lust eigenlijk alles.
0: Nou, dat is lekker makkelijk.
3: Vreselijk. Dus plakken kaas, plakken vleeswaren, chips, noem maar op. Het is echt heel erg. Maar ik heb de knop omgezet. Ik ben 5 kilo kwijt.
0: Kijk,
3: nog
0: dat is mooi.
3: Nog
0: okay.
3: Hier.
0: Oké. Okay. Dus. Ik was er 14 kwijt. Toen kwam ik er weer 4 aan na de vakantie. En, En ik heb momenten dat ik best wel goed oplet. Maar als je dan een paar keer naar de parade gaat, kan ik je vertellen.
3: Dan is die knop weer terug.
0: Dan leg je weer op andere dingen.
3: Ja. Oh,
0: namelijk op alle leuke mensen. Ah, daarom. Ik heb vanochtend mijn sportlesje weggeklikt, dus dat schoot ook niet op. Dus zaterdag gaan we weer.
3: Nou, doe je best zaterdag.
0: Hou me scherp, Bert. Dank je wel.
3: Goed.
0: Dag, lieve. Doeg.
3: Doeg.
0: En dan hebben we Frank nog even. Dag, Frank.
4: Goedemiddag, June.
0: Nou, kom maar op. Wat gaat er in die frituur hier achter mij?
4: Ja, ik heb je fotootje gestuurd, hè?
0: Oh, god, wat staat erop?
4: Even staat kijken. Het erop?
0: Nou, kijk. Vertel mij. Oh, Frank. Ja, ik zie een foto. Jeetje, is dat wat je nu aan het eten bent?
4: Nee.
0: Gefrituurde mosselen.
4: Oh, heerlijk. Dus het is er alleen niet het hele jaar, hè?
0: Oh, nee, het is geen mosseltijd
4: maar
0: nu.
4: Maar als het er is, dan vind ik dat echt heel erg lekker.
0: Oh, uit de frituur. Heb je nog nooit gehad uit de frituur?
4: Nee, dan moet je echt een keertje proberen.
0: Oh, en wat zie je dan voor saus op dat bordje? Wat is dat dan?
4: Dat is knoflooksaus.
0: Mm. Nou, afgelopen weekend maar hebben we gebarbecued. En ja? Afgelopen weekend gebarbecued vind ik ook zo lekker. Oh, en had Michiel, zijn goede vriend, die had zelfgemaakte knoflooksaus.
4: Oh, heerlijk.
0: Oh, die weet ook wat lekker is, zeg.
4: Als het heel dik is en je lepel blijft erin staan, dan is het nog lekkerder.
0: Niet te geloven. Hé, hey, maar we weten wat lekker is, hè?
4: Ja,
0: oké. Okay. Hey, was even gezellig. Dankjewel voor die foto's. Ziet er goed uit. Dat biertje ernaast is ook niet erg.
4: Nou, kom een keer langs. Een trechteer een keer.
0: Is goed, jongen. Mosseltijd. Kom eraan.
4: Goed zo.
0: Dag, Frank.
4: Fijne dag.
0: Jo, hoi, hoi. Jeetje, ik heb een leuke uitnodiging. Ja. Voor de mosselen uit de frituur.
5: Als het over snacks gaat, is iedereen blij, hè?
0: Echt, hè?
5: Dat is ongekend.
0: Ja, we hoeven het niet te eten, maar erover hebben is al leuk. Mis ik nog wat?
5: Nou ja, Marjolein die zei nog, mijn favoriete snack is de kapsalon. Super slecht, maar zo lekker. Dat is friet bedekt met shawarma, afgetopt met kaas, even onder de grill gezet. En zodat die kaas gaat smelten en dan bovenop salade, zodat het nog een beetje gezond lijkt.
0: Nou, dat lijkt me wel heel heftig. Maar ik zag een appje van Marjolein, die was ook naar de parade geweest.
5: Ja, dat was Marjolein. Ja, en die had de frietrendang daar niet gezien. Nog nooit gezien zelfs.
0: Nou, als je binnenkomt, direct naar rechts.
5: Ja, jij bent groot kenner natuurlijk.
0: Ja, ik weet precies waar het is. Hé, hey, hartstikke goed. Mooi. We zijn er doorheen, denk ik, hè?
5: Zeker.
0: Oké, eet smakelijk van vanavond. Ik ben benieuwd hoeveel mensen we op het verkeerde been hebben gebracht. Ik hoop het niet eigenlijk.
5: Om nu toch te gaan snacken.
0: Ja.

0: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
4: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
5: Ik ben Nina Beidenvaten en ik kom uit Amsterdam.
6: Ik ben Gabrielle en ik kom uit Haarlem.
7: Ik ben Jeffrey uit Rijzenhout. Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is bijna 12:30 en in Wochnum is het 24 graden. Nieuws uit Nederland met Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
9: Goedemiddag. De vermiste zwemmer naar wie gisteravond nog werd gezocht bij Callandse Oog is overleden. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Ook een 26-jarige vrouw uit Gelderland is verdronken. Beide vrouwen probeerden een kind dat in de problemen was geraakt uit het water te redden. Het kind kon worden gered. Een derde vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie gaat het om een noodlottig ongeval. Onze verslaggever Tom van Midden is op het strand bij Grote Keten geweest vanmorgen, waar de 39-jarige vrouw is gevonden. Mensen daar zijn ontdaan van de gebeurtenis.
10: Het is en het blijft het nieuws. Mensen die op vakantie zijn, die een lekkere frisse duik willen nemen. En met name gisteren met dat bloedhete weer eigenlijk. Ja, dan is het gewoon jammer dat zulke dingen dus gebeuren.
9: De politie doet geen verder onderzoek naar het incident. De 66-jarige Jan B. wordt verdacht van het misbruiken van in totaal 14 kinderen. Hij werkte als invalkracht op verschillende kinderdagverblijven. De zaak tegen hem is uitgebreid, bleek vandaag tijdens een proforma-zitting. De man verhuurde zichzelf ook als verzorger van kwetsbare kinderen. De zaak kwam aan het licht nadat de vader van een 2-jarig meisje uit Amsterdam aangifte deed. De man komt zelf uit Almere en wordt verdacht van seksueel misbruik van 14 kinderen, waaronder een poging tot verkrachting van een 2-jaar oud meisje op een kinderdagverblijf in Amsterdam. Bij hem thuis werden onder andere naaktfoto's van kinderen gevonden. In oktober is de volgende zitting. Premier Rob Jette en burgemeester Femke Halsema hebben bij de opening van een mensenrechtenconferentie in Amsterdam gewaarschuwd voor de toenemende haat tegen LHBTI'ers. Volgens Jette zijn er groepen die bewust verdeeldheid proberen te veroorzaken en die gelijke rechten willen terugdraaien. Halsema zegt dat LHBTI'ers vaak als eerste te maken krijgen met meer haat en intolerantie. De conferentie is onderdeel van de World Pride in Amsterdam. En de Bijenkorf waarschuwt klanten voor een datalek bij een logistieke partner. Mogelijk hebben ongewenste personen toegang gekregen tot persoonsgegevens van klanten van het warenhuis. Er wordt nu onderzocht of en hoeveel gegevens zijn buitgemaakt. Er is meteen ingegrepen, de toegang is direct geblokkeerd en er zijn meer beveiligingsmaatregelen getroffen. Daardoor duren processen als het verwerken, retourneren en terugbetalingen wat langer bij Bijenkorf. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
8: Dankjewel, Lotte. Dan gaan we door met het weerbericht. Dag Jan Visser, goedemiddag.
11: Dag Jong, goedemiddag.
8: Het wordt iets minder achterlijk heet.
11: Ja, inderdaad.
8: Hoop ik dat jij het ook zo ziet.
11: Dat wordt het ook, ja. Het is op dit moment op de meeste plaatsen in de provincie zo'n 23 tot 24 graden. Daar komt aan de kust niet zo heel veel bij. Elders wordt het nog 25 tot 26 graden. En Purmerend zit nu al bijna tegen de 25 aan. Dus toch nog wel een zomerse dag hier en daar, maar duidelijk lager dan gisteren. Wel is de lucht nog vochtig, dus met alles wat je doet, het is nog wat benauwd. Staat gelukkig wel een behoorlijke wind uit het zuidwesten, wat vlagerige wind. Die is boven land vrij krachtig en aan de kust en op het IJsselmeer krachtig. Dus het blaast een flinke wind, maar toch voor het gevoel nog wat benauwd weer. En bepalend voor het weerbeeld is een lage drukgebied op afstand. Dat trekt via Schotland en het noorden van de Noordzee naar Scandinavië, waar het systeem de komende dagen sterk in betekenis toeneemt. Maar wegloopt uit onze omgeving, dus veel activiteit zullen we er niet van verwachten. En vanmiddag ook niet, er is geregeld zon. En er zijn afgewisseld door bewolking soms, maar tot buien komt het hoogstwaarschijnlijk niet. Gisteren hadden we wel een paar buien, niet echt hoopgevend, maar toch hier en daar een millimetertje regen is er gevallen.
8: Ja, in was Amsterdam onweer. Ook.
11: Ja, klopt. En flinke buien in het noordoosten, 13 millimeter in Rode Schol, maar dat was bij ons dus nog niet aan de orde. Nou, morgen wordt een dag met aanvoer van wat drogere lucht. Dat is altijd fijn natuurlijk. Weliswaar opnieuw veel zon. En dus dat wel. Dus de droogte ja, die blijft intensiveren. Hè, want door de zon verdampt er natuurlijk ook het een en ander steeds maar weer. Maar voor de rest, ja, aangename temperaturen. Ik denk 22 tot 23 graden op de meeste plaatsen. En het blijft droog. In de middag komt er wat meer bewolking in het Waddengebied en daar zou ook een enkele bui kunnen vallen. Maar daar blijft het ook bij. En de wind die draait morgen naar het westen tot noordwesten. En die is matig aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. En bij Texel af en toe krachtig. Nou, vrijdag wordt een droge dag met geregeld zon. Er komt een nieuw hoge drukgebied aan boven het kanaal. En het hoge drukgebied verplaatst zich vrijdag en zaterdag via ons land naar de Oostzee. Daardoor zien we in het weekend weer een aflandige wind, zeker op zaterdag. Oplopende temperaturen, veel zon, boven 25 graden, zondag ook. Dan draait de wind later op de dag wel naar het zuidwesten. Want een depressie bij IJsland stuwt een frontensysteem met het Noordzeegebied in. En misschien aan het eind van zondag een enkele bui. Maar hoe dat precies gaat, het is nog niet duidelijk.
8: Het is nog ver weg.
11: Maar toch wel weer een warm weekend. En volgende week wordt het tijdelijk weer ietsje minder warm. Midden volgende week juist weer hogere temperaturen. En pas rond 15, 16 augustus, dan lijkt het, en dat ziet er al een paar dagen naar uit. Dus laten we hopen dat dat ook wel doorgaat. Dat er dan een verandering plaatsvindt met een grotere kans op regen, ja, op buien.
8: Maar voorlopig is het hartstikke zomer.
11: Ja.
8: Ja. Mooi, de luchtdruk in de weerspreuk.
11: Ja, de barometer die staat op 1013 tot 1014. Augustus rijpt, september oogst.
8: Ja, zeker. Het is heel goed voor de oogst. Dankjewel. Tot over een uurtje.
11: Ja hoor.
8: Dag Jan.
11: Dag Joen.
8: Hoi. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. De A22 Beverwijk richting Velzen. Tussen het knooppunt Beverwijk en een stukje verderop de andere afslag Beverwijk, een kwartier vertraging. En dan de A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen het knooppunt De Hoek en naar de A4 richting Den Haag. En tussen het knooppunt Raasdorp een vertraging van 9 minuten.

0: NH. NH. June tot 2.
1: Speel de pin.
0: Bam. June tot 2. June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
2: Laten we eens een spelletje gaan doen en laten het nou precies Pim Pam Pet wezen. Dat spelen wij namelijk 5 keer per week.
3: Wat heerlijk. Ik vind dit liedje zo leuk. Ja. Dit is echt, denk ik, een van de leukste liedjes uit de show.
2: Oké. Okay. Nou ja, we kunnen ook de volgende keer gewoon 3 keer achter elkaar het liedje draaien.
3: Oh, misschien moeten we dat doen. En geen spel spelen, maar alleen maar Pim. Anna. Van Anna.
2: Oké, okay, keep on dreaming. We gaan Pim Pam Pet spelen. We komen met de selectievraag. Dankjewel trouwens voor het maken van de actueel getinte vragen, Bastiaan Meijer.
3: Met your service.
2: Weet je wat ik deed gisteravond toen ik laat thuis kwam? Ik moest nog even een half uurtje kijken naar BNB Vol Liefde.
3: Oh.
2: Heel irritant, maar ontzettend leuk. Daar gaat de selectievraag over. Want heel veel mensen kijken natuurlijk naar BNB Vol Liefde. Jij niet, hè?
3: Ik heb er nog nooit een minuut
2: van
3: gezien. Ja,
2: dat moet je echt gewoon een keer gaan kijken. Daar staan karakters in.
3: Elke keer denk ik, ga ik beginnen?
2: Hysterisch.
3: En dan toch niet.
2: Nee. Ik ken ook heel veel mensen die niet kijken.
3: Oh, goed. Nou,
2: stiekem vind ik het zo'n guilty pleasure. We gaan de vraag stellen. Een televisieprogramma, dat is de selectievraag. Een televisieprogramma. Wordt dit de B van BNB voor liefde, wordt het iets anders? Het mag een televisieprogramma zijn uit het heden, maar ook gewoon uit het verleden.
3: Ja, de toekomst wordt lastig.
2: Zijn we heel makkelijk in. Ik laat hem even iets langer doorlopen, want de O vind ik een hele moeilijke letter. Het had wel gekund.
3: Onderweg naar morgen.
2: Ja, precies. Ik doe hem even opnieuw. Dit was de generale repetitie.
3: Oh, mooi. Okay. Dan komt hij weer op de O uit nu.
2: Ik weet het niet.
3: De M.
2: Een televisieprogramma met de M van Marie. 088 850 51 52. Even denken. Televisieprogramma met de M.

0: Koos Werkeloos. Helemaal. Ja, nog een keer Poem zeker. Klein orkest.
1: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: We hebben de selectievraag gesteld. Noem een televisieprogramma met de M van Marie. En wat kwam er binnen, Bastiaan?
2: Sayida die had het over Married with Children.
0: Leuk.
2: Nel had het over Masterchef natuurlijk.
0: Okay.
2: Wil kwam met muziekfeest op het plein. Clarie die kwam Max Geheugentrainer met het mes op tafel.
0: Ja, tuurlijk, mes morgen op tafel, gebeurt het.
2: Morgen gebeurt het. Het schijnt een programma uit de jeugd te zijn. Hansie zegt onderweg naar morgen, maar dat begint met een O, dus dat klopt niet helemaal. En Donja die komt met Mokro Mafia, ook een hele goede serie.
0: Zo, die heb ik gezien. Vond ik wel heftig hoor.
2: Heel heftig, maar een van de beste Nederlandse series die ik ooit heb gezien.
0: Man, man, man, wat er allemaal gebeurt in het westen van Amsterdam. We gaan spelen met Anna. Dag Anna, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Dag, dag. En wat had jij als antwoord?
3: Moordvrouw.
0: Moordvrouw. Oh, je met Wendy van Dijk natuurlijk.
3: Ja.
0: Ja, oh, je moest even nadenken. Dat geeft niet. Anjo, goedemiddag.
4: Dag.
0: Dag Anjo, wat had jij?
4: Ik had Medisch Centrum West.
0: Medisch Centrum met die hele knappe Mark Klein Essink.
4: Ja, ik val niet zo op knappe mannen.
0: Oh, oké. Okay.
2: Maar je hoeft er ook niet op te vallen, hè? Het is, kan...
0: Dan val ik er wel op.
4: Nee, ik zie mannen niet als knap. Laat ik het dan zo netter uitdrukken.
0: Volgens mij ben je ook
4: neutraler
0: heel knap.
4: Uitdrukken.
0: Ja? Oké, okay, ja. Heb ik wel een knappe man aan de lijn, Anjo? Maar wat is knap, hè? Soms denk ik er wel eens over na. Nou, wat is nou eigenlijk knap? Ik denk als iemand zich goed verzorgt en een beetje fris eruit ziet en ook een beetje goede tanden heeft, dan is iemand toch per definitie ook knap, denk ik dan.
4: Ja, ik denk inderdaad dat het mooi uitzien dat dat al heel belangrijk is.
0: Ja, precies. En, ja. En vooral het knappe zit van binnen, hè, Anjo?
4: Ik hoop het.
0: Ja, hoop ik ook. Nou, volgens mij ben je een hele knappe man. Anjo, jouw tegenstander is Anna en de quizmaster himself. Bastiaan Meij heeft alle vragen gemaakt. Dat betekent dat jij de eerste vraag moest stellen.
2: Oké.
0: Okay.
2: Fastfoodrestaurants die schieten als paddenstoelen uit de grond. In de afgelopen 20 jaar zijn het er bijna 2 keer zoveel geworden. Wat kun je vinden in de snackbar met de letter...
0: Oh, alweer? Ja, moet kunnen.
2: Alles met snacks.
0: Wat kun je vinden in de snackbar met de N van Nico?
4: Nasibal.
2: Nasibal is hartstikke goed. Anjo, puntje voor jou.
0: Anna.
2: Anna, ben je er ook nog?
0: Anna.
3: Ja, ik ben er.
2: Oh, gelukkig.
0: Ja, anders krijgen we zo'n soort SOS-bericht dat we voor jou moeten versturen. Oké, okay, vraag nummer 2. Rijkswaterstaat was vergeten om geluidsschermen te plaatsen op de A9 bij Amstelveen. Hè? Dus allemaal verlaagd daar. Ze rijden met z'n allen door een bak. Nou, inmiddels zijn die geplaatst. Waar denk je aan bij Rijkswaterstaat?
2: Met de volgende letter.
0: Ja, dus waar denk je aan bij Rijkswaterstaat? Hier komt de letter. Het is de B van Bernhard.
4: Bruggen.
0: Ja, bruggen bouwen, tuurlijk.
2: Ja, 2-0. Anna, het moet nu gebeuren, hè?
3: Ja, ja.
0: Ja, je staat niet onder druk, hoor, verder, maar het moet wel nu gebeuren. Sterkte. Hier komt de vraag.
2: De afgelopen dagen stond Ecomare op Texel in het teken van de walvisdagen. Wat kun je vinden in de zee met de letter...
0: In de zee met de letter E van Eduard. Topoverleg.
3: Ik weet het niet, hoor.
4: Egels, zeeegels.
0: Ja,
2: maar dat is met een Z.
4: Ja, nee, het is niet eerlijk. Nee, het is niet goed.
0: Roos.
2: Anna.
0: Sorry, heb. Anna.
3: Ja.
0: Je staat, Anna, je staat met je voeten in de zee. En wat staat er dan onder water? Je enkel.
2: Nou, puntje voor June. dan gaan we door naar de
3: van mij dit, hoor.
2: We gaan door naar de volgende vraag.
0: Vraag nummer 4. Straks over een pak een meter kwartiertje is de televisiekok Pierre Wint te gast. Leuke man. Wat kun je vinden in de keuken? Wat kun je vinden in de keuken? Met de volgende letter. Het is de H van Hendrik.
4: Hutspot.
2: Ja, hutspot is wel goed. En wat zei Anna? Zei havermout.
3: Ja.
2: Ja, dat klopt ook, maar Anjo was wel eerder.
0: Ik dacht allebei tegelijk. Nee,
2: nee, okay, sorry.
0: Anjo was eerder. Goed, een puntje voor Anjo. Laatste vraag.
2: Als je met vakantie gaat naar Frankrijk, dan moet je goed oppassen, want het land heeft de meeste flitspalen van de EU. Maar de Fransen die slopen die palen ook massaal. Noem iets wat je kapot kan maken.
0: Oh,
2: met de letter.
0: Roosje, Anna, je weet wel wat er kapot gemaakt moet worden, hè? Oké, okay, maar de vraag wordt ook gesteld aan Anjo met de letter N. Dus wat kun je kapot maken met de letter N?
4: Van Nico, bedoel je?
0: Ja. Nico.
4: Noten.
2: Ja.
0: Yes. Bim, bam, pet. Anna, dit was gewoon een oefenrondje.
5: Eén probleem.
0: Het is ook moeilijk, hè? Het is dat je luistert naar de radio altijd makkelijker dan dat je het zelf moet spelen.
5: Ja, dit is even laatste test, maar het komt goed. Ja. Volgende keer beter.
0: Precies. Anjo, blijf aan de lijn, want je mag je prijs in ontvangst nemen.
4: Ja, doe.
0: Goed zo. Dag, allebei.
4: Hoi.
5: Doei.

0: keeping on.
1: Donderdagavond Over de Top met Jelmer Vlot en Eva Breda.
2: Eva en ik staan vaak te hossen op 90's en Zero's feesten en brengen dit feestje nu naar Over de Top. Het allerbeste uit de 90's en de Zero's. En geloof me, oh, er zitten parels tussen. Zoals deze bijvoorbeeld. Oh, wat dacht je van deze? En natuurlijk de Queen.
1: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH. Dit is een uittip.
3: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects, jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
1: Dit was een uittip.
4: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rabo-dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rabodakwerken.nl.
5: Laatste kans. Broadway in Carré presenteert deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Slechts tot en met 16 augustus te zien. Boek nu je kaarten op carré.nl.
6: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
7: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
8: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
9: Dus het maken van staal wordt schoner?
10: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
11: Maar moet dat dan in Nederland?
12: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
7: En wat levert dat dan op?
10: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
7: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
13: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
1: Dit is een uittip.
14: Gezellig filmkijken onder de sterren? Filmhuis Alkmaar organiseert van 12 tot en met 16 augustus Sunset Cinema bij Ten Westen. Met vier geweldige roadmovies op het programma. Tickets koop je via filmhuisalkmaar.nl.
1: Dit was een uittip.
15: Mijn naam is Jan Kooijman, geboren in Alphen aan den Rijn en wonend in Zwaag.
16: Ik ben Francine uit Haarlem, de hoofdstad van Noord-Holland.
17: En ik ben Seb uit Alkmaar.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
19: Precies, het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
20: Goedemiddag. De vermiste zwemmer naar wie gisteravond nog werd gezocht bij Callantse Oog is overleden. Het gaat om een vrouw van 39 uit Groot-Brittannië. De 66-jarige Jan B., die werkte als invalkracht op verschillende kinderdagverblijven, wordt verdacht van het misbruiken van in totaal 14 kinderen. Vandaag bleek in de rechtbank dat de aanklacht tegen hem is uitgebreid met 10 jonge slachtoffers. En bij een appartementencomplex in Zaandam is vanmorgen vroeg een explosief afgegaan. De voordeur van een portiek raakte daarbij beschadigd. De politie is nog op zoek naar de dader. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
21: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan eerder werd gedacht. Aanklacht is uitgebreid met 10 nieuwe slachtoffers. Het totaal komt ermee op 14. Jan B. was naast in de politiek ook actief in de zorg. Hij bood zich aan als begeleider voor kwetsbare kinderen en viel in als invalkracht op kinderdagverblijven in de regio Amsterdam. De 66-jarige verdachte werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 aangifte had gedaan. B. wordt ervan verdacht haar te hebben verkracht. Ook zou hij een 13-jarige jongen hebben aangerand. Ook België helpt mee om de brand te blussen in het natuurgebied bij Venray in Limburg. Het land stuurt 2 brandweerpelotons. Verder leveren de veiligheidsregio's Utrecht en IJsseland speciale sproeisystemen om de grond nat te houden en de temperatuur in de bodem te verlagen. Het vuur is nog steeds niet onder controle, maar de aard van de brand is wel veranderd. Die verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden hoeven de twee blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie te komen. Op de luchthaven van Leipzig in Duitsland is vannacht een drone aangetroffen. Volgens Duitse media bevatte het apparaat mogelijk een explosief en een ontsteker. De drone zou in de buurt van een Oekraïns transportvliegtuig zijn gevonden. De Duitse politie is nog op zoek naar de bestuurder. De luchthaven van Leipzig wordt beschouwd als een knooppunt voor westerse wapenleveringen aan Oekraïne. In Rotterdam zijn twee agenten mishandeld bij een politiecontrole. Dat gebeurde gisteravond in de wijk Bospolder. Agenten wilden een man controleren na melding van overlast. Hij zou zich hevig hebben verzet. Politie heeft onder meer een taser gebruikt om de man te kunnen overmeesteren. Agenten moesten naar het ziekenhuis, maar zijn inmiddels weer thuis. Een 49-jarige Rotterdammer is aangehouden. Het weer is zo goed als droog. Alleen in het binnenland kan lokaal een buitje vallen. Bij een stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden. En in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
0: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
2: Nu bij Dirk, Westland Barbecue Salades. 450 gram, 2,79.
22: Zonder leden, geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
23: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
24: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
25: June tot 2.

0: dat jij het was. Want ik hoorde door je. Ik dacht, daarom was ik zo gefocust.
1: Ja, daarom zat je met gebogen hoofd hier aan de tafel. Hé, maar wat ontzettend leuk dat je er bent.
0: Ja, ik ook. Ik vind het ook kikken.
1: Hoe is het met je? Want jij zit nooit stil, Pierre.
0: Nee, want het is echt kikken. Echt, je raadt bijna niet hoe blij mijn hoofd is.
1: Is dat altijd zo? Of zijn er ook momenten dat je denkt, ah, oh, Pierre zit even een dip?
0: Nee. Maar ik zeg, ik wil geen een of andere positiviteitsgoeroe zijn.
1: Maar dat ben je wel.
0: Nee, maar ik probeer in alles, ook als een dipje is, probeer ik daar een positief dipje van te maken.
1: Ja, hoe doe je dat?
0: Ja, omkeren.
1: Oh ja.
0: Dat is gewoon zorgen dat je niet morst, hè, als je iets omkeert. Ik geloof heilig in positiviteit is de enige benzine waardoor je verder kan. En het is soms wel, iedereen heeft wel eens een dipje. Maar als je het dipje niet ziet, dan zit je ook niet in een dip.
1: Nee, precies. Je moet altijd over het dipje heen kijken.
0: Ja,
1: precies. Ja. Hey, maar je doet ongelooflijk veel. Je bent televisiemaker, uitvinder, schrijver, docent. Wat ben je allemaal niet? Je bent bovendien ook gewoon een hele bekende kok. Hoe is jouw liefde voor het koken ontstaan?
0: Nou, dat is een goede vraag, want dat is echt kicken. Want ik was 11 jaar.
1: Ja.
0: En toen de tijd had je het kookblad in de winkel. Dat heette Tip. Dat was een culinair tijdschrift.
1: Oh, dat ken ik wel. Dat had mijn moeder een abonnementje op.
0: Ja. Nou ja, ik was 11 jaar en ik kreeg zakgeld. En wat deed ik dan? Dan ging ik dus dat blad kopen.
1: Ja.
0: En ik weet niet waarom, maar dat vond ik gewoon leuk. En dan op een gegeven moment deed ik een keer mee met een wedstrijd. Dat was de beste sinaasappel. Beste pannenkoekbak. En toen dacht ik, nou, ik ga iets heel moois verzinnen wat nog nooit iemand gedaan heeft. Dat was dus een sinaasappelpannenkoek. Heb ik gewonnen? Nee. Maar het was wel mijn allereerste aanraking. En toen ging ik thuis dat flamberen.
1: Ja.
0: En toen zei mijn moeder toen de tijd, jij mag nooit meer koken hier. Maar dat hele begon met, ik dacht, geflammeerde sinaasappel. Het is echt gebeurd, hè, dit. En toen, jaren later, heb ik de zeevaartschool gedaan. Maar dat ging zo slecht.
1: Ja.
0: Dus toen ben ik in een vakantiebaantje als kok. En ik ben nooit meer weggegaan, eigenlijk.
1: Nee. Ik moet nu al om je lachen. En ik denk dat heel veel mensen dat hebben bij jou, hè. Bovendien laat je ook vaak van je horen. Want je bent ook heel druk met innovaties en duurzaamheid. Ja. Bijvoorbeeld de kookstop. Wat is dat?
0: Oh, ja, dat is kikken. We lachen.
1: Alles is kikken, hè,
0: Nee. Maar blijf gekluisterd aan die radio. Want vanaf nu ga je geld verdienen. Het is echt waar. Het is namelijk, oh, trouwens, even, ik kom daarop terug. Maar over, was vergeet ik het. Ik heb, nee, vorige week heb ik, zeg maar, rond deze tijd, heb ik iets nieuws uitgevonden.
1: Ja, oké. Okay.
0: Zal ik dat nu vertellen of zo meteen?
1: Nee, doe eerst nog maar even die kookstop.
0: Oké. Maar dat is echt kikken. Een soort babytje. Nee, maar de kookstop. Dat is namelijk zo van, als je een ei kookt, jij kan koken heel veel. Want als jij een ei kookt, wat doe je dan?
1: Nou ja, ik zet water op.
0: Ja.
1: En dat kook ik. Ik doe het meestal gewoon omdat ik vind dat ik te weinig tijd heb met de waterkoker. En dan doe ik die eierprikketje. En dan doe ik hem heel voorzichtig in de pan. Is het fout?
0: Ja, nee. En hoe lang kook je die ei?
1: 7 minuten.
0: 7 minuten, half, bijna hard.
1: Ja.
0: Nou, dan kan ik dus nu 7 minuten besparen aan energie. Want ik gooi met koud water dat ei erin, een deksel erop.
1: Ja.
0: Dan laat ik hem dus aan de kook. Zodra die boelt, dan haal ik hem eraf.
1: Ja.
0: En dan wacht ik 7 minuten.
1: Oh, krijg je dan hetzelfde resultaat?
0: Hetzelfde resultaat. Dat koken is dus helemaal niet nodig. Dus besparen
1: energie.
0: Ik
1: moet gewoon het eitje eruit halen.
0: Nee, het ijsje moet wel in de pan blijven, alleen het gas moet uit.
1: Oh.
0: Of de inductie, wat je ook hebt.
1: Oh, ja. Alles.
0: Ja, je hebt die altijd, ook bij broccoli, ook bij wortel. Ik heb er heel lang over gedaan. Ik heb hele tabellen gemaakt en zo.
1: Als het kookt, gas uit laten staan.
0: Ja, en dan op de broccoli, sommigen doen het 12. Dan heb je een soort onverriet broccoli, maar je kan ook 8 minuten doen. En dan heb je, zeg maar, gewoon normale lekkere broccoli. En dan bespaar je 8 minuten.
1: Nou, dit.
0: En pasta ook. Alleen bij pasta zit wel een dingetje. Bij pasta werkt het als een komeet, alleen je moet het niet in koude water laten staan. Dus even wachten tot je wat anders gaat doen.
1: Oké, wat moet je dan eruit halen?
0: Nee, je moet hem gelijk verwarmen. Dus met koud water opzetten en dan gelijk het vuur eronder. Maar anders krijg je één grote,
1: ja, dan gaat het allemaal zo plakken.
0: Ja, rijstepap.
1: Oké, nou, dat is weer een andere recept.
0: Ja.
1: Nou, even terug naar die uitvinding van je.
0: Ja, oh, dat is zo kikken. Kikken. Nee, maar daarom word ik zo blij van als je dingen mag uitzoeken. Ik had namelijk het idee in mijn hoofd.
1: Je hebt ook een klein beetje ADHD, maar denk ik.
0: Ja, helemaal niet. Ik ben helemaal gezond. Dus,
1: maar het is ook gezond, hè, ADHD. Het zijn hele leuke mensen.
0: Ja, focus. Ik ben de weg kwijt anders. Knetterchips.
1: Oh, ja.
0: Wat denk jij erbij?
1: Nou, ik heb knetterchips nooit gehad. Ik heb wel eens een keer van mijn nichtje van het knetterspul, van die poeder op beton gehad.
0: Ja, vroeger, toen bij Jamin en dat soort dingen allemaal. Ja. En bij de sigarenboer om de hoek. En daar had je, zeg maar, die knettersuiker.
1: Ja.
0: En ik dacht bij mezelf, wat kikken als je gewoon chips opeet en het knettert gewoon. Dan heb ik kikken. Maar ja, als

0: Je weet gewoon, als dat die knettersuiker met vocht is, dan gaat het
1: is het knetter weg.
0: Ja, en ik wil dus een chipje maken wat je dus eventueel in een zakje kan doen.
1: Ja.
0: Want het is me gelukt.
1: Nee.
0: Ja, ik heb
1: en je
0: dus
1: hebt het bij je.
0: Knetterchips. Nee.
1: Oh.
0: Nee. Maar de knetterchips zitten dus. Maar dan heb ik.
1: Maar wanneer komen die knetterchips in de winkel dan?
0: Dat weet ik niet. Ik moet het eerst even een leven inbrengen, maar dat ben ik nog niet. Ik ben nu,
1: maar het is wel gelukt.
0: Het is wel gelukt. En dan ga ik dat proberen. Want ik heb het in mijn hoofd. En dan ga ik dat helemaal bekijken van hoe gaan we dat doen? Dat kan niet met chocola, want dan wordt het een dessert zoet. Ik wil juist gewoon een chipje. Ja. Hartig met knetterchips.
1: Ja, gewoon paprika.
0: Ja. Paprika of chili, weet ik veel allemaal. Ja. En dan gaat het in mijn hoofd. En dan kijk ik omhoog en dan allemaal dingen. Nou, lukt het niet gelijk? Dan nog even. En op een gegeven moment denk ik, hey, ik moet gewoon een vetstof gebruiken die hard wordt.
1: Dat slim?
0: Ja, soms heb ik dat. Ja. Maar nu ga ik zeg maar dit eerst in het restaurant even doen. En dan als dat mensen helemaal enthousiast zijn, net zoals ik, dan gaan we er wat anders mee doen.
1: Hey, maar je bent toch ook de man, en dan draai je weer van plaat tussendoor. Je bent toch ook de man die gewoon de trek erop weer een nieuw leven in zou blazen?
0: In Baarn.
1: In Baarn?
0: Ja, er zijn twee geweldige vrouwen. Die hebben een bedrijfje, een mooie drop. Dat is namelijk met mensen van de. Een afstand van de markt. Sociale werkplaats. Daar heb ik nu het recept aan hun gegeven om niet. Want het is geen winstoogmerk. En zij verkopen het nu gewoon ambachtelijk.
1: Ja, maar nu heet het trekdrop.
0: Nee. Deze mag officieel trekdrop heten.
1: Oh, oké. Okay.
0: Maar dit is namelijk. Ik heb het recept gekraakt.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oh, nou, dan komen we zo meteen terug op het gekraakte recept van de trekdrop. Ja. Oh, wat een verhaal. Pierre Wint. Ja. Altijd bezig met innovaties. Ja. En binnenkort dus in de winkel, denk ik dan, knetterchips. Zo bij me. Oh, knetterdrop ook nog.

0: Even een rustmomentje. Take that. En back for good. En dan gaan we nu weer even verder. Wordt het weer wat drukker, maar heel gezellig. Ik vind het echt een feestje dat je er bent. Pierre Wint.
1: Hey, maar jij bent, heb jij ook als je in een dip zit, een dropdip? Kan jij zo'n hele zak weg eten?
0: Nee.
1: Nee, hè?
0: Wat is dit? Word je gebeld?
1: Ben ik dat? Ben jij dat?
0: Ja, dat ben jij.
1: Doodzonde.
0: Dit is echt heel ernstig.
1: Dit is heel ernstig.
0: Dit zijn de correcties van je vrouw, denk ik.
1: Ja, nee, ik weet niet wat is er waarschijnlijk.
0: Je hebt een vrouw, toch?
1: Ja.
0: Helpt die jou ook in het dagelijks leven?
1: Nee.
0: Oh, die, nee?
1: Nee.
0: Niet, ze denkt niet met je mee.
1: Nee.
0: Nee, remt ze jou af of dat ook niet?
1: Nee, dan nooit.
0: Nee, maar dat kan niet.
1: We hebben echt, zeg maar, daarom noem ik haar nooit.
0: Maar ze is er wel.
1: Ja, we hebben echt afgesproken van twee gescheiden levens. Die komen wel regelmatig bij elkaar natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar gewoon, zij haar ding, ik mijn ding.
0: Wat doet zij dan?
1: Ja, dat mag ik dus niet zeggen.
0: Oh, dat mag je niet zeggen?
1: Nee, want ik moet haar ding laten. Dan kijk, dat is echt een...
0: Nou, ik denk als ze kapster is, dan ga ik naar daartoe en dan ga ik het even over jou hebben.
1: Ja.
0: Nee, dat is een grapje. Maar ik vind het heel leuk dat je er bent. We hebben nog genoeg dingen om even te bespreken. Want je hebt een restaurant, hè, in Voorburg.
1: Ja.
0: En dat is iets buiten de provincie, maar dan zit je zo. En dat heet het Tramhuis. Maar dat is maar één keer per week open.
1: Ja, anders wordt het...
0: Waarom doe je dat?
1: Anders wordt het echt te zwaar. Nee, maar we zitten er echt 3 maanden van tevoren vol. Dat is echt kicken, dat je dat mag zeggen.
0: Ja.
1: Maar het is zo heftig. Echt,
0: wat is er zo heftig dan?
1: Nou, omdat ik eigenlijk de volgende dag moet ik aan het zuurstofapparaat. Het is, daar kan...
0: Sta je de hele avond mensen te entertainen?
1: Ja, ook. En koken ook. Want ik ben nog echt aan het koken ook. Weet je, dus spessiebonen aan het doen, et cetera allemaal. Maar ik wil één ding, is als je bij mij bent geweest... dat je zegt van dat je blij als een ei naar huis gaat.
0: Blij als een ei.
1: En dat je volgende, zeg maar, als je zeg maar, met je vrienden gaat zeggen... van, nou, wat ik nou heb meegemaakt. En dat je over een jaar zegt, weet je nog... Toen we daar waren. Het moet echt een beleving zijn. En ik laat je natuurlijk jezelf zijn. Maar ik denk niet dat je me vergeet.
0: Nou, dat heb ik nu al niet.
1: Nee. Maar we proberen echt alles. Want kik is ook bijvoorbeeld een leuk verhaal. We hebben een chic 10-gangen menu en zo, et cetera. Maar alles kan bij ons. We hadden op een gegeven moment een gast, volgens mij van 21 jaar, die zegt, ja, voor Geintje, ik wil wel een lekker sausje. Ik zeg, goh, gaan we doen. Maar ik zeg maar wel onder één voorwaarde. Wat ik expres maak, dan moet je opeten. En het lachen is, ze hoeven nooit extra te betalen. Weet je, je betaalt op menu, al wil je nog een kilo vlees of vegetarische aubergine, is ook goed. Maar wat deed ik dus, dat vind ik gewoon lachen. Dan ga ik dus een sausijs maken ter plekke van 1 meter lang.
0: Nee.
1: En dus ik kom op een gegeven moment met die meter. En dan moet je die kop zien van die gozer.
0: Fantastisch.
1: Ik zeg, ja, je gaat wel opeten. Uiteindelijk ben ik de keuken weer in. En dan gaat hij dat hele restaurant uitdelen.
0: Oh ja, Ja,
1: dat soort ongein. Ja, mooi, hè. Ja.
0: Dat soort ongein. Maar soms is niet helemaal ongeheim bij jou, want je staat ook bekend natuurlijk om je bijzondere gerechten. Dat verhaal uit de kliko. Bijzondere gerechten of gekke combinaties uit de kliko.
1: Ja, koken uit de kliko.
0: Vind ik mooi. Dat heb jij een beetje bedacht. Koken uit de kliko.
1: Ja, absoluut. Omdat eigenlijk waarom die kliko? We gooien heel veel weg. Ja. Als ik naar mezelf kijk van, laten we kijken, rond 2005 gooide ik zoveel weg in de keuken. Dat is ongelooflijk. En op een gegeven moment krijg je dus dat groene ding in je hoofd. Van,
0: duurzaamheid.
1: Ja, en ik ben dan wel iemand of niet of wel. En nu gooi ik echt niks meer weg. Zelfs de kontjes van de courgette. Hè, de kontjes, die bewaar ik. En die ga ik dan drogen in zo'n speciale deodorant. En daar maak ik mijn eigen groentebouillonpoeder van. Maar normaal gesproken wat je weggooit...
0: Je bent wel een beetje doorgeslagen dus.
1: Ja, heel erg. Ja, maar dat doe ik in alles. In alles. In alles. Ja.
0: Wanneer kom jij een beetje tot rust?
1: Als ik slaap.
0: Niet lang.
1: Nou, en mijn momenten van denken. Wanneer bijvoorbeeld met die knettersuiker net, hè, als je zeg maar, die shippen. Op het moment tussen, misschien zo 3 seconden. Maar op het moment dat ik dat ga bedenken, ben ik helemaal stil in mijn hoofd. En dan kijk ik. En dan zie ik beelden. Voor knetterende chips. En dan ben ik even stil.
0: Ja, hoe lang de tijd heb je nodig dan voor die knetterchips, denk je?
1: Ja, soms gaat het heel snel. En soms bijvoorbeeld mijn dropsoep als hartige ding is. Dat ik ben al in de jaren 80.
0: Dropsoep, ja.
1: Daar ben ik 3 maanden mee bezig geweest. En dan kregen wel de gasten bij mij in het restaurant allemaal gratis dat kopje. Want soms was het gewoon niet te hachelen.
0: Nee.
1: Maar dat was gewoon een experimentele fase. Ik zeg, je krijgt nu een gerechtje van me, maar je mag het nooit terugsturen.
0: Nee.
1: Op een gegeven moment had ik ook op de kaart staan. Experiment van de chef. Die mag u gratis opeten, maar mag het nooit terugsturen. Dus bijvoorbeeld met die versies, het was zo zwaar. Ik had met koffiemelk gedaan, dropsoep, et cetera. Je kreeg echt gewoon van die in je buik, man. Je kon een week niet meer naar de wc, zo verzot was je.
0: Ik wou net vragen, word je wel ziek van je eigen gerechten?
1: Nee, dat niet. Maar wat wel grappig is, af en toe het personeel was vooral voor personeel. En die willen altijd snoepen en eten. Maar op een gegeven moment had ik een keer sambal-ijs gemaakt en die was een beetje mislukt. Nee. Er zat te veel sambal in. Dus wat doe je? Dus ik zei, hey Goos, wil je een balletje ijs?
0: Iedereen zei ja natuurlijk.
1: De chef geeft nooit wat weg. Nou, nu wel. Dus, en dan niet op een plateautje, maar gewoon op de hand. Dat je dat gelijk moet opeten.
0: Oh, wat erg.
1: Oh, geweldig.
0: Oh, wat erg. Oh. Jij hebt er ook ontzettend veel lol in je leven.
1: Oh, dat is een mooi vak. Echt kicken.
0: En je hebt wel eens gezegd, dat hebben we voorbij zien komen. Je bent de kok eigenlijk die een Michelinster verdient, maar je gaat hem nooit krijgen.
1: Nee, nooit. Maar ik
0: waarom is dat, denk je?
1: Nou ja, ten eerste dat ze waarschijnlijk oogklep op hebben. Want wat wij doen. Okay, ik wil niet om mezelf op de borst kloppen. Maar in de Michelin-gids is ze ooit ontworpen. Ooit is voor de mensen dat ze moeten omrijden.
0: Ja.
1: Nou, alleen het feit al dat mensen komen uit België voor ons, uit Groningen. Echt, ze komen overal vandaan. Ja. Dus ze rijden allemaal om. Alleen om die al zou het al een reden zijn voor een ster. Maar omdat wij zo aconventioneel zijn, krijgen we nooit een ster.
0: Nee. Vind je dat jammer?
1: Nou ja. Ik kan wel zeggen nee, het is gewoon ja. Want ik wil die ster hebben. Maar ik snap ook wel.
0: Ik maak een sterretje voor je.
1: Oh, dankjewel.
0: Dan maak ik hem na. Hey, ja. Even nog tot slot. Je gaat ook het theater in. Later dit jaar samen met Henk Westbroek. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
1: Nou, totale chaos. Als jij denkt dat je weet wat chaos is. Als je die voorstelling gezien hebt. Dan weet je wat chaos echt. Maar wat wel kicken is, je krijgt ook echt eten. Bijvoorbeeld, het is dan heel kort. Ik kan bijna niet uitleggen wat het is. Maar in principe hebben we met de All Star Band hebben we zeg maar een top 12 gemaakt van lekker eten.
0: Ja?
1: Met nummers. Noem eens één nummer wat over eten gaat. Het eerst ben je opschiet.
0: Ik denk aan Dancing Queen, maar dat heeft niks te maken met eten.
1: Ja, bijvoorbeeld de ketchup song.
0: Oh ja, de ketchup song.
1: Met dat dansje. We hebben 12 van die nummers dan natuurlijk. Die dan van 12 naar 1. Maar de ketchup song, dan krijgen dus de bezoekers in de dingen. Ze krijgen dan een chipje van ketchup.
0: Oh, leuk.
1: En de ene keer doe ik daar dan een meelworm in. En de andere keer doe ik daar bijvoorbeeld. De volgende keer doe ik daar misschien dan knetterchips van maken.
0: Nou, dan heb ik liever die knetterchips.
1: Maar ze krijgen dus allemaal dingen te eten tijdens de voorstelling. Maar wel gewoon op de stoel. Dus er zijn geen tafels, het is geen maaltijd.
0: En American Pie, wat krijg ik dan van Madonna?
1: Krijg je dan
0: een lekker taartje?
1: Ja, krijg je een taartje. Oh. Ja, en waarschijnlijk een heel seksueel taartje.
0: Nou, doe die dan maar even tussen.
1: Ja, oké. Ja, waarschijnlijk met die session met bloemen. Dat is namelijk dat potentie verhogend. Of met oesters.
0: Oh god, maar dat wordt een hele wilde avond. Ja. Ik hoop dat er een hotel in de buurt is.
1: Regenen.
0: Pierre Wint, wat ontzettend gezellig dat je hier te gast was.
1: Ja, dankjewel. Je krijgt het erop, ik ga het regelen.
0: Ja, oké. Nou, dan gaan we erover bellen. Want ik vind het ook wel leuk dat het gemaakt wordt door de mensen... inderdaad met een verstandelijke beperking.
1: Ja,
0: vind ik mooi.
1: Ja, vind ik ook mooi.
0: Kom je eind van het jaar weer terug?
1: Ja, absoluut. Met kerst.
0: Met kerst?
1: Knetterkerst.
0: Knetterkerst. Onthoud zijn naam, Pierre Wint. Dankjewel, tot de volgende keer. Ja, okay.

0: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ta-ta-ta-ta. Beethoven's imposante 5e symfonie wordt uitgevoerd door het Antwerp Symphony Orchestra. Ook hoor je Dvorak's vioolconcert op 23 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Ik ben Ivana uit Medemblik.
5: Ik ben Jan uit Beverwijk.
6: Ik ben Jolanda uit Avenhoren.
7: Ik ben Ali uit Amsterdam.
8: Thuis in heel Noord-Holland.
9: Twee minuten over 1:30. In Naarden is het 24 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
10: Goedemiddag. De 66-jarige Jan B. wordt verdacht van het misbruiken van in totaal 14 kinderen. Hij werkte als invalkracht op verschillende kinderdagverblijven. Vandaag bleek in de rechtbank dat de aanklacht tegen de verdachte is uitgebreid met 10 jonge slachtoffers. De zaak kwam aan het licht nadat de vader van een peuter aangifte deed. Bij de man thuis werden onder andere naaktfoto's van kinderen gevonden. Hij wordt verdacht van seksueel misbruik van 14 kinderen... waaronder een poging tot verkrachting van een meisje van 2... op een kinderdagverblijf in Amsterdam. In oktober is de volgende zitting. Twee jongeren zijn opgepakt na een explosie bij een kinderdagverblijf in Amsterdam. Dat gebeurde afgelopen nacht. Toen de politie daar aankwam, waren beide jongens nog in de buurt. Ze zijn dus opgepakt. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat en hun ouders. Afgelopen weekend was er bij dat kinderdagverblijf ook al een ontploffing. De politie onderzoekt of er een verband is. De politie is op zoek naar getuigen van een ernstig ongeluk in Amsterdam-West gisteren. Een vrachtwagen en een fietser kwamen in botsing. Een vrouw van 29 die op de fiets zat raakte daarbij zwaar gewond. Ze is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft al een paar getuigen gesproken, maar is nog op zoek naar meer informatie. Ook vragen ze naar relevante camerabeelden. Wereldwijd hebben mensen het afgelopen half jaar meer Heineken gedronken dan een jaar eerder. Het bedrijf verkocht zo'n 1,6% meer bier, blijkt uit cijfers van de Nederlandse bierbrouwer. Vooral in Azië werd meer van het bier gedronken, maar in Noord- en Zuid-Amerika werd ondanks het WK het afgelopen half jaar veel minder bier verkocht, zegt deze verslaggever van de NOS.
11: Ze zagen het wel dat er tijdens belangrijke wedstrijden in cafés, dan vooral in de Verenigde Staten en Mexico, dat er dan meer bier werd besteld. Maar dat mocht het grote verschil niet maken. Uiteindelijk werd er toch nog gewoon 3,5% minder bier verkocht in dat gebied.
10: Eerder kondigde de bierbrouwer al een reorganisatie aan, waardoor 5.000 tot 6.000 arbeidsplaatsen wereldwijd verdwijnen. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
9: Ja, helemaal goed, dankjewel Lotte. En dan gaan we naar het weerbericht met Jan Visser.
12: Vanmiddag zijn er perioden met zon, soms afgewisseld door wat bewolking. Het blijft vrijwel overal droog en de temperatuur loopt op naar 25 tot 26 graden. Aan de kust zijn de temperaturen wat lager. Er staat een behoorlijke wind uit het zuidwesten. Vrij krachtig boven land van tijd tot tijd en krachtig af en toe aan de kust en op het IJsselmeer. De komende nacht is het droog en helder. Morgen zijn er perioden met zon, in de middag waarschijnlijk wat meer bewolking, maar het blijft waarschijnlijk ook overal nog droog. Temperaturen morgen wat lager, 22 tot 23 graden op de meeste plaatsen. En de wind waait uit het westen tot noordwesten en is matig aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig en bij Texel af en toe krachtig, windkracht 6.

0: Sweet About Me. In June tot 2 uur op NH Radio.
1: Is er nog iets te doen?
0: Zeker, want vanavond verandert Bergen in één groot lichtspektakel. Het is namelijk de lichtjesavond vanavond. Dat is een jarenlange traditie in Bergen. Dit jaar trouwens voor de 100ste keer. Het is wat. Aan de telefoon hebben wij Buddy de Wit. Gefeliciteerd. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, ja, dankjewel.
0: De 100ste keer.
2: De 100ste keer, ja.
0: Nou, de eerste keer was je niet bij.
2: Nee, dat klopt.
0: En de tweede keer ook niet. Nee, precies. Weet je wel wat er veranderd is in de loop der jaren?
2: Ja, goed, het is natuurlijk begonnen als een bedankje van de bewoners van Bergen aan weer een fantastisch jaar met toeristen. Dus een bedankje aan de toeristen. Ja. En ja, dat hebben ze natuurlijk heel lang volgehouden om het op die manier te doen. Maar in de loop der tijd zijn er toch wat dingen veranderd. Ja. Er zijn mensen verhuisd, er zijn nieuwe mensen uit andere plekken bijgekomen. Dus je ziet dat mensen niet meer hun eigen tuintje versieren. Nee. Maar hun mooie schoenen aantrekken en lekker naar het dorp komen. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. Alleen, wij
0: maar
2: willen
0: niet de
2: toch
0: bedoeling.
2: Wel... Nou ja, de bedoeling misschien natuurlijk ook wel. Het is ook goed voor het centrum. Ja. Alleen... We willen toch ook weer dat mensen thuis hun dingetjes gaan doen, zoals ze dat vroeger deden.
0: Ja, en dan gaan we even terug. Dit is een beetje het ontstaan van de lichtjesavond. Wat is het nou precies voor de mensen die het niet kennen?
2: Het is een avond vol met lichtjes en lampjes in het dorp Bergen. Dus het maakt eigenlijk niet uit waar je bent, of je nou in het rand om het centrum heen bent in de woonwijken. Daar zal je hele mooie verlichte huizen zien en hele mooie verlichte tuinen. En als je wat dichter in het centrum komt, ja, dan kom je steeds meer gezelligheid tegen. Ja. En in het centrum zelf hebben wij een paar lichtobjecten geplaatst namens de BIS. En we laten de ruïnekerk aan...
0: De BIS is ondernemersvereniging, denk ik,
2: ja,
0: de BIS.
2: Ja, dus, ja. Ja, klopt. Ik zeg dat natuurlijk heel snel, maar het staat
0: ja,
2: voor bedrijven.
0: Ja, ik hou je even tegen. Ja,
2: ja. Precies. Maar wij hebben... En we laten ook één kant van de ruïnekerk heel mooi verlichten.
0: Oh,
2: met,
0: ik vind die kerk voor jullie zo leuk in het centrum.
2: Ja,
0: met die terrassen daaromheen. Ach, ja. Prachtig. En daarop hebben jullie dus een lichtprojectie.
2: Ja, lichtprojectie van kunst, Bergense stijl. Dus het zijn echte lokale partijen. Het is super leuk gedaan.
0: Heel veel schilders altijd, hè, in Bergen.
2: Ja, heel veel kunstenaars, ja, zeker.
0: Ja. Ja. En maar Buddy, is het echt alleen vanavond?
2: Helaas. Het is echt alleen vanavond.
0: Ja, heel triest. Ja. En hoe laat begint het?
2: Het begint een beetje als donker wordt, maar we hebben een heel mooi foldertje laten maken met daar ook wat informatie in. Het begint om 10 uur officieel. En ik denk dat de projectie op de kerk zal eindigen om 1 uur.
0: 1 uur vannacht. Ja. 100 jaar lichtjesavond in Bergen. En Bergen als kunstenaarsdorp wordt op die manier gewoon heel bijzonder neergezet. Woon jij zelf ook in Bergen, Buddy?
2: Ja, ik woon ook in Bergen, ja.
0: Ja. En wat is er bij jou te zien in de tuin?
2: Nou, niks, want ik ben aan het werk in de winkel.
0: Ja, maar wacht even. Als je naar je werk gaat, moet je toch even je huis verlichten.
2: Ja, ja. En ik heb de juiste spullen ervoor, dus dat ga ik doen.
0: Gelukkig, want anders krijg je strafpunten, hè?
2: Nee, zeker. Okay. Nee, ik moet er zeker mee doen.
0: Goed. Alles is gewoon vrij toegankelijk. En de winkels, zijn die ook open?
2: Ja, winkels zullen van sommige 9, sommige tot 10 uur open zijn.
0: Oh, wat heerlijk. Nou, ik wens je heel veel plezier. En wat zullen je trots zijn op je dorp. Ben je er geboren en getogen in Bergen?
2: Nee, dat niet. Nee, ik mag hier wel een tijdje rondlopen, maar ik ben hier niet geboren.
0: Nou, wees trots op het dorp. Prachtig.
2: Dankjewel. Doe ik zeker.
0: Goed zo. Dag. Dus voor de mensen die niks te doen hebben vanavond, ga naar Bergen. Want daar is het dus een lichtjesavond. Ik heb het één keer gezien. Het is echt prachtig.

0: Sebastian, every time I think of you.
1: Ja, morgen.
0: Dag voor jou.
1: Ja. Dat is wat lief.
0: Fijn dat jij er morgen weer bent.
1: Ja, morgen. Jij ook. En Sjors van der Pannen is onze gast.
0: Ja, vind ik heel leuk. Hij komt met een nieuwe tour. Alles draait dan om Frank Boeien.
1: Oh.
0: Ja, hij heeft net de hoofdrol van Ramses gespeeld. Daar is hij net.

0: Tekst en uitleg.
1: De komende tijd is het weer feest in het Amsterdamse Bos tijdens Bosfest. Je ziet dan opmerkelijke voorstellingen op uitzonderlijke plekken. We spreken met een aantal makers van deze bijzondere locatievoorstellingen. Verder is er natuurlijk een nieuwe vertaalplaat en de vergeetmeliedjes.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
3: Bij NH.
4: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantel zorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
5: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandtinamsterdam.nl.
6: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Ik ben Chantal Bos en kom uit Horen.
10: Ik ben Tom, ik woon in Oostzaan aan het mooie Twisken.
11: Ik ben Miek uit het mooie Krukjes.
12: Ik ben oma Joke uit Hoofddorp.
13: Ik ben Erik en ik kom uit Goorn.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 2 uur, belangrijkste nieuws uit Noord-Holland, krijg je van Lotte Dekker. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. De politie heeft 2 jongeren opgepakt na een explosie bij een kinderdagverblijf in Amsterdam afgelopen nacht. Afgelopen weekend was daar ook al een ontploffing. De 66-jarige Jan B., die werkte als invalkracht op verschillende kinderdagverblijven, wordt verdacht van het misbruiken van in totaal 14 kinderen. Vandaag bleek in de rechtbank dat de aanklacht tegen hem is uitgebreid met 10 jonge slachtoffers. En bij de brandweer aan de Rijksstraatweg in Amsterdam-Duivendrecht is vanmorgen vroeg een ruit gesneuveld van de kazerne. Het lijkt op weer een nieuwe inbraak. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
17: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Naast brandweerkorps uit andere provincies krijgt de brandweer in Noord-Limburg ook hulp uit België. Vlaanderen stuurt 2 brandweerpelotons om te helpen bij de grote brand in het natuurgebied bij Venray. Daar is ook munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Door de hitte is er kans op ontploffing en dat beperkt de bewegingsvrijheid van de brandweer. De brand bij Venray verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden komen de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en SPD. De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Dat bleek vanochtend uit een eerste zitting van de rechtszaak. Het onderzoek naar de man is afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. In totaal zou hij 14 kinderen hebben misbruikt. Jan B. was naast politicus ook actief in de zorg. Hij viel onder meer in als invalkracht op kinderdagverblijf in de regio Amsterdam. De man van 66 werd aangehouden nadat de vader van een meisje van 2 jaar aangifte had gedaan. Criminelen zijn erin geslaagd de code te kraken van een apparaat waar bitcoins veilig in kunnen worden opgeslagen. Ze hebben voor bijna 90 miljoen euro aan cryptomunten buitgemaakt. Canadese fabrikant van het apparaat zegt dat mensen nog steeds risico lopen. Het bedrijf roept klanten op hun bitcoins ergens anders onder te brengen. Het apparaat beveiligt cryptomunten met een toegangscode, maar die kan dus gekraakt worden. Het weer zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een bui vallen. Bij stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden en in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
3: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
4: Het ontroerende, waar gebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
5: Goedemiddag.
6: Met Nick Velderman.

0: Ze doet het goed hoor.
1: Stella Lefty bij NH met Boston. Zo! Goedemiddag Noord-Holland. Wat ben ik fijn dat jij er bent. Dat jij bij ons hoort. Ja, is toch een beetje zo. Hè? Ik moet je toch een beetje bedanken af en toe. Hè? Dat je naar ons luistert. Dat je altijd afstemt op NH. Ja, je denkt, wat komt hier nou met een treurig verhaal? Dat is niet zo. Ik moet ook eens een keer dankbaar zijn naar jou toe. Hè? Ik zit er niet alleen voor mezelf natuurlijk, maar ook grotendeels voor jou. Goed, het is de woensdag van NH. Het is even een koelende dag. Hebben we misschien ook wel een beetje verdiend. Hè? Het is best warm geweest. Was gisteren, was benauwd vannacht ook. Ojojojojoj. Ramen open had geen zin. Ramen meteen weer dicht gedaan. Ik dacht dus ook vandaag, de hele week is het stervenskoud hier in de studio door die airco. Ik neem een jasje mee. Jasje aan vandaag. Bloedheet! Hartstikke warm! Ja. Niet nodig geweest. En mensen die jarenlang trouw koopzegels sparen bij de Albert Heijn, die kregen gisteren vervelend nieuws te horen. Het spaarsysteem gaat namelijk flink op de schop. Het duurt voortaan 2 keer zo lang voordat je je spaarboekje met 490 koopzegels vol hebt. Nou ja, de wereld was even te klein ook gisteren. Heel veel mensen zijn dus boos. Tot 7 september kun je voor iedere uitgegeven euro bij Albert Heijn nog 10 cent euro aan koopzegels kopen. Na die datum kan dat pas bij iedere 2 euro. Ja, het is dus een ander soort systeem aan het worden. Het duurt gewoon langer voordat je boekje vol is. Ja, mensen zijn dus boos. Daar was ik benieuwd. Liedjes over veranderingen. Kom maar door. Changes, changing. 088, 850, 51, 52. Cliff Richard hoor je bij NH. Dit is Some People.

Damiano, David, Tyler en Nile Rodgers bij en aan met Talk To Me. Ja, het is echt diep triest hoor. Er komen ook veel reacties binnen dat heel veel mensen het niet eens zijn met de veranderingen bij Albert Heijn. Ja, het programma van de koopzegels gaat namelijk daar op de kop. Normaal gesproken bij elke euro kreeg je dan een koopzegel. Die kon je dan kopen. Dan kon je later zeg maar je geld terug hebben met heel veel rente. Nou ja, dat gebeurt dus nu bij elke 2 euro. Het is dus veranderd. Ja, heel veel mensen willen dat het terug wordt gedraaid. Ja, dat gaat denk ik helaas niet gebeuren. Het is de verandering die misschien niet zo goed uitpakt. Of het is een verandering waar veel mensen gewoon aan moeten wennen. En over 6 maanden hoor je er helemaal niks meer van. Kan natuurlijk ook, hè. Dankjewel voor het doorgeven van liedjes die hierbij passen. Het is deze geworden van Keen. Everybody's changing. In dit geval dus die koopzegels, mensen.

0: Spendo Ballet bij NH met Gold. Het is ondertussen bijna 2:30. De hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Dat is zo meteen met Lotte. Lotte, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat zit er zo meteen in?
1: Bij een logistiek partner van de Bijenkorf is een datalek geweest. Ik vertel je zo welke data in ieder geval niet betrokken zijn.
2: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
9: Laatste kans. Broadway in Carré presenteert deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Slechts tot en met 16 augustus te zien. Boek nu je kaarten op carré.nl.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
4: Oh, weer een muis.
3: En samen spelen.
4: Kom maar. Ja.
3: Au. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Ik ben Tieneke en ik kom uit Heilo.
6: Ik ben Els en ik kom uit Zaandam.
7: Ik ben Francine uit het mooie Haarlem.
8: Thuis in heel
9: Het is ondertussen 2:30. Goedemiddag Noord-Holland. Momenteel in Akersloot is het 23 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Bij een kinderdagverblijf in Amsterdam-West is afgelopen nacht een explosief afgegaan. Kort daarna heeft de politie 2 minderjarigen aangehouden. Zij zitten vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaten en ouders. Afgelopen weekend was er bij hetzelfde kinderdagverblijf ook al een explosie. De politie onderzoekt of er een verband is. Over een motief is nog niks bekend. Verder worden getuigen gevraagd om contact op te nemen. De Bijenkorf waarschuwt klanten voor een datalek bij een logistiek partner van het warenhuis. Mogelijk hebben ongewenste personen toegang gekregen tot persoonsgegevens van klanten. Er wordt nu onderzocht of en hoeveel gegevens zijn buitgemaakt. Wel is al duidelijk dat er geen betaalgegevens, bankrekeningnummers en wachtwoorden betrokken zijn. Er is meteen ingegrepen, de toegang is direct geblokkeerd en er zijn meer beveiligingsmaatregelen getroffen. Daardoor duren processen als het verwerken, retouren en terugbetalen wat langer. De 66-jarige Jan B. wordt verdacht van het misbruiken van in totaal 14 kinderen. Hij werkte als invalkracht op verschillende kinderdagverblijven. Vandaag bleek in de rechtbank dat de aanklacht tegen de verdachte is uitgebreid met 10 jonge slachtoffers. De zaak kwam aan het licht nadat de vader van een peuter aangifte deed. Bij de man thuis werden onder andere naaktfoto's van kinderen gevonden. De man wordt verdacht van seksueel misbruik van dus 14 kinderen, waaronder een poging tot verkrachting van een meisje van 2 op een kinderdagverblijf in Amsterdam. In oktober is de volgende zitting. En de lonen zijn in de afgelopen 5 jaar meer gestegen dan zou passen bij de cao's. Dat constateren economen van ABN AMRO in het economentijdschrift ESB. Vooral twintigers en dertigers verdienden naar verhouding meer, zegt deze econoom bij de NOS.
11: Dat komt dus vooral omdat die naast de cao-loonsverhoging ook vaker promoties ervaren of meer uren gaan werken. En daarnaast speelt baanwisseling een grote rol, aangezien hier vaak toch nog een extra loonsverhoging bij opkomt als deze persoon overstapt van de ene baan naar de andere baan.
10: 50-plussers zijn er relatief het minst op vooruit gegaan. Zij werken juist vaak minder en wisselen ook minder vaak van baan. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
9: Dankjewel Lotte. En weer dan met jou, Visser Jan. Goedemiddag.
12: Hoi, goedemiddag Nick. Vanmiddag zijn er perioden met zon, soms afgewisseld door wat bewolking. Het blijft vrijwel overal droog en de temperatuur loopt op naar 25 tot 26 graden. Aan de kust zijn de temperaturen wat lager. Er staat een behoorlijke wind uit het zuidwesten. Vrij krachtig boven land van tijd tot tijd en krachtig af en toe aan de kust en op het IJsselmeer.

0: Het zijn de Rembrandts bij NH. I'll be there for you.
1: NH. Goedemiddag.
2: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Wij vragen jou eens zometeen wat wil je liever horen. Meestemmen via 088 850 51 52 voor keuze A. Jan Smit met Als de nacht verdwijnt.

jouw stem. Het is aan jou, wat wil jij liever horen? Ga jij voor die keuze A? Jan Smit, Als de nacht verdwijnt, wordt het keuze B. Guus Meeuwis en Van Gant. Ik tel tot 3 stemmen. Doe je nu 088 850 51 52.

0: Martin Garrix uit Churn bij NH met Repeat It.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Hondje van het huis.
2: Hondje van het huis.
0: Nou, dankjewel voor het meestemmen. Twee liedjes. Keuze A, Jan Smit als de nacht verdwijnt. En keuze B, Guus Meeuwis met Vagant. Ik tel tot drie.
2: Hondje van het huis.
1: Alle stemmen. Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Ja, de meeste stemmen. Zo'n 80.

Lapper bij en Hammered Girls Just Want to Have Fun. Zometeen is het tijd voor de verjaardagskalender. Ben jij vandaag jarig of ken je iemand die jarig is? Zet jezelf op 088-850-51-52. Benson Boone hoor je bij NH Mystical Magical.

0: donderdagavond Over de Top met Jelmer Vlot en Eva Breda.
1: Eva en ik staan vaak te hossen op 90s en Zero's feesten en brengen dit feestje nu naar Over de Top. Het allerbeste uit de 90s en de Zero's. En geloof me, oh, er zitten parels tussen. Zoals deze bijvoorbeeld. Oh, wat dacht je van deze? En natuurlijk de Queen.
0: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
2: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
3: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
4: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op!
5: De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
6: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
7: Dit is een uittip.
8: Hoe keken mensen duizenden jaren geleden naar de sterrenhemel? Je ontdekt het in het Allard Pierson in Amsterdam. Het museum waar erfgoed, cultuur en wetenschap tot leven komen voor jong en oud. Plan je bezoek op allardpierson.nl.
9: Dit was een uittip. De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
10: Ik ben IJsselman Kees uit Callantsoog en ik maak hele lekkere ijsjes.
11: Hallo, ik ben Anja uit Amstelveen.
12: Hallo, ik ben Monika en ik kom uit Zaandam.
13: Ik ben Appie uit Amsterdam-Noord.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
1: Het is ondertussen 3 uur. Belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lotte Dekker. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. De politie heeft 2 jongeren opgepakt na een explosie afgelopen nacht bij een kinderdagverblijf in Amsterdam. Afgelopen weekend was daar ook al een ontploffing. De verdachte van een explosie bij een restaurant in de Baarsjes in Amsterdam is veroordeeld tot 150 dagen jeugddetentie, waarvan een deel voorwaardelijk, en 120 uur werkstraf. Die explosie was vorige zomer. En de Bijenkorf waarschuwt klanten voor een datalek bij een logistieke partner. Mogelijk hebben ongewenste personen toegang gekregen tot persoonsgegevens van klanten. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
16: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en SPD. De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Naast brandweerkorps uit andere provincies krijgt de brandweer in Noord-Limburg ook hulp uit België. Vlaanderen stuurt 2 brandweerpelotons om te helpen bij de grote brand in het natuurgebied bij Venray. Daar is ook munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Door de hitte is er kans op ontploffing en dat beperkt de bewegingsvrijheid van de brandweer. De brand bij Venray verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden komen de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Dat bleek vanochtend uit een eerste zitting in de zaak. Het onderzoek naar het man is afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. In totaal zou hij 14 kinderen hebben misbruikt. Jan B. was naast in de politiek ook actief in de zorg. Hij viel onder meer in als invalkracht op kinderdagverblijf in de regio Amsterdam. De man van 66 werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 aangifte had gedaan. Dieven hebben voor 90 miljoen euro aan cryptomunten gestolen door een apparaat te hacken waar ze in kunnen worden opgeslagen. Canadese fabrikant zegt dat bitcoinbezitters nog steeds gevaar lopen. Bedrijf roept klanten op de cryptomunten op een veiligere manier op te slaan. Het apparaat beveiligt de munten met een code, maar die kan dus worden gehackt. Het weer zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een bui vallen. Bij een stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot lokaal 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
17: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
14: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
18: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
19: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
20: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
21: Goedemiddag.
22: Met Nick Velderman.

0: Er is Taylor Swift bij en haar met de V. Wel voor Ophelia.
1: Goedemiddag. De verjaardagskalender.
0: Nou, dankjewel hoor voor het doorgeven van je verjaardag. Zo staat er vandaag maar één iemand bij ons op de verjaardagskalender. Dat is Jaap uit Pampus. Jaap is vandaag 65 jaar geworden. Nou mag ik jou van harte feliciteren, Jaap. Speciaal voor jou vandaag. Het toetertje.
2: Van harte gefeliciteerd.
0: Zet jezelf ook op de kalender 088 850 51 52. Of even mailen naar goedemiddag@nhradio.nl.

0: Shakira, Die Die, samen met Burna Boy bij NH.
1: 19 toen. 19 toen.
2: Toen.
1: 19 toen. 19 toen.
0: Ik neem je mee terug naar het jaar 1993. Zo had je in het jaar ook al op de tv All You Need Is Love.
3: Goedenavond en hartelijk welkom bij deze extra lange All You Need Is Love. Het is de laatste show van 1993 en omdat het nou bijna kerst is, wordt dit dus een speciale kerstaflevering. En alles en iedereen ziet er werkelijk prachtig uit. Zelf ben ik ook een beetje opgelapt en dat was ook wel nodig, want wat ik de afgelopen week heb meegemaakt tijdens de voorbereiding van deze show is werkelijk met geen pen te beschrijven. Wij zijn bijvoorbeeld met onze speciale kerstbus door Nederland gereden om een aantal onmogelijke kerstwensen te vervullen. En straks gaan we dan kijken welke chaotische taferelen zich daarbij afspeelden.
0: Neem je wederom mee terug naar 5 augustus 1993. Als je toen de tijd de radio hebt aangezet, heb je dit gewoon niet kunnen missen. Ja, hij komt uit Duitsland. Het is een Duitse zanger, maar oorspronkelijk uit Trinidad. Ver weg. Dat is een republiek gelegen in de Caribische Zee voor de kust van Venezuela. Hij scoort een ontzettend grote hit. Oorspronkelijk geschreven als ballad. Ik denk niet dat veel mensen dit weten. Nee, het is een danceversie geworden. Veel landen. Nummer 1 behaald. Ik heb het over Hathaway. Hoor je bij NH What Is Love?

0: En de Skidwalk bij NH met al Summerland. Ondertussen bijna 3:30 Hoogste Tijd voor het nieuws uit Noord-Holland met Lotte. Lotte, wat zit er zo meteen in?
1: In Zandpoort hebben tientallen vrijwilligers vanmiddag geprobeerd om een 300 meter lange tiramisu te maken. Of dat gelukt is, hoor je zo.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Met Hans uit Landsmeer.
9: Ik ben Evelien en ik kom uit Wormerveer.
10: Ik ben Caroline uit Oudorp.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is ondertussen 1 minuut over 4:30. Momenteel in Oud-Karspel is het 24 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Bij een kinderdagverblijf in Amsterdam-West is afgelopen nacht een explosief afgegaan. Kort daarna heeft de politie 2 minderjarigen aangehouden. Zij zitten vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaten en ouders. Afgelopen weekend was er bij hetzelfde kinderdagverblijf ook al een explosie. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de explosies. Over een motief is ook nog niks bekend. Ook worden getuigen gevraagd om contact op te nemen. De Bijenkorf waarschuwt klanten voor een datalek bij een logistieke partner. Mogelijk hebben ongewenste personen toegang gekregen tot persoonsgegevens van klanten. Er wordt nu onderzocht of en hoeveel gegevens zijn buitgemaakt. Wel is al duidelijk dat er geen betaalgegevens, bankrekeningnummers en wachtwoorden betrokken zijn. Er is meteen ingegrepen, de toegang is direct geblokkeerd en er zijn meer beveiligingsmaatregelen getroffen. Daardoor duren processen als het verwerken van bestellingen, retouren en terugbetalingen wel wat langer. De verdachte van een explosie bij een restaurant in de Baarsjes in Amsterdam is veroordeeld tot 150 dagen jeugddetentie. Een groot deel daarvan is voorwaardelijk. En na aftrek van het voorarrest betekent dit dat de verdachte niet meer terug naar de jeugdgevangenis hoeft. Daarnaast krijgt hij ook nog 120 uur werkstraf. Vorige zomer werden buurtbewoners in de Baarsjes opgeschrikt door een explosie bij het restaurant. De verdachte had een zelfgemaakt explosief naar binnen gegooid. Alleen tijdens het gooien viel de constructie uit elkaar. Daardoor waren de gevolgen beperkt. En het is uitbuiken geblazen in Zandpoort. Daar is vanmiddag namelijk 300 meter aan tiramisu gemaakt.
0: Jeetje.
1: Is vanwege het dorpsfeest daar. En er was behoorlijk wat voor nodig, vertelde een van de initiatiefnemers vanochtend in de ontbijttafel.
12: 15.000 lange vingers, 900 kopjes koffie hebben gezet. Mascarpone en een slagroommengsel, ongeveer 1000 kilo hebben we daarvan gedraaid. En dan wordt Zandpoort heel gelukkig, want er zit ook 75 liter amaretto in.
1: En haar verslaggever Melle Bos was daar vanmiddag. Hij zag dat de tiramisu zo was opgebouwd, maar ook weer zo op was.
13: Het was één groot gekkenhuis hier in Zandpoort. En het is de organisatoren ook daadwerkelijk gelukt om een tiramisu van 300 meter lang binnen een half uur op tafel te leggen. En daarna was zo'n beetje heel Zandpoort aanwezig om hem daarna ook op te eten. Volgens mij is bijna alles op. En dat moet ook wel, want in dit zonnetje blijft het niet lang goed.
1: Ze maakte 300 meter aan tiramisu omdat de harddraverijvereniging in het dorp dit jaar 90 jaar bestaat. En de korte baan van die vereniging is 300 meter.
11: 300 meter?
1: Ja.
11: Niet te doen.
1: Nee, als je hoort wat daar allemaal in zit.
11: Ja, ik vind 75 liter amaretto volgens mij. Hè?
1: Ja.
11: Vind ik dat weer weinig.
1: Dat vind je wat te weinig.
11: Ja.
1: Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
11: Dankjewel Lotte. Het weer dan met Jan. Jan, goedemiddag.
14: Hoi, goedemiddag Nick. Vanmiddag zijn er perioden met zon, soms afgewisseld door wat bewolking. Het blijft vrijwel overal droog en de temperatuur loopt op naar 25 tot 26 graden. Aan de kust zijn de temperaturen wat lager. Er staat een behoorlijke wind uit het zuidwesten. Vrij krachtig boven land van tijd tot tijd en krachtig af en toe aan de kust en op het IJsselmeer.

0: NH met Maria.
1: NH.
2: NH.
3: Goedemiddag.
4: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Het moment om mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb 2 liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Mijn vraag aan jou is, wat wil je liever horen? Stemmen via 088 850 51 52. Voor keuze A, Roberto Giacchetti en de Scooters. I Save the Day. Of toch liever keuze B, dan kies je voor ABBA met Honey Honey. Nou, zeg het maar, wat wil jij liever horen? Ga jij voor die keuze A, Roberto Giacchetti en de Scooters met I Save the Day? Of voor de keuze B, ABBA, Honey Honey, 088 850 51 52.

0: Swims bij NH met Mr. Know-it-all.
1: NH.
2: Goedemiddag.
1: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Nou, het moment om mee te stemmen in het rondje van het huis is geweest. Dankjewel. Twee liedjes. Keuze A, Roberto Giacchetti, Scooters, I Saved the Day. Keuze B, Abba, Honey Honey.
2: Rondje van het huis.
1: Alle stemmen. Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Nou, zometeen. Na 4 uur is het tijd voor vandaag de dag. Dan nu de uitslag. 80% kiest voor Roberto Giacchetti en de Scooters. I Saved the Day. Hoor je bij NH. Fijne woensdag!

0: zaterdag.
1: Helemaal.
2: En het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
3: Artiesten uit Noord-Holland.
1: Uit Noord-Holland.
2: Helemaal NH. Nick Velderman.
4: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH. Het grootste percentage Noord-Holland.

0: NH.
1: Zaterdag
0: van 5 tot 7
1: op de radio bij NH. Dit is een uittip.
2: Wat voor spelletjes speelden kinderen in het oude Griekenland? Je ontdekt het in het Allard Pierson in Amsterdam. Het museum waar erfgoed, cultuur en wetenschap tot leven komen voor het hele gezin. Plan je bezoek op allardpierson.nl.
1: Dit was een uittip. Dit is een uittip.
2: Gezellig filmkijken onder de sterren? Filmhuis Alkmaar organiseert van 12 tot en met 16 augustus Sunset Cinema bij Ten Westen. Met 4 geweldige roadmovies op het programma. Tickets koop je via filmhuisalkmaar.nl.
1: Dit was een uittip.
3: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
1: Dit is een uittip.
2: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
1: Dit was een uittip.
4: Laatste kans. Broadway in Carré presenteert deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Slechts tot en met 16 augustus te zien. Boek nu je kaarten op carré.nl.
5: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
6: Ik ben Fred en ik kom uit het gezellige Amsterdam-Noord.
7: Ik ben Dorcas en ik kom uit Hilversum.
8: Ik ben Meadow en ik kom uit Schagen.
9: Ik ben Dylan en ik kom uit Kortoek.
10: Ik ben Alicia en ik kom uit Huizen.
11: Ik ben Willemijn en ik kom uit Hoorn.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 1 minuut over 4 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Lotte Dekker. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. Bij een kinderdagverblijf in Amsterdam-West is afgelopen nacht een explosief afgegaan. Kort daarna heeft de politie 2 minderjarigen aangehouden. Zij zitten vast. Een 18-jarige man moet 4 maanden de cel in omdat hij zwaar vuurwerk naar voorbijrijdend verkeer heeft gegooid. Gebeurde eerder dit jaar op het Osdorpplein in Amsterdam-Nieuw-West. En het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft vanochtend een schot in de Leidse Vaart in Heemstede geplaatst om zout water tegen te houden. Het waterschap zag dat het water richting de Bollenstreek steeds zouter werd en dat kan grote gevolgen hebben voor de bollenteelt en voor de natuur. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
15: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De brandweer bij Vendraai in Noord-Limburg heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand in natuurgebied de Boshuizenbergen in Oostrum is onder controle, zegt de veiligheidsregio, maar nog niet gedoofd. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand brak eergisteren uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Een deel is beschermd Natura 2000 gebied. De Stichting Het Limburgs Landschap is bang dat een belangrijk deel daarvan verloren is gegaan. De drone die vannacht op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland werd aangetroffen was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. Explosief is verwijderd. De zaak wordt nu onderzocht als een poging tot een aanslag. De drone werd gevonden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en de SPD. Deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Dieven hebben voor 90 miljoen euro aan cryptomunten gestolen door een apparaat te hacken waar ze in kunnen worden opgeslagen. Canadese fabrikant zegt dat bitcoinbezitters nog steeds gevaar lopen. Bedrijf roept klanten op de cryptomunten op een veiliger manier op te slaan. Apparaat beveiligt de munten met een code, maar die kan dus worden gehackt. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Aan de kust waait het hard, dan is het zo'n 24 graden. In de rest van het land is het maximaal 29 graden. Vanavond helder en zonnig en vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen begint zonnig en wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
9: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon, maar nu zit je krap bij kas.

0: geld. Buut, de bank die het een tikje anders doet.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Vandaag de dag.
7: Met Patricia Naar.

0: Een heel goede middag allemaal. Fijn dat je weer luistert naar Vandaag de Dag bij NH. En Jelmer, die is er ook weer bij. Goedemiddag, Jelmer.
1: Hallo, ik wilde bijna zingen Vandaag de Dag op maandag. Maar ja, het is natuurlijk al woensdag.
0: Goed voor jou als begin van de week.
1: Ja, absoluut.
0: Maar het is alweer bijna het einde van de week.
1: Het is crazy.
0: Ja, moet je niet meer doen.
1: Ik zal het nooit meer doen.
0: Oh, had je lekkere dagen.
1: Och, het was heerlijk.
0: Ja, toch?
1: Ja, ja, de kerst beetje feestjes. Voor Flikkers is weer gevierd. Dus we kunnen
0: en bijgekomen
1: naar het volgende.
0: Ook.
1: En ja, bijgekomen,
0: de kater
1: absoluut.
0: Is weggespoeld en... Nou, helemaal goed. Leuk dat je er weer bent. En Lotte is er ook weer bij.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, om het nieuws natuurlijk in de gaten te houden voor ons. De komende 3 uurtjes tot 7 uur zijn wij hier. En we zitten nog een beetje na te rillen van het spinnenverhaal van Nick.
1: Nou,
0: Want die had net, ik heb de foto niet willen bekijken. Oh. En jij dus ook niet, Jan. Maar daar komen we nu achter dat ze allebei doodsbang zijn voor spinnen.
1: Oh,
0: jij hebt die foto wel gezien, Lotte.
2: Ja, ik heb de foto gezien. Ik ben niet heel bang voor spinnen. Maar hij was best wel groot.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nick had een spin voor zijn deur zitten. Zo groot dat zijn buurvrouw zei... kan het niet iemand zijn huisdier zijn?
1: Ja, maar dat is echt gestoord.
0: Oh, dat is echt heel ziek.
1: Die beesten zijn zo... ongelooflijk eng.
0: Ja, wat grappig is dat, hè? Ik heb dat dus ook. Ik ben niet zo bang voor... Nou, ik ben eigenlijk voor geen ene insect bang. Behalve misschien de Aziatische geelpoothoornaar tegenwoordig. Omdat die ook zo groot zijn.
1: Ja.
0: Maar die spinnen daar... Ik word dus echt misselijk als ik een plaatje daarvan zie. Heb ik dan een fobie?
1: Ja,
2: denk
1: wel, absoluut.
2: Denk ik wel. Ja,
1: ja, absoluut. Ik geel het ook altijd uit als een dingetje. En omdat je het dus bang bent en dan wel eens erover hebt... komt het ook weer eens in je algoritme. En dan word je getrakteerd op zo'n plotselinge...
0: Tussendoor.

0: vernoemd, hè, zoals we weten.
1: Ja, en, nou, ik vind het een rare
0: hobby. Ja. Goed, we gaan terug naar vandaag de dag. Wat gaan we allemaal doen? Nou, we hebben straks weer een lekker zomers plaatje voor je. Een vakantieplaat. En daarvoor gaan wij vandaag op reis naar... Duitsland!
1: Ja. Oh, aber natürlich, das ist wunderschön.
0: Ja, wunderschön. Man kann da Bier trinken. Ja?
1: Bier trinken, ja. Und ein bisschen tanzen.
0: Ja, und spazieren kann man da.
1: Spazieren.
0: Dus also. Nee, maar Duitsland is wel een van de grootste vakantielanden. Hè? Voor Nederlanders gaan dus heel veel Nederlanders naar Duitsland op vakantie.
1: Ik luister heel veel Duitse muziek.
0: Ja, het is ook leuk. We gaan straks een mooi Duits plaatje draaien ter ere van deze vakantie. Dagplaat. En we gaan even bellen over de lichtjesavond in Bergen. Want daar vieren ze vanavond, dus dat is echt al over een paar uur... de 100ste editie van de beroemde lichtjesavond.

0: The Thing I Love. Max en Andy Grammer hoorde je.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: Als je vanavond naar Bergen gaat, dan kom je in een magische wereld terecht. Het is namelijk de eerste woensdag van augustus en dan is het traditioneel lichtjesavond in het dorp. Het is een feest van licht, van kunst en van ontmoetingen. En dit jaar is een bijzondere editie, want lichtjesavond bestaat 100 jaar. Barry de Wit is een van de drijvende krachten achter dat spektakel. Barry, ik zeg goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, even voor wie nog nooit in Bergen is geweest met lichtjesavond. Kun je eens omschrijven hoe het dorp er vanavond uit komt te zien?
3: Nou, er zal op heel veel plekken binnen het centrum, maar ook daarbuiten, zal het betoverend veel. Er zijn heel veel lichtjes, heel veel lampjes, kaarsjes. Het wordt echt één groot lichtspektakel.
0: En dat is dus 100 jaar geleden begonnen. Hoe kwam dat toen eigenlijk? Wie heeft dat bedacht en waarom?
3: Nou, het is ooit begonnen als een bedankje van de inwoners van Bergen aan de toeristen voor weer een fantastisch jaar. En zo is het begonnen. Dus iedereen nodigde familie en vrienden thuis uit en versierde zijn hele tuin met lichtjes en lampjes en vaccinelichtjes.

0: lichtjes en kaarsjes. Het was echt een betoverend spektakel altijd.
1: Ja, en dat hebben jullie dus 100 jaar volgehouden. Ja. Heb je wel eens beelden gezien eigenlijk van hoe dat vroeger was? Hoe dat er toen aan toe ging?
0: Op zich zeker. Ik heb zeker wat oude beelden ook gezien. Maar op sommige plekken in Bergen is het nu nog steeds precies hetzelfde.
1: Oh ja?
0: Ja, een dame die woont hier verderop. In het Merelhof zei denk ik dat ze al 40 of 50 jaar haar tuin op een prachtige manier versiert.
1: Oh, wat leuk zeg. Ja. En wat vind jij persoonlijk het mooiste aan Lichtjesavond?
0: Nou, ik vind het leukste. Kijk, het is natuurlijk, je bent er trots op om te zien dat het heel druk is in je dorp. Want dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ik vind dat heel leuk als alle mensen meedoen. Dus ook zeg maar buiten het centrum. Lekker hun tuinen versieren. Waardoor mensen echt een leuke route door het dorp kunnen lopen. Dat vind ik altijd heel leuk. Ja, dit jaar hebben we twee lichtobjecten neergezet in het dorp. En we gaan de kerk zelf uitlichten met een... we gaan de Bergense stijl, dus kunst van de Bergense stijl, gaan projecteren op de ruïnekerk.
1: Oh.
0: Dus dat wordt vanavond heel leuk.
1: Ja, ja, en dat is iets nieuws dus?
0: Nou, we proberen ieder jaar iets te verzinnen met zo gezegd de ondernemersvereniging. En dit jaar hebben we hiervoor gekozen, ja.
1: Ja, en natuurlijk ook vanwege het 100-jarig bestaan. Ik kan me voorstellen dat jullie wel wat extra's wilden doen.
0: Ja, klopt. Zeker.
1: Ja, ja. Ja. Hey, en er worden ook prijzen uitgedeeld ieder jaar. Waarvoor precies?
0: Mooiste tuin, daar hebben we 3 prijzen voor. En we geven ook een straatprijs geven uit. Dus voor de mooist versierde straat. Zo proberen we iedereen een beetje mee te krijgen om mee te doen.
1: Ja, ja. Zijn er ook mensen die niet meedoen eigenlijk?
0: Nou, kijk, de reden dat we dit nu zo aanpakken, en dat is een beetje inhaken op je vraag, is dat er toch, er zijn toch mensen verhuisd en mensen hier naartoe gekomen die niet hier vandaan komen. Dus ja, zo proberen we een klein beetje te zorgen dat de traditie niet verdwijnt. En proberen we iedereen wel weer een beetje zeg maar mee te krijgen.
1: Ja, ja. Ik snap het, ja. Ja. En die prijzen die worden dan uitgedeeld voor de mooiste tuin en de mooiste straat.
0: Ja.
1: En ik begrijp dat jij een van de juryleden bent. Natuurlijk volstrekt objectief en niet omkoopbaar. Maar waar ga jij op letten?
0: Waar gaan we op letten? We gaan letten op licht. We gaan letten op misschien boodschappen die uitgebeeld worden. Hartjes, teksten, dat soort dingen. Je komt de meest waanzinnige dingen tegen. En we hebben wel gemerkt dat vaak als je voor een huis of voor een tuin staat, dan weet je het gelijk. Dit is een winnaar.
1: Oh ja? Ja? En waar zit hem dat dan in? In de hoeveelheid licht? Of bijzondere dingen?
0: Ja, kijk, des te meer het natuurlijk opvalt. Dus het zit ook wel een klein beetje in de hoeveelheid. Maar dat is niet... Dat is, kijk, als je het gewoon maar neerzet, dan straalt het niks uit. Het is leuk als je er een tekst van maakt of misschien een hartje of zoiets. Je ziet de meeste waanzinnig leuke dingen.
1: Ja, ja, ja. Nou, vanavond gaat het weer beginnen. Jullie wachten, neem ik aan, eventjes met de lampjes aansteken tot het echt donker is, hè?
0: Ja, we hebben gisteren even getest, maar 10:00 is het nog niet helemaal donker. Dus het zal na 10:00 beginnen.
1: Oh,
0: ja, klopt.
1: Oké, goed. Nou ja, dus mensen moeten wel misschien wat langer opblijven dan ze gewend zijn, maar dat hebben ze er vast voor over.
0: Ja,
1: komen er ook vaak mensen van heinde en ver op af, van buiten Bergen?
0: Ja, zeker, zeker. En je merkt ook dat het bijvoorbeeld bij onze buren al in de vakantiefolder staat.
1: Oh.
0: Dus die hebben eigenlijk het hele jaar al in een boekje staan dat het de eerste woensdag van augustus lichtjesavond is in Bergen.
1: Oh, oké. Okay.
0: Dus de mensen die hier dan komen weten eigenlijk al dat er wat gaat gebeuren vandaag.
1: Ja, ja, leuk. Nou, een magische sfeer dus vanavond in het dorp Bergen. Ik wens je heel veel plezier weer, Barry, vanavond.
0: Hartstikke bedankt.
1: Oké, okay. Je hoorde Barry de Wit, een van de drijvende krachten achter de lichtjesavond in Bergen.
2: Je luistert naar NH.
3: NH.
2: Thuis in heel Noord-Holland.
3: Thuis in heel Noord-Holland.

0: me.
1: Ah, wat een prachtige stem heeft die man toch? Rag-and-Bone Man hoorde je met Human. Ja, wij gaan het straks hebben over snacken. Want ondanks alle adviezen van de Gezondheidsraad van de afgelopen jaren wordt er in ons land steeds meer gesnackt. Mm. Dat blijkt onder andere uit cijfers die vandaag naar buiten kwamen. Want volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is het aantal fastfoodzaken in Nederland de afgelopen 20 jaar bijna verdubbeld. Ja. Verdubbeld, hè?
2: Ik snap het.
1: Ja.
2: Ik zou er wel in een eentje willen wonen.
1: Ik zit hier naast de snackkoning van NH.
2: Oh, ik vind dat zo lekker.
1: Jij kan echt elke dag friet eten.
2: Ja, maar
1: of...
2: dat doe ik natuurlijk echt niet. Want dan word ik moddervet en ongezond.
1: Dat wil je niet.
2: Maar ik zou iedere dag friet kunnen eten.
1: Ja, en de afgelopen dagen heb je ook veel gesnackt.
2: Heel veel. Ja, maar ja, dan moet je, dat is ook een beetje bijkomvoedsel, hè?
1: Ja, al
2: gisteren heb
1: al
2: ik wel
1: feesten.
2: Weer gezond gegeten. Maar daarvoor... Oh, oei, oei, oei. Ja, echt. Voel, als je iets in mij gooit, gaat het automatisch frituren op dit moment.
1: Ik ben gewoon
2: een frituurpan.
1: Goed. Nou, Jelmer is er dol op. Maar wij vragen vandaag, want June had het er vanmiddag ook al even over. Die is dus dol op zoete aardappelfrietjes. Vind ik ook heerlijk trouwens.
2: Nee, vind ik vies.
1: Nee?
2: Nee.
1: Oh, dat vind ik echt lekker.
2: Gezond.
1: Ja, dat is waar. Er zit nog een zweem van gezondheid aan. Dat is wel zo. Ik vind kaassoufflees altijd heel lekker.
2: Oh ja.
1: Dat vind ik echt heerlijk. Oh. Maar goed, wij vragen vandaag, ja, wat vind je er eigenlijk van die hele ontwikkeling? Dat er dus zoveel meer fastfoodzaken bij zijn gekomen. Ja, waar mensen dan een snelle hap kunnen eten. Terwijl we toch altijd horen over de toename van de obesitas. En noem
2: hart-
1: het allemaal maar op.
2: Hartziekte, ja.
1: Ja, dat is even de vraag. Dus dat is wat we vragen van, wat vind je van die ontwikkeling? Is dat een gevaarlijke ontwikkeling? Of zeg je van, nou, ik vind het allemaal prima. Want ik ben zelf een lekkere, vervente snacker. En hoe meer snackzaken in de buurt,
2: hoe beter.
1: Hoe beter.
2: Ja, praat erover mee. 088-850-51-52.
1: Goed, dan spreken we jou zo dadelijk na het nieuws van 16:30. Dat krijgen we van Lotte. En wat zit erin?
3: In verschillende Noord-Hollandse wateren worden maatregelen genomen vanwege de droogte. Ik vertel je zo meer.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Met Irene uit Heemstede.
9: Met Hans uit Landsmeer.
10: Ik ben Evelien
11: en ik kom uit Wormerveer.
12: Ik ben Caroline uit Oudorp.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
1: Het is 16:55. In Haarlem is het 24 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Een 18-jarige man moet 4 maanden de cel in omdat hij zwaar vuurwerk naar voorbijrijdend verkeer heeft gegooid. Gebeurde eerder dit jaar op het Osdorpplein in Amsterdam-Nieuw-West. Is te lezen in het Parool. Buurtbewoners belden de politie omdat de knallen dusdanig hard waren dat ze bang waren dat hun ruiten eruit zouden springen. De politie vond resten van een Super Cobra 6. Dat is zwaar illegaal vuurwerk dat vergelijkbaar is met militaire springstof, zoals in een handgranaat. Er raakte niemand gewond, maar volgens de rechter is het wel bewezen dat de man heeft geprobeerd mensen zwaar lichamelijk letsel toe te brengen. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft vanmorgen een schot in de Leidse Vaart in Heemstede geplaatst. Dat is om zout water tegen te houden. Het water richting de Bollenstreek werd door de droogte steeds zouter en dat kan gevolgen hebben voor de bollenteelt en voor de natuur. En het is niet de enige regio waar maatregelen worden getroffen. Gisteren werd bekendgemaakt dat in Muiden een damwand in de Muider Trekvaart wordt geschoven. Ook om zout water tegen te houden. En er komen daar noodpompen om zoet water uit het Markermeer in de Vecht te pompen. Ze maken ook plannen om de Noordersluis bij Weesp af te sluiten. De verdachte van een explosie bij een restaurant in de Baarsjes in Amsterdam is veroordeeld tot 150 dagen jeugddetentie. Een groot deel daarvan is voorwaardelijk. Na aftrek van het voorarrest betekent dit dat de verdachte niet meer terug hoeft naar de jeugdgevangenis. Hij krijgt ook 120 uur werkstraf. Vorige zomer werden buurtbewoners opgeschrikt door een explosie bij het restaurant. De verdachte had een zelfgemaakte explosief naar binnen gegooid. Alleen tijdens het gooien viel de constructie uit elkaar. Daardoor waren de gevolgen beperkt. En het kan zomaar zo zijn dat we in het najaar wat vaker lege schappen tegenkomen op de groenteafdeling in de supermarkt. Dat meldt land- en tuinbouworganisatie LTO. Door de hitte en droogte zijn groenten sneller rijp dan normaal. En dat zorgt voor logistieke uitdagingen bij het oogsten, vervoeren en verwerken. En dat kan er dus voor zorgen dat er de ene keer wat meer en de andere keer wat minder aanbod is. Hitte en droogte zorgen überhaupt voor lagere opbrengsten. Maar, zegt LTO, het eventuele effect daarvan zien we pas later in de winkels. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Lotte. We gaan ook nog even naar Jan Visser voor het weer.
9: Vanmiddag zijn er perioden met zon, soms afgewisseld door wat bewolking. Het blijft vrijwel overal droog en de temperatuur loopt op naar 25 tot 26 graden. Aan de kust zijn de temperaturen wat lager. Er staat een behoorlijke wind uit het zuidwesten. Vrij krachtig boven land van tijd tot tijd en krachtig af en toe aan de kust en op het IJsselmeer. De komende nacht is het droog en helder. Morgen zijn er perioden met zon. In de middag waarschijnlijk wat meer bewolking, maar het blijft waarschijnlijk ook overal nog droog. Temperaturen morgen wat lager, 22 tot 23 graden op de meeste plaatsen. En de wind waait uit het westen tot noordwesten en is matig aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. En bij Texel af en toe krachtig, windkracht 6.
0: Kijken we ook nog even naar de situatie op de Noord-Hollandse wegen. Jelmer, jij hebt de ANWB Verkeersinformatie bestudeerd. Er is wat loos.
2: Ja, er is wat loos. Ik heb het onwijs goed bestudeerd.
0: Ingestudeerd?
2: Ingestudeerd.
0: Ga je het uit je hoofd doen?
2: Drie files. A9 als eerst. Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Velsen. 13 minuten vertraging. 6 minuten op de A10. Knooppunt Amstel richting knooppunt Koenplein. Tussen knooppunt Amstel en knooppunt de Nieuwe Meer. Komt er een kapotte auto. Gaan we nog even richting de A2. 22 Velsen richting Beverwijk. Tussen knooppunt Velsen en Beverwijk Oost is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daar dicht. 12 minuten vertraging.

0: Madonna, inmiddels weer veilig thuis na haar bezoekje aan Amsterdam afgelopen weekend. Je hoorde Open Your Heart.
1: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Ja, we zeiden het net al even. Het aantal fastfoodzaken in Nederland is de afgelopen 20 jaar bijna verdubbeld. Dat is best veel dus. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn er op dit moment ruim 19.000 fastfoodzaken. En dat waren er zo'n 20 jaar geleden nog maar 10.000.
2: Zo, dat is best wel echt een groot verschil.
0: Ja, jij bent er heel blij mee.
2: Ik ben er heel blij mee.
0: En je bent er misschien wel mede debet aan.
2: Absoluut. Ja, ik ben echt. Mark zei ook dat we gingen verhuizen. Die zegt, nou, top, gaat de snackbar hier failliet.
0: Ja, maar de mensen bij jou in de straat, die kunnen
2: Ferrari kopen. Die hebben opeens dubbele omzet, absoluut. Top, hè?
0: Ja, grappig is dat. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf bijna nooit naar een snackbar ga. Of naar echt zo'n fastfoodketen.
2: Ja, maar jij hebt de airfryer.
0: Maar ik heb de airfryer, dat scheelt enorm. En ja, dat maakt toch wel wat uit, inderdaad. En als ik in een restaurant uit eten ga, dan wil ik wel altijd bijvoorbeeld frietjes erbij. Dat is gewoon een must. Dat anders kan het niet.
2: Anders heb je geen maaltijd.
0: Nee, zo is het toch. Maar goed, van alle eetgelegenheden is tegenwoordig ook meer dan de helft een fastfoodzaak. Dus dan hebben we het over cafetaria's, broodjeszaken, nou, de bekende grote ketens natuurlijk. En tot 2019 was dat nog precies andersom. Ja, toen was de andere helft.
2: Ja.
0: Wat een goed onderzoek is dit. Nou ja, oké. Okay. Ja. Leuk om te weten. Ja,
2: leuk om te weten.
0: Maar goed,
2: super.
0: Wij vragen vandaag aan jullie snacken is natuurlijk best wel lekker, maar je kan er misschien ook wel heel moddervet van worden of allemaal aderverkalking of weet ik veel wat krijgen of cholesterol. Dus wat vind je eigenlijk van die ontwikkeling dat we steeds meer gaan snacken? Is dat een gevaar? Of zeg je van nee hoor, kom maar door met nog veel meer snackzaken.
2: Ja, daar kan je over meepraten. 088 850 51 52. Marieke, die heeft het al gedaan. Die zegt, ik vind het niet echt een gevaar, want nu er opeens meer restaurants zijn, kom ik er niet per se vaker. Kevin, die zegt, soms is een burger lekkerder dan sla, dus mij zal het een zorg zijn. En Anja voegt eraan toe, ik vind het er vreselijk uitzien in het straatbeeld, al die toko's.
0: Ja, als je echt alleen maar van die ketens hebt, is het natuurlijk wel ongezellig in de straat. Dat snap ik.
2: Van die enorme fastfoods. Ja. Ja, maar wij gouden regenboog, zeg
0: ja, maar. Precies. Nee, dat is niet leuk. Maar wij hebben een heel leuk snackbarretje om de hoek. En daar kun je dan gewoon nog een patatje halen. En ga ik je nog wel eens laten zien waar die zit. Goed, we gaan er dus even over praten met Greg van Greg Snacks in de Kwakel. Wat klinkt dat lekker, Greg van Greg Snacks? Goedemiddag, Greg.
3: Goedemiddag.
0: Jij bent de eigenaar van de snackbar.
3: Ja, dat klopt.
0: Nou, neem ons even mee de vitrine in. Wat ligt er allemaal voor lekkers bij jou?
3: Ja, we hebben natuurlijk de standaard snacks. De kroketten, de frikandel, de berenhap, de bami-blok, de nasi-schijf. Zwarmerol, noem het maar op.
0: Ja, natuurlijk. Maar jullie, begrijp ik ook, jullie eigen snack verzonnen.
3: Ja, dat is 2 jaar geleden, denk ik, had ik een concept. Dat is klant is koning. Dus dan mochten de mensen eigenlijk zelf bepalen wat voor snack op het menu komt. En toen kwam ons tweede thuis in de Kwakel. Die kwam met de polderdel.
0: De polderdel. Oh. En vertel even wat het is.
3: Ja, dat is een frikandel, opengesneden, de frituur in. Daar gaan er 2 kaasengels in als die klaar is. Joppiesaus en uitjes.
0: Nee. Nou, dat klinkt lekker.
3: En op een gegeven moment kwam... dat heeft een week geduurd. En toen stond Ekke, eigenlijk meneer de snackspair. Die stond al op de stoep.
0: Ja, die spreken wij ook regelmatig.
3: Ja, en die gaf hem 5 sterren. Dus toen barstte er een klein bommetje in de Kwakel.
0: Oei! Leuk, Rick. Dus toen kwam de hele Kwakel bij jou om de polderdel te halen.
3: Ja, zeker. En omstreken ook, hoor. Ik bedoel, ook veel influencers. Ik had er dan, ik weet niet, hoe heet hij ook alweer? Ook zo'n snack-dj, de bankzitter zijn langsgekomen.
0: Oh, echt?
2: Dus je bent er gewoon rijk van geworden?
0: Te gek, hè?
3: Nee, dat niet, hoor. Oh. Dat is wel. Ik heb wel een hele hoop verkocht in de tussentijd.
0: En jullie kunnen verbouwen, want je zit nu midden in de verbouwing, toch?
3: Ja, we zitten er midden in. Daar hebben we de laatste loodjes. En die wegen het zwaarst. Daar ben ik nog wel achtergekomen. Ja. Maar wij zitten zeg maar in een snackcontainer, nu tijdelijk. Een container die omgebouwd is tot snackbar.
0: Oh, ja.
3: En wij hebben een oude supermarkt gekocht in de Kwakel. En daar zijn wij aan het verbouwen voor de nieuwe snackbar. En daar gaan uitbreiden met een bistro eind dit jaar.
0: Wauw. Nou, maar dan zijn jullie dus niet echt meer een fastfood restaurant. Dan zijn jullie gewoon een bistro. Met een snack-dependance.
3: Nee, wel apart. Het is een apart bedrijf. Dus de snackbar blijft ook gewoon op zichzelf. En daar blijven wij natuurlijk gewoon
0: Ja, dat soort leuke dingen. Open, ja, en maar. Leuke dingen verzinnen, zoals de Polderdel.
3: Hey, en,
0: we hebben het vandaag over dat nieuws dat er dus een verdubbeling is van het aantal fastfoodzaken in de afgelopen 20 jaar. Dat verbaast jou vast niks, maar merk je dat zelf ook in de omgeving?
3: Ja, ik heb er ik ben nu 5 jaar bezig. En ik heb er wel een paar zien komen en gaan eigenlijk in de buurt. Maar ik ben de enige ook in ons dorp. Dus,
0: Ik
3: heb daar wel weer een soort mazzeltje. Maar inderdaad, ja, je ziet in de omgeving wel dat er wat bij komt. Maar ook wel een soortje afhaakt.
0: Ja, ja. Ja, dus het is niet zo dat er alleen maar meer is. Het is,
3: ik merk dat bij ons in de buurt niet zo erg.
0: Nee. Ah, oké. Okay. Nou, leuk om voor jou te horen, Craig, hoe het gaat. En die Polderdel is dus nog steeds een hit?
3: Ja, zeker. Dat wordt nog steeds. Die staat gewoon vast op het menu. En die gaat er nooit meer af.
0: Nee, dat snap ik. Nou, als we een keer in de buurt zijn, dan komen we zeker een keer langs om hem te proberen.
3: Ja. Daar houd ik jullie aan.
0: Gaan we doen. Hey, dag Craig en fijne dag nog.
3: Ja, helemaal goed.
0: Hoi. Je hoorde Craig van Leeuwen, eigenaar van Craig Snacks in de Kwakel. Ik vind dat gewoon heel leuk klinken, Craig Snacks. Ja, toch?
2: Ja, heel leuk.
0: Ja, ik zou zeggen, bel of app ons even als jij mee wil praten over snacken. Naar Madcon.

0: Akon met Beggin. Wij praten nog even verder over het verschijnsel snacken en fastfood restaurant. Blijkt dus dat het in de afgelopen 20 jaar verdubbeld is, het aantal fastfood restaurants. En wij vragen vandaag, ja, wat vind je eigenlijk van die ontwikkeling? Er wordt veel geappt en gebeld. En Christian van Tessel die schrijft, ja, we hebben een snackbar in Den Burg op Tessel. En mijn vrouw heeft een maatje meer, die gaat vaak naar de snackbar.
1: Oh.
0: Ja, dat kan ermee te maken hebben.
1: Nou,
0: ja,
1: dat loopt niet, meestal loopt. Dat heeft dat met elkaar te maken.
0: Ja, maar jij hebt niet een maatje meer en jij gaat wel heel vaak naar de snackbar. Dus het hoeft niet. Nee, ja, toch?
1: Nee, dat is waar. Ja. Maar, nou goed, Saskia die stuurt. Ik vind dit geen goede ontwikkeling, al die fastfoodzaken. Bij mij in de buurt ligt er elke dag een berg afval. En hamburgerdoosjes, dat vind ik echt niet te doen. Dat snap ik wel. En Sven die stuurt, er is nu eenmaal niet zo lekker als patat. Dus ja, ik snap wel dat die er steeds meer bij komen.
0: Ja, dat is ook weer zo. Aan de telefoon is meneer Jelle. Goedemiddag.
2: Dag mevrouw.
0: Hallo, vertelt u het maar, zeg het maar.
2: Ja, nou is gek. Ik zat erover na te denken toen jullie het erover hadden. Maar ik kom eigenlijk nooit in een snackbar.
0: Oh, hoe is het mogelijk?
2: Misschien ben ik de enige in Nederland hoor, dat weet ik niet.
0: Nee.
2: Maar ik weet het niet, het trekt me niet.
0: Nee, maar een snackbar kan het zijn. Maar het kan dus ook bijvoorbeeld fastfood. Is bijvoorbeeld ook een zo'n hamburgerzaak, zal ik maar even in het algemeen zeggen.
2: Ja, nee, maar
0: zeggen.
2: Ook eigenlijk niet. Nee,
0: ook
2: nee
0: niet?
2: Ik weet wat je bedoelt hoor, maar dat wil ik nog niet doodgevonden worden.
0: Nee, daar heb ik het niet zo mee, nee.
2: Maar weet je, ik hou wel van een frietje, maar dan thuis in de airfryer. En wat natuurlijk het allerlekkerste is, als je echte kriewtjes hebt, even voorkoken, dan zijn ze al een beetje gaar. Mm. Een beetje van die provinciaalse kruiden erop. En dan in de frituurpan.
0: Oh.
2: Of, ja, de frituurpan.
0: In de
2: airfryer.
0: Ja, ja, ja. Maar dat is
2: ook wel lekker
0: tip.
2: Hoor, dus ik lust het best.
0: Ja.
2: Maar ik kan me echt niet herinneren wanneer ik voor het laatst in een snackbar ben geweest.
0: Nee, wat goed, Jelle.
2: Ja, toen ik 12 jaar was, toen bezorgde ik de krant daar.
0: Oh,
2: ja, dat is 65 jaar geleden.
0: En dan haalde je misschien wel eens een kroketje. Of niet?
2: Nee, zeker niet. Dat bestond nog nauwelijks hoor.
0: Nee.
2: Mijn eerste kroketje kostte een kwartje uit de automatiek. En daar had ik voor mijn moeder medicijnen gehaald. En daarnaast was die automatiek en ik had wat centjes gekregen. En daar lagen dingen. Dat bleek later een kroket.
0: Och.
2: En ik had dat nog nooit gezien en gegeten.
0: Ja.
2: En ik heb dat kostje voorzichtig eraf gehaald. En opgegeten, dat was lekker. Maar binnen in die kroket zat iets. Ja. En dat was heel peperig.
0: Oh.
2: Dus ik heb het weggegooid.
0: Oh,
1: ik voel generatiekloof.
0: De kennis maak ik met de kroket. Wat mooi.
2: Maar toen, nee, dat was geen succes.
0: Nee, duidelijk. Hey, dankjewel Jelle voor je verhaal. En een mooie herinnering ook.
2: Hoi.
0: Fijne middag. We gaan verder met Rob. Goedemiddag Rob.
3: Goedemiddag Patrick.
0: Hallo. Ja, we hebben het over die fastfoodzaken. Hoe kijk jij daarnaar?
3: Ik rijd er al snel langs, want ik heb er niks te zoeken.
0: Oh, ook al. Ja, want, kijk, Jelle die is er dol op. Jelmer, sorry. Jelle niet, die we net spraken. Maar jij dus ook niet echt?
3: Nee, ik ben er volgens mij al een half eeuw niet geweest.
0: Een half eeuw niet? Zo.
3: Ja, wel uit te spreken. Ja.
0: Maar houd je dan wel van een patatje, af en toe?
3: Op de tijd vind ik dat heel lekker. En dan liefst van die Vlaamse friet, van die dikke gesneden.
0: Oh ja.
3: En dan moet er een lekker gekoddigd pindersaus erop met uitjes. Dat vind ik een heerlijke combi.
0: Dat is echt lekker, ja. Nu krijg ik opeens trek in patat. Rob, dankjewel. Ja. Hey, en hoe kijk jij naar die ontwikkeling? Want daar hebben we het vandaag een beetje over. He, dat er dus steeds meer fastfoodzaken en snackbars en zo zijn. En dat als je dan kijkt dat we natuurlijk steeds vaker horen over hart- en vaatziekten en obesitas en weet ik veel wat allemaal. Hoe kijk jij daarnaar?
3: Ja, dat is natuurlijk gerelateerd. En de naam zegt het al, fastfood is even snel wat eten tussendoor.
0: Ja.
3: Dat bleek in deze samenleving ook, alles moet snel en vlug. En even de tijd nemen om om even een goede maaltijd te maken, dat hoeft niet veel tijd te kosten.
0: Nee.
3: Omdat, dat wordt niet echt gepropageerd.
0: Nee, het gaat om het snelle misschien inderdaad, hè? Dat mensen gewoon weinig tijd hebben.
3: Nou ja, ik denk ook hoe de samenleving draait een beetje. Dat het veel deadlines en dergelijke.
0: Ja.
3: In bepaalde branches.
0: Ja.
3: Maar goed, dan kan je natuurlijk zelf andere keuzes in maken.
0: Ja, want ben jij zelf iemand die graag kookt en gezond?
3: Ja.
0: Oh.
3: Ik neem wel even een paar. Tenminste, ik ben op de salades en dergelijke.
0: Mm.
3: ik hou het liefst simpel, maar wel gewoon wel gezond.
0: Ja, ja, behalve op zijn tijd dan een patatje en dan lekker met pindasaus en uitjes. Nou, je hebt ons in elk geval weer wat inspiratie gegeven voor een lekkere snack.
3: Net als af en toe een biertje of een wijntje, maar daar niet in doorschieten. Ik denk dat het geval is dat mensen zich niet matigen.
0: Zo is het, ja. En alles met mate.
3: Zeker, als je er een dagelijkse gewoonte van maakt, dan kan je gevolgen verwachten.
0: Ja, dat denk ik ook. Hey, dankjewel Rob voor je bijdrage. En eet smakelijk voor straks. Wat ga je eten?
3: Dat weet ik nog niet.
0: Oh.
1: Soms. Ik heb wel een tip, een bruine fruitschaal.
0: Ja, bitterballen. Nou, lekker dan. Oké.
1: Okay.
0: Dag Rob. Fijne middag, avond. Doei. Hoi.

0: John Mayer en New Light hoorde je straks na het nieuws van 5 uur. Dan gaan we horen wat seingevers zijn. Die hebben ze nodig voor de West-Friese dorpenomloop. Misschien weet je het dan al, maar straks hoor je er meer over.
1: Donderdagavond, Over de Top, met Jelmer Vlot en Eva Breda.
2: Eva en ik staan vaak te hossen op 90's en Zero's feesten en brengen dit feestje nu naar Over de Top. Het allerbeste uit de 90's en de Zero's. En geloof me, oh, er zitten parels tussen. Zoals deze bijvoorbeeld. Oh, wat dacht je van deze? En natuurlijk de Queen.
1: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH. Dit is een uittip.
3: Hoe keken mensen duizenden jaren geleden naar de sterrenhemel? Je ontdekt het in het Allard Pierson in Amsterdam. Het museum waar erfgoed, cultuur en wetenschap tot leven komen voor jong en oud. Plan je bezoek op allardpierson.nl.
1: Dit was een uittip.
4: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
5: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
8: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
9: Dus het maken van staal wordt schoner.
10: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
11: Maar moet dat dan in Nederland?
12: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
7: En wat levert dat dan op?
10: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
7: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
13: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
14: Hoi, dit is Lonneke uit het mooie en fijne Mokum.
15: Ik ben Hans en ik kom uit Bakkum.
16: Mijn naam is Leni en ik kom uit Ierlopendam.
17: Ik ben Tatjana en ik kom uit Amsterdam-Oost.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 5 uur en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Lotte Dekker. Goedemiddag.
19: Goedemiddag. De politie heeft een verdachte aangehouden in het onderzoek naar 2 mishandelingen vorige week bij de Veerplas in Haarlem. Donderdag werden 2 mensen los van elkaar mishandeld rond die plas. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft vanmorgen een schot in de Leidse Vaart in Heemstede geplaatst. Is om zout water tegen te houden. Het water richting de Bollenstreek werd door de droogte steeds zouter en dat kan gevolgen hebben voor de bollenteelt en voor de natuur. En er komt definitief een zitting over de advocatenkosten van Marco Borsato, schrijft RTL. Begin november wordt die zaak behandeld. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de duinen bij Wassenaar woedt brand. Mensen op het strand bij Wassenaarse Slag zijn met een NL-alert opgeroepen weg te gaan. Een hotel in de buurt is voor de zekerheid ontruimd. De brand brak even na 2:30 uit. Op de webcam bij de strandopgang waren rook en vlammen te zien. Een deel van het terrein is zwart geblakerd. Een huisartsenpraktijk in Roon, bij Rotterdam, moet per direct dicht. Volgens de inspectie gaf de huisarts geen veilige zorg en er ontstonden risicovolle situaties. Wat er precies is gebeurd, wil de inspectie niet zeggen. Wel dat er meerdere meldingen over de huisarts in Roon binnenkwamen en dat daarop onderzoek is gedaan.
20: Bij het kinderdagverblijf in Amsterdam, waar vannacht een explosief afging, is vorige week ook al een explosie geweest. De eerste ontploffing was in de nacht van vrijdag op zaterdag. Vannacht ging er opnieuw iets af voor de deur van het kinderdagverblijf in het westen van de stad. Daarna zijn twee mensen opgepakt. Ze zijn jonger dan 18. De politie kan verder niets over de zaak zeggen. De natuurbrand bij Venray is onder controle. Tegen 3:30 gaf de brandweer het zijn brandmeester. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand die maandag uitbrak woedde in een moeilijk toegankelijk natuurgebied van 1 vierkante kilometer. De drone die vannacht op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland werd aangetroffen, was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. Het explosief is verwijderd en de zaak wordt nu onderzocht als een poging tot een aanslag. De drone werd gevonden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Het weer, zon en wolken. Het is 24 graden. Vanavond helder en zonnig. En vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En hoe gaat het op de weg, Jelmer?
2: 6 files op dit moment, niet gek veel aan de hand. De eerste, de A10, knooppunt de Nieuwemeer, richting knooppunt Watergraafsmeer. Tussen aansluiting met de A5 en knooppunt Koenplein. 5 minuten vertraging. 11 minuten op de A22, Beverwijk, richting Velsen. Tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk. En de laatste, de N246, Beverwijk richting Westgrafdijk. Tussen Westzaan en Krommenie, bijna 10 minuten vertraging.
21: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
22: Laatste kans. Broadway in Carré presenteert deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Slechts tot en met 16 augustus te zien. Boek nu je kaarten op carré.nl.
23: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
24: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
25: Tuurlijk wel!
24: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
26: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
27: Hoppa!
26: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
27: 3-sterren slot.
26: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
24: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
28: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
29: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
28: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
29: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
30: Vandaag de dag.
31: Met Patricia Naam.

0: Simon & Garfunkel bij NH met Cecilia. Het is 5:09. Een heel goede middag.
1: NH met vandaag de dag.
0: Ja, wij zijn nog wel even een paar uurtjes bij jullie, Jelmer en ik. Maar wat staat er voor het komende uur zoal op het programma?
2: Nou, zoals je natuurlijk van ons gewend bent, krijg je straks het sportnieuws. Het gaat vandaag over volleybal. Hartstikke leuk. En daarna pakken we onze koffers, want we gaan weer een keer lekker op vakantie. En we maken ons op voor een beetje bratwurst, sauerkraut, pretzels en een karnetje bier.
0: Lekker, dan
2: gaan
0: we naar
2: natuurlijk naar Duitsland.
0: Ja. Ja. Dat straks. Nu eerst heb ik goed nieuws voor de liefhebbers van een mooie wielerwedstrijd. Want na 16 jaar keert de West-Friese Dorpenomloop terug op de wielerkalender. Aankomende zondag wordt de klassieker opnieuw verreden. En daar heeft menig wielrenliefhebber heel veel zin in, denk ik zo. Er is nog wel een klein dingetje. Ze missen nog wel wat seingevers. Nou, wat dat precies zijn, dat gaan we horen van organisator Jos Huisman. Goedemiddag, Jos.
3: Goedemiddag.
0: Ja, eerst even over die West-Friese dorpenomloop. Hè. Vertel, dat is niet zomaar een wedstrijd. Hoe belangrijk is die voor West-Friesland?
3: Nou, die is voor West-Friesland en de Noord-Holland en Nederland zeker heel belangrijk. Want het is de eerste West-Friese dorpenomloop. Die is genoemd naar Theo Komen, naar de Theo Komen-plaquette.
0: Ja.
3: En dat is een hele beroemde verslaggever van de NOS.
0: Ja, die kennen de mensen denk ik nog wel.
3: Uiteraard.
0: Ik kan een klein stukje van hem laten horen.
4: Hilbert
0: van der Duin. Ja, dat was typisch Theo Komen. Maar die plaquette, die kun je dus winnen met die West-Friese dorpenomloop. Want hij was ook een West-Friese.
3: Theo Komen is geboren getogen Wervershoofd.
0: Ja, ja.
3: Dus inderdaad, dat klopt helemaal.
0: Ja, dus dat is wat je kunt winnen. En die koers wordt al gereden sinds begin jaren 70. Wat maakt het zo'n mooie koers?
3: Nou, dat had ik even fout. Dat was sinds 1982 was de eerste koers.
0: Ja.
3: Toen was het de Theo Komen-plaquet voor junioren zijn we toen begonnen. En toevallig de junior Erik Breukink, die won die dorpenomloop in 1982 dus.
0: Ja.
3: En
0: ja.
3: Dat is later een hele beroemde wielrenner geworden.
0: Ja, zeker
3: weten. Een beroepsprof.
0: Ja, en er zijn nog meer bekende winnaars geweest. Kun je nog eens wat klinkende namen noemen?
3: Nou, 1997 bijvoorbeeld Mark Vlijm. Die is later ook prof geworden. Zijn vader en hij heeft nu een horlogerie in Horen. Een heel bekende wielerprof is dat ook geweest, Mark Vlijm. We hebben bijvoorbeeld Jens Maurits, die is ook later prof geworden. Huub Duin, zelf uit...

0: van Hongarije. Toen hadden we in mijn woonplaats, waar ik nu woon, Venhuizen, hadden we ook een grote omloop. En ik reed met een sponsorauto achter hem. En hij had verschrikkelijke dikke bovenbenen gehad, dus Sven Kramer. Dat, dat was enorm, was dat.
1: Ja, ja, dus die kon ook en echt hij, goed trappen.
0: Ja, ja, hij, hij zou toen gewonnen hebben, waar het niet. Op de laatste ronde begon het verschrikkelijk te regenen. En toen liet hij het gaan, want hij vond het veel te gevaarlijk om op het rode asfalt, op het Globurn Red noemen we dat, om dat rode asfalt onderuit te gaan, in verband met zijn staatscarrière.
1: Ja, dat snap ik wel, ja, tuurlijk.
0: Dus dat, dat liet hij toen lopen.
1: Ja, dat snap ik inderdaad. Maar wel geweldig om te horen wie er dan allemaal aan mee hebben gedaan koers. Ja, ja. Nu gaat hij dus. Waarom stopte hij eigenlijk op een gegeven moment, in 2010, geloof ik?
0: Nou, wij kregen van de politie, hun motto is waakzaam en dienstbaar. Maar dat is niet echt waar, want ze deden voor de renners uit, gingen ze niet meer met motoren en auto's met blauwe zwaailicht, gingen ze de renners beschermen. Dus dat, dat was er in één keer afgelopen, dat deden ze niet meer.
1: Ja, ja, ja. Dus toen werd het te gevaarlijk eigenlijk.
0: En toen wij vonden het te gevaarlijk, we zijn er toen mee gestopt. Want ja, officieel behoorden ze ons te helpen. Het was een UCI-wedstrijd. En dat hebben ze gewoon laten lauloenen. En ja, jammer allemaal. Ja, dus, ik vind de politie niet zo waakzaam en dienstbaar. Eerlijk
1: nee,
0: gezegd.
1: Maar nu gaat de koers wel weer door, 16 jaar later. Ja, ja. Is er dan wel politie bij? Of hebben jullie op een andere manier ervoor gezorgd dat de renners veilig door al die dorpen en door de weilanden kunnen fietsen?
0: Nou, ik heb aan de wijkagent van Wervezoof, meneer Vijs, dat heb ik gevraagd of hij één motor of één auto voor ons peloton zou willen laten rijden met blauwe zwaailicht. Maar dat kregen we helaas niet voor elkaar dus.
1: Oh.
0: Maar nu hebben we van mijn vroegere werkgever, dat is van Stralen Transport uit Zwaagdijk, die doet ook zwaar transport begeleiden. Daar hebben we één auto mogen ervan lenen.
1: Ah.
0: Met een heleboel zwaailichten erop. En ik heb zelf voor mijn auto ook een zwaailicht aangeschaft. En die rijden dan voor de renners uit, plus een heleboel, een heleboel motoren die we in de buurt hebben geritseld voor de renners uit.
1: Heel goed. En Jos, ik zei net, jullie hebben nog seingevers nodig. Even heel kort, wat is een seingever?
0: Nou, een seingever is geen evenementenverkeersregelaar, maar een seingever is iemand boven de 16 jaar die staat met de, wij hebben hele mooie oranje vlaggen laten maken. En ze krijgen van ons een fluitje om de renners te waarschuwen voor paaltjes die midden in de weg staan.
1: Oh ja.
0: Want wij rijden door het plaatsje Onderdijk. En daar staan 6x2, 12 paaltjes midden op de weg.
1: Zo, levensgevaarlijk.
0: Ja, levensgevaarlijk. Ja,
1: want ze gaan er keihard door natuurlijk. En, dus die seingevers moeten daar een beetje voor waken, zeg maar, dat die wielrenners daar op knallen. Die kunnen zich melden bij jou, Jos?
0: Ja, die kunnen zich melden bij mij op mijn telefoonnummer 06-3004-7199.
1: Ja, of via de mail?
0: Of via de mail, dat is Jos Huisman 58.
1: Oké.
0: Okay. Apenstaartje Ziggo.nl.
1: Oké. Okay.
0: Want die paaltjes willen we wel zodanig beveiligen dat die renners er niet tegenaan knallen.
1: Ja, duidelijk, ja. Nou,
0: want
1: goed.
0: Want ik ga er zelf ook staan, samen met Evert van der Gulik, de eerste hindernis van die paaltjes. En ze komen dan vanaf Medeblik de dijk naar beneden, naar Onderdijk. En daar reizen ze zeker 70 in het uur.
1: Oeh!
0: En dat is bijzonder gevaarlijk, vinden wij. En,
1: Ja, dus de seingevers zijn hard nodig, Jos. We gaan bij deze op zoek. Dit is de oproep. Seingevers, meld je even bij Jos Huisman of anders even via de studio op het bekende nummer. En dat is dus voor de Westfriese dorpenomloop. En die gaat zondag verreden worden. Dankjewel, Jos. En ook heel veel plezier voor jullie.
0: Ja. Ja, dankjewel. En die gaat om 1 uur precies van start.
1: Om 1 uur 's middags gaat hij van start. Dankjewel en een mooie dag dan. Dag Jos.
0: Okay,
1: hoi.

0: Sienna Spyro, The Material Lover, hoorde je. Ja, van het wielrennen gaan wij nog even verder met de sport.
1: Vandaag de dag.
0: Vandaag met Milton Pus weer bij ons in de studio. Milton, dat is fijn, want je wilde het vandaag hebben over een volleybalster, Celeste Plak. En waarom?
2: Ja, ze heeft vorige week besloten om te stoppen met haar volleyballoopbaan. Haar reis als topsporter die begon 16 jaar geleden, al op 14-jarige leeftijd. Ze is inmiddels 30. En dat heeft haar geleid via VV de Boemel. Schitterende naam overigens voor de voetbalclub.
0: Zeker.
2: Uit haar geboortedorp Tuitje Hoorn langs Italië, Japan, Turkije, Brazilië en het meest recentelijk in Indonesië. En ze voelde naar eigen zeggen dat het genoeg was. En er was weinig meer om haar sportief gezien nog te kunnen bevredigen. Na jaren in het buitenland voelde het weer goed om terug in Nederland te zijn. Dat vertelde ze al. Maar ik vroeg ook nog, wat heb je het meeste gemist aan Nederland? En toen gaf ze wel een opvallend antwoord, vond ik.
3: Lekker rondfietsen. Gewoon wind door je haren. Af en toe misschien een miezetje meepakken. Zeg maar een beetje regen. Kan geen kwaad. Dan lekker met de zon, met je korte mouwen. Ja, weet ik niet. Of bijna melancholisch soms. Dat je dan als je die versnelling verzet, dat je dan opeens een doortrappen krijgt of zo. Waar ik nu, vind ik gewoon leuk. Het zijn kleine dingetjes, maar fietsen.
0: Ja. Ja, wat grappig. Inderdaad, zo'n doortrapmoment heb ik ook wel eens met mijn fiets. En dan zet je wat extra kracht en opeens...
2: Ja, ik heb dat heel vaak met mijn fiets. Maar mijn fiets is ook al...
0: Ik zou me even langsbrengen bij de fietsenmaker. Want vaak is het een teken dat daar binnenin iets niet helemaal goed is.
2: Nee, ik was zo bang dat je dat ging zeggen. Ik heb laatst nog mijn band laten plakken.
0: Ja.
2: Binnen- en buitenband, dat is een hele... Even een zijpaadje, maar toen was ik 60 euro kwijt. Dus ik denk voorlopig even de fietsenmaker niks laten.
0: Dat kost wel wat.
2: Maar ik ben blij dat Celeste Plak in ieder geval wel heel veel eruit haalt.
0: Grappig toch? Fietsen heeft zij het meest gemist van die fantastische tijd dat ze in het buitenland is geweest. Had ze toch wel graag even willen fietsen. Wat zijn de sportieve hoogtepunten uit haar carrière? Want je zei, ze begon op de 14e al. Ongelooflijk, hè?
2: En ook heel fantastisch dat het dus zo lang heeft geduurd, 16 jaar lang.
0: Ja.
2: En ze heeft in verschillende landen in het buitenland gevolleybald. Maar de beste periode was toch in Italië. Toen won ze 3 keer de beker, nog 2 keer de Supercup en ook nog een landstitel. En zelfs nog een keer de Champions League. Dat is ook in het volleybal natuurlijk het hoogste Europese niveau.
0: Ja.
2: Dus je kan ook wel begrijpen dat ze nu zegt dat sportief gezien eigenlijk niet meer heel veel valt te behalen voor haar. Maar ook met het Nederlandse volleybalteam was ze erg succesvol. En dat ziet ze zelf ook wel als een hoogtepunt.
3: En dat was dan vooral met het team van ongeveer 2015 tot 2018. Dat was een geweldig mooie groep. We hebben volleybal weer op de kaart gezet toen. Dus dat was heel mooi. Dus dat is bijna sportief gezien, denk ik, de spelen dan. Erheen gaan. En we zijn 4e geworden in Rio. Dus dat was heel mooi.
2: Ja, Rio de Janeiro was natuurlijk in 2016, is ook alweer 10 jaar geleden. Maar Olympische Spelen daar en dus 4e plaats. En dat was eigenlijk de beste prestatie ooit van het Nederlandse vrouwenvolleybalteam. Nou, ze werd ook nog 4e op het WK met dat team. En ook nog een keer brons op het EK.
0: Jeentje. Dus eigenlijk een prijzenkast vol staan.
2: Ja, eigenlijk wel.
0: En nu is ze gestopt. Wat gaat ze doen eigenlijk? Want ze is op zich nog jong natuurlijk.
2: Ja, ze is 30. En ze heeft best wel veel interesses en ook heel veel verschillende interesses gaf ze aan. Maar ze vond het wel een moeilijke vraag, want zo diep had ze er nog niet over nagedacht wat voor carrièrepad ze nu zou gaan bewandelen. Ze wilde eigenlijk eerst alles een beetje laten bezinken. En dat snap ik ook wel. Als je 16 jaar lang topsport bedrijft, dan moet je dat ook even een plekje kunnen geven.
0: Ja, dat is ook zo.
2: En ik moet ook nog eigenlijk denken aan één dingetje wat ik nog wil benoemen, is dat we een item hebben gemaakt in 2020. Dus dat is ook alweer 6 jaar geleden. Maar toen koos ik ervoor om een tussenjaar te nemen in het topsportloopbaan. Hoor je ook niet heel vaak.
0: Nee.
2: Maar toen wilden ze ook even alles op een rijtje zetten. En ook om eigenlijk weer het plezier in het volleybal weer terug te vinden. Nou, dat heeft ze uiteindelijk wel gevonden. Maar het meest opvallende uit dat item vond ik nog dat ze op een gegeven moment werd gevraagd van hoe doe je het nou, hè? Zonder topsport, zonder geld inkomen, dus inkomsten. Dus ik kan altijd nog bij de Albert Heijn als cashier gaan werken. Dus daar had ik ook nog even mee geconfronteerd. Dat was alweer vergeten, maar dat sloot in ieder geval wel uit om cashier bij Albert Heijn te worden. Misschien een andere functie bij de Albert Heijn. Maar
0: Ik heb in ieder geval wel één leuke tip voor haar. Want wij spraken net Jos over de West-Friese dorpen omlopen aanstaande zondag. Zij is dol op fietsen. Ik zou zeggen, ga lekker mee fietsen sowieso, toch?
2: Ja, 1 en 1 is 2.
0: Ja, lijkt me wel. Goed, een portret heb jij gemaakt van deze dame met zo'n enorme, toch echt een enorme staat van dienst in het volleybal. Celeste Plak, ze stopt ermee en het portret is denk ik al terug te zien op de site bij ons.
2: Nee, morgenochtend.
0: Morgenochtend vroeg op nhnieuws.nl. Dankjewel, Milton.
1: Vandaag de dag.

0: Chris Ria bij NH, I Can Hear Your Heartbeat. En straks na het nieuws van 17:30, dan gaan we weer even lekker op reis. We gaan vandaag naar vakantieland Duitsland. En welk plaatje daarbij hoort, dat hoor je dus straks na het nieuws met Lotte. En wat zit erin?
1: Ik praat je zo even bij over de verdachte die is aangehouden na de mishandeling bij de Veerplas in Haarlem.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
6: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
7: Ik ben Chetin Sen uit Zaandam.
8: Ik ben Rob uit Heilo.
9: Ik ben Destiny uit Amsterdam.
10: Ik ben André uit Denburg op Texel.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 17:30. In IJmuiden is het 23 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland. Met Lotte Dekker, goedemiddag.
1: Goedemiddag. De politie heeft een verdachte aangehouden in het onderzoek naar een mishandeling bij de Veerplas in Haarlem vorige week. Het gaat om een man van 31 zonder vaste woon- of verblijfsplaats. Op één dag waren er afgelopen donderdag 2 mishandelingen in het recreatiegebied daar. 'S Ochtends raakte een man van 66 gewond en een paar uur later werd ook een vrouw van 21 mishandeld. Zij hield daar verwondingen in haar gezicht aan over. De politie is nog volop bezig met het onderzoek naar beide incidenten. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft vanmorgen een schot in de Leidse Vaart in Heemstede geplaatst. Is om zout water tegen te houden. Het water richting de Bollenstreek werd door de droogte steeds zouter en dat kan gevolgen hebben voor de bollenteelt en voor de natuur. En dat is niet de enige regio in de provincie waar maatregelen worden getroffen. Gisteren werd bekend dat in Muiden een damwand in de Muider Trekvaart wordt geschoven. Ook om zout water tegen te houden. En er komen noodpompen om zoet water uit het Markermeer in de Vecht te pompen. En ze maken ook plannen om de Noordersluis bij Weesp af te sluiten. Een 18-jarige man moet 4 maanden de cel in omdat hij zwaar vuurwerk naar voorbijrijdend verkeer heeft gegooid. Gebeurde eerder dit jaar op het Osdorpplein in Amsterdam-Nieuw-West, is te lezen in het Parool. Buurtbewoners belden de politie omdat de knallen dusdanig hard waren dat ze bang waren dat hun ruiten eruit zouden springen. De politie vond resten van een Super Cobra 6. Dat is zwaar illegaal vuurwerk dat vergelijkbaar is met militaire springstof zoals in een handgranaat. Er raakte niemand gewond, maar volgens de rechter is het wel bewezen dat de man heeft geprobeerd mensen zwaar lichamelijk letsel toe te brengen. En er komt definitief een zitting over de advocatenkosten van Marco Borsato. Dat bevestigen zijn advocaten aan RTL Boulevard. Het gaat om de kosten die zijn gemaakt in de strafzaak van Borsato. Hij werd verdacht van ontucht met een minderjarige. Het OM eiste 5 maanden cel, maar de rechter sprak hem vrij. In ons land kan een verdachte na vrijspraak aanspraak maken op een vergoeding van juridische kosten. In de zaak van Marco Borsato gaat het om totaal €391.000 aan advocatenkosten die zijn gefactureerd. Begin november buigt de rechter zich over die kosten. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
0: Dankjewel Lotte, wij gaan verder met het weer. Dat krijgen we van onze eigen weerman Jan Visser. Goedemiddag Jan.
12: Patricia, goedemiddag.
0: Ja, de omstandigheden waren vandaag wel ietsje aangenamer dan gisteren. Gisteren was het zo plakkerig en warm. Vandaag is het echt wel een stukje afgekoeld.
8: Ja, het is wel wat afgekoeld. 24 tot 26 graden zijn zo'n beetje de maximumtemperatuur in de provincie. Dus dat gaat wel. Temperatuur is inmiddels ook alweer wat verder gezakt. In ieder geval overal beneden de 25. De lucht was wel nog een tik vochtig hoor.
0: Ja,
8: maar
0: ja.
8: Er stond behoorlijk wat wind. En dat scheelde. Er was minder zon. Kijk, dan is toch die beleving van die warmte is wat anders. Maar de wind trok er behoorlijk aan. En nu nog steeds trouwens. Een vrij krachtige wind zuidwest boven land. En aan de kust een krachtige wind uit het zuidwesten. En dat gaat vanavond nog door. Dan zitten er een paar buien boven de Wadden, of boven de Noordzee moet ik zeggen. Die zouden in principe vanavond nog het Waddengebied kunnen bereiken, maar voor de rest blijft het droog. Morgen ook droog weer met flink wat zon, vooral in de ochtend, in de middag wat meer bewolking en daar opnieuw een buienkans in het Waddengebied. En morgen een temperatuur, Patricia, die toch wel wat lager is hoor. Graadje of 22 op veel plaatsen. Verder een west- tot noordwestenwind die matig is en aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Nou, vrijdag wordt een droge dag met geregeld zon. 23 graden, prima weer dus. Droge lucht ook, hè. Is morgen trouwens ook wel het geval. Lucht is toch wel wat droger. En in het weekeinde dan zien we de temperatuur weer oplopen. Heeft alles te maken met een nieuw hoge drukgebied dat over ons land naar de Oostzee trekt. Zowel zaterdag als zondag wordt het weer meer dan 25 graden. Neerslagkansen zijn klein. Misschien aan het eind van zondag een bui, maar dat is nog lang niet zeker. En dan na het weekend blijft het toch steeds wel zomers warm, hoor. Het is echt pas rond half augustus dat er wat meer signalen zijn van een misverandering.
0: Okay.
8: Maar goed, het is nog te vroeg voor bazuingeschal, om het maar zo te zeggen.
0: Zo is het, Jan. Nou ja, het is in elk geval fijn dat het niet meer zo heel heet is. En dat dat voorlopig ook weer even gewoon zo blijft. Hè? Dat het voorlopig even niet ver boven de 30 gaat.
8: Ja, dat klopt. Je ziet dat de hitte nu echt wat verschoven is naar het midden van Europa. Zo werd het vandaag voor de tweede opeenvolgende dag werd in Oostenrijk een all-time record gebroken met ruim 41 graden deze keer.
0: Oh,
8: dus daar zit echt wel de hitte.
0: Ja, ja, absoluut. Nou goed, daar zijn wij gelukkig even vanaf. Ja, dankjewel. Ja. En een mooie avond voor jou, Jan.
8: Hetzelfde.
0: Nieuw. Ja, Jan, die hoorden we natuurlijk over een uurtje weer. En morgenochtend vroeg. Wij gaan eerst eens even verder met het verkeer met Jelmer. Hoe gaat het op de weg?
13: Er staan op dit moment 10 files. Ik noem even de 3 uitzonderingen. De eerste, de A10, knooppunt Koenplein, richting knooppunt Amstel. Tussen Amsterdam-West en knooppunt Amstel, 10 minuten vertraging. Bijna 20 minuten vertraging op de N200, Zandvoort richting Amsterdam. Tussen de aansluiting met de N208 en knooppunt Rotterpolderplein. En de laatste, de N205, Nieuw-Vennep richting Haarlem. Tussen de aansluiting met de A9 en Hoofddorp, bijna 10 minuten vertraging.

0: Aha. The Crusaders. Je hoorde Street Life.
1: NH. Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
3: Het is zomer.
0: Nou, dat is het ook echt, hè? Het is zomer. Er zijn wel heel veel mensen op vakantie, maar er komen er ook langzamerhand weer heel veel terug, merk ik.
4: Ja, en wij moeten het nog krijgen. Is ook een lekker
0: gevoel. Ja, dat is
4: dat
0: leuk,
4: iedereen,
0: hè?
4: Sorry, dat is heel lullig, maar dat iedereen terugklopt. En dan, wij hebben nog.
0: Dan gaan wij nog even. Dan gaan we het er even van nemen. En, maar goed, wij zorgen wel deze zomer voor een beetje continuïteit natuurlijk. Want wij zijn er gewoon.
4: Absoluut.
0: En we gaan elke dag doen we iets leuks. Iets vakantieachtigs. We hebben op maandag en donderdag het spelletje. Wie ben ik, wat ben ik, waar ben ik?
4: Ja.
0: We hebben iedere dinsdag een leuke verkoelende uittip. En vandaag op woensdag hebben wij altijd de vakantieplaat.
4: Ja.
0: En dan pakken wij de koffers en dan gaan we even de grenzen over voor een zomerhit van vroeger uit een vakantieland ergens in Europa. Nou, vandaag pakken wij de auto naar Duitsland.
4: Ah, maar ja. Natuurlijk.
0: Nog steeds in de top 3 van vakantiebestemmingen van de Nederlanders, hè?
4: Dus,
0: snap ik wel. Ja, nou ja, dat snap ik ook wel. Het is natuurlijk wel echt een heel veelzijdig land. Het is er niet te warm meestal.
4: Het is voor mijn gevoel wel echt een stedentripland.
0: Ja, dat je gewoon een weekendje naar Keulen gaat. Keulen, of naar
4: Berlijn.
0: Ja, ja, nee, zo is het ook. Maar ze hebben natuurlijk ook de Schwarzwald.
4: Ja.
0: Het Schwarzwald. Nou ja, dat komt er ook. Ik wou zeggen Schwarzwald een keer storten. Maar ook wel een goede reden om naar Duitsland te gaan trouwens. Ze hebben natuurlijk de Schnaps.
4: De Schnaps.
0: Daar houden wij ook van.
4: Ja.
0: Maar goed, we gaan eens even wat leuke feitjes op een rijtje zetten over vakantieland Duitsland. Dan gaan we beginnen met de snelwegen, de autobaan. Het is echt faan af die autobaan. Er geldt daar namelijk op heel veel plekken geen maximum snelheid.
4: Eng. Wat denk jij dat de meest...
0: Goed, daar kwam iets tussendoor wat ik helemaal niet verwacht had. Maar leuk.
4: Wat was dat?
0: Heel vreemd geluid.
4: Okay, ga ik door. Wat denk jij dat de meest voorkomende achternaam is? Bij ons is dat De Jong.
0: Dan zal het daar wel De Jonge zijn.
4: Ah, nee, dat is niet goed. Ja, het is Moelaag.
0: Moelaag.
4: Oh,
0: ja.
4: En Snyder zijn op de tweede en de derde plek te vinden.
0: Oh, oké. Okay. Goed om te weten. Nou, wat wij natuurlijk allemaal wel weten is dat de Duitsers tot de grootste bierdrinkers ter wereld behoren. Jaarlijks drinkt een Duitser gemiddeld. En nou mag jij invullen, wat denk je? Hoeveel drinkt een Duitser gemiddeld?
4: 80 liter.
0: 80 liter. Nee. Het is nog veel meer.
4: Oh.
0: Ik vond 80 liter al veel klinken. Ja, maar het is, ja, het is 114 liter bier.
4: Oh. Nou, dan moet je er wel van houden.
0: Ja, zo
4: er zijn
0: is het zeker.
4: Zo'n 1200,
0: kijk, daar is die.
4: Er zijn zo'n 1250 brouwerijen in heel Duitsland. De helft daarvan bevindt zich in Bavaria.
0: Natuurlijk.
4: Ja, tuurlijk. 40 biersoorten en meer dan 4000 merken worden daar gebrouwd.
0: En in de deelstaat Beieren wordt bier zelfs officieel beschouwd als een hoofdvoedsel.
4: Oh,
0: we gaan lunchen met bier.
4: Dat is wel lekker, de schijf van bier. Wanneer je in Duitsland van dat Duitse bier bestelt, betekent je duim ophouden 1 biertje, je wijsvinger 2 en dat worden er meer. 3.
0: Ja, ja, totdat je met 2 handen daar aan de bar staat van veel bier. Ja. Goed, Duitsers die houden trouwens niet alleen van bier, maar ook van worst bij al dat bier. Er worden in Duitsland elk jaar meer dan 800 miljoen curryworsten gegeten.
4: Oh, dat is lekker, ja.
0: Dat is wel lekker, maar jeetje, dat is wel echt achterlijk veel.
4: Dat is achterlijk veel. Nou, ik heb nog iets wat achterlijk veel is. En dat is het aantal bruggen in Berlijn. Je verwacht het misschien niet, maar het is 9 keer zoveel als in Venetië.
0: Wow, dat had ik echt niet gedacht. Hey, en dan het langste Duitse woord dat ooit gepubliceerd werd. Dat is, hou je vast. Het betekent, het is een oude benaming voor een personeelsvereniging van een Donau-stoomvaartbedrijf. En dat woord is, het is 79 letters lang, Donau-dampfschifffahrt-elektriciteiten-hauptbetriebswerbouw- und Amtenarengesellschaft.
4: Donau Amtsschifffahrt elektrischen Hauptbetriebswerbgesellschaft.
0: Nee, dat ging veel beter.
4: Ja. Als dit een galgje woord is, nou, dat is niet normaal.
0: Ja, toch? Goed. Nou, we zijn er wel zo'n beetje, hè?
4: Nou, nog één dingetje. Okay. Er is namelijk iets misgegaan daarbij die Duitsers. Nou, dat is misschien wel vaker misgegaan als je de geschiedenis bekijkt. Maar goed, nog iets. Waarom is er iets mis met het bekende Oktoberfest?
0: De dirndeljurken? Nee, maar daar gaan juist mensen voor naartoe. Dat je gelijk een hele liter bier per keer moet drinken?
4: Nee. Of Fout. Oktoberfest vindt nooit plaats in oktober. Het vindt plaats in september.
0: Oh, nou, nu ben ik in de war. Nou, dit zijn allemaal belangrijke dingen om te weten... Als je naar Duitsland op vakantie gaat, denk ik zo. Onthoud het allemaal.
4: Als je het keer woord
0: terug wil luisteren, dan kan dat allemaal via de site... en dan even met een papiertje erbij even opschrijven... wat wij allemaal voor wetenswaardigheden over jullie hebben uitgestort. Ik vind het wel tijd voor een Frans of een Frans. Duits Frans muziekje.
4: Ja, we gaan nu lekker naar het Frans. Joh, we zijn klaar met Duitsland, we hebben er genoeg over gehoord. Op naar Frankrijk.
0: Duitse vakantieplaat. Oh mijn hemel, meine Güte. Goed, we gaan naar muziek van Nena. Natuurlijk echt een Duits icoon. En die heeft ze heeft heel veel liedjes geschreven die heel mooi zijn. Maar deze vonden we toch wel heel prachtig. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Geniet ervan. Ja.

0: Heerlijk toch, Paolo Nutini met zijn New Shoes. En daarmee is het bijna 6 uur geworden. En jammer, dat betekent dat wij ook bijna op zoek gaan naar een dagplaat om deze dag straks muzikaal mee af te sluiten. En dan geef jij meestal rond deze tijd even een kleine hint in welke richting wij moeten gaan zoeken.
1: Ik schraap even het keeltje.
0: Ja, is goed.
1: Piet Piraat, Piet Piraat, schip ahoy, hoi, hoi. Dat is jouw kameraad, schip ahoy, hoi, hoi.
0: Het gaat vast niet over zingen.
1: Schepen schuit, vaart hij alle dagen uit. Piep, piraat, piep, piraat. Maar het gaat ook niet over piraten.
0: Maar het gaat ook niet over piraten. Nee. Maar wat hebben wij dan aan deze hint? Ik vind het heel leuk gezongen. Dat kun je dus blijkbaar ook
1: ahoy,
0: al.
1: Hoi, hoi, hoi.
0: Schip ahoy. Oké, okay. Of een schip of
1: vaart
0: een schipper.
1: Hij alle dagen
0: hij
1: uit.
0: Hij vaart alle dagen uit. Oh, ik snap hem. We moeten een beetje in de richting van die man die achter het roer staat.
1: Kijk.
0: Ja!
2: Tekst en uitleg.
3: De komende tijd is het weer feest in het Amsterdamse Bos tijdens Bosfest. Je ziet dan opmerkelijke voorstellingen op uitzonderlijke plekken. We spreken met een aantal makers van deze bijzondere locatievoorstellingen. Verder is er natuurlijk een nieuwe vertaalplaat en de vergeetmeliedjes.
2: Zondag van 10 tot 12.
4: Tekst en uitleg.
2: Met Jos Heremans.
4: Bij NH.
2: Dit is een uittip.
4: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
2: Dit was een uittip.
5: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
6: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
7: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
8: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
9: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
10: Dus het maken van staal wordt schoner?
11: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
12: Maar moet dat dan in Nederland?
13: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
8: En wat levert dat dan op?
11: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
8: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
14: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
15: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
16: Ik ben Paul uit Heerdegewaard.
17: Ik ben Noor en ik kom uit Geest.
18: Ik ben Sjaak Laan, ik woon in Spanbroek.
19: Ik ben Annie uit Volendam.
6: Ik ben Ditmar uit Alkmaar.
2: Ja, ik ben Joyce en ik kom uit Enkhuizen.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 6 uur en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Lotte Dekker. Goedenavond.
8: Goedenavond. De politie heeft een verdachte aangehouden in het onderzoek naar mishandeling bij de Veerplas in Haarlem vorige week. Donderdag werden twee mensen los van elkaar mishandeld rond die plas. Webwinkel Bol waarschuwt klanten voor een datalek bij een logistiek partner. Ongewenste personen hebben toegang gekregen tot systemen en gegevens van deze partner. Het is niet duidelijk of dit om hetzelfde bedrijf gaat als de partner van de Bijenkorf, waar eerder vandaag een lek werd gemeld. En het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft vanmorgen een schot in de Leidse Vaart in Heemstede geplaatst om zout water tegen te houden. Het water richting de Bollenstreek werd door de droogte steeds zouter en dat kan gevolgen hebben voor de bollenteelt en voor de natuur. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en internationale nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De brandweer bij Vendraai in Noord-Limburg heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand in natuurgebied Boshuizen Bergen in Oosteren is onder controle, zegt de veiligheidsregio, maar nog niet gedoofd. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand brak maandag uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Een deel is beschermd Natura 2000 gebied.
17: In de Duinen bij Wassenaar heeft ook brand gewoed. Mensen op het strand bij Wassenaarse Slag werden met een NL-alert opgeroepen om weg te gaan. Een hotel in de buurt werd voor de zekerheid ontruimd. Inmiddels kan iedereen weer terug. De brand begon even na 2:30 en is inmiddels onder controle. Een deel van de duinen bij Wassenaar is zwart geblakerd. COC Nederland is onderscheiden met de International Pride Award. Dat werd vanmiddag bekendgemaakt tijdens de World Pride Conference in de beurs van Berlage in Amsterdam. De belangenorganisatie zet zich in voor emancipatie, acceptatie en gelijke rechten voor LHBTI-plussers. Het COC bestaat 80 jaar en is daarmee de oudste belangenorganisatie voor de regenbooggemeenschap ter wereld. De Nederlandse verffabrikant AkzoNobel gaat definitief fuseren met een Amerikaanse concurrent, Axalta. De aandeelhouders hebben vandaag massaal ingestemd met het plan. En dat betekent dat de twee bedrijven eind dit jaar samengaan. Daarmee wordt het nieuwe bedrijf de op één na grootste verfproducent ter wereld. De droogte leidt tot hoge stroomprijzen en dat komt omdat in andere landen in Europa meerdere kerncentrales stil liggen. Ze krijgen door de lage waterstand onvoldoende koelwater. Ook waterkrachtcentrales hebben het moeilijk door de droogte en dat zorgt allemaal voor een gestegen energieprijs. Het weer, zon en wolken, vanavond helder en vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen begint zonnig en er worden 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En dan kijken we ook nog even naar de situatie op de Noord-Hollandse wegen. Hoe is die, Jelmer?
1: 3 files op dit moment. De eerste de A10, knooppunt Nieuwmeer richting knooppunt Watergraafsmeer tussen afrit Haarlem en knooppunt Koenplein, 5 minuten. 10 minuten op de A22, Beverwijk richting Velsen tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk. En de laatste, de A27, Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen, 6 minuten vertraging.
19: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Mahlers vreugdevolle, spookachtige en heroïsche 7e symfonie hoor je op 25 augustus. Uitgevoerd door het Gustav Mahler Jugendorchester en Philippe Jordan. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
20: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
19: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
20: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
21: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
22: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
23: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
24: Voor wie zijn we het van weer?
23: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
23: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: Matrimony, je hoorde Gilbert O'Sullivan hier bij NH. Het is 6:09. Een heel goede avond.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: Ja, dat zijn natuurlijk onze eigen verslaggevers, die ogen en oren van Noord-Holland. Zij volgen het nieuws op de voet en maken reportages die terug te zien zijn bij ons op de website op nhnieuws.nl. Nou, verslaggever Tom van Midden die was vandaag in Callantsoog. Gistermiddag, dat heb je natuurlijk gehoord in het nieuws, raakten daar 4 zwemmers in de problemen in zee. 2 daarvan zijn overleden. Tom, jij bent daar geweest vandaag. Misschien is het goed om te beginnen met die 2 slachtoffers. Wat weten we over die 2?
3: Ja, dat zijn een 26-jarige vrouw uit Gelderland en een 39-jarige vrouw uit het Verenigd Koninkrijk. Ja, verschrikkelijke gebeurtenis gisteren. Volgens de politie probeerde zij een kind te redden dat in de problemen was gekomen. En dat is er dus fataal geworden. Het kind en een andere volwassene die zijn uit het water, uit het water gekomen. Hoe het met hen is, dat is niet bekend. Maar zij werden levend uit het water gehaald. En dus 2 dodelijke slachtoffers te betreuren.
0: Ja, want die ene vrouw die werd gisteren al gevonden. Naar de andere is nog heel lang gezocht. Hè? Wanneer werd duidelijk
3: uren
0: dat...
3: Uren later spoelde het andere slachtoffer aan bij... Even goed om misschien te vertellen. Mensen die daarin... die daar bekend zijn. Dit incident dat vond plaats bij strandslag Voordijk, Callantsoog. Daar werd dus 1 slachtoffer levenloos. Dat was uiteindelijk... die werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. En een ander slachtoffer, dat werd bij de strandslag Grote Keten gevonden. 2 kilometer noordelijk. Verschrikkelijk.
0: Ja, inderdaad. Ja. Ik kan me voorstellen dat die schok vandaag nog nadreunde. Jij bent daar vandaag geweest. Wat heb je gehoord? Hoe was het daar?
3: Nou, naar. Ja, er komen natuurlijk gewoon nog mensen gezellig een dagje strand maken. Veel toeristen ook. Maar heel veel mensen die waren er echt van op de hoogte. Ook de vele Duitsers die ik vandaag sprak. Er hing toch een bedrukte stemming. Veel mensen die hebben dan toch zoiets van... Nou, jeetje, dat water dan toch nog zo verraderlijk is. Nou, ik heb een paar mensen... hierover gesproken.
4: Schrikkelijk. Ja, het zal je maar overkomen. Toch?
5: Dat hangt er natuurlijk wel in. Niet alleen bij de mensen aan de kust, maar ook bij degenen die dus de reddingen moeten verrichten. Hè. De mensen van de strandbrigade.
0: Ja, daar zal het ook zeker zwaar voor zijn geweest. En je vertelde net, Tom, dat het gebeurde eigenlijk toen die vrouwen probeerden een kind te redden die in het water in de problemen was gekomen. Maar is er al meer duidelijk over hoe dit kon gebeuren?
3: Nee, verder zijn nog vrij weinig details bekend. De KNRM en de politie die geven daar ook niet veel details over prijs. Het onderzoek is wel gesloten, hoor. Dus er zijn daar maak ik uit op dat er voor de politie verder niet heel veel vragen meer zijn. Maar ja, dat er een sterke stroming soms staat in zee, dat is bekend. Bij strandslag de Grote Keten, daar is de KNRM wel toezicht aan het houden, hè, altijd. Maar ja, op de andere onbewaakte strandopgangen niet. Wat ik van bezoekers hoor, die gisteren ook bij Grote Keten waren, was dat de KNRM continu, eigenlijk net als vandaag, heb ik ook voor mijn ogen zien gebeuren, mensen actief uit het water haalt. Van joh, het is echt te gevaarlijk om te zwemmen, moet je niet doen.

0: Ja, ga je daar te water, dan loop je extra risico.
1: Ja, het is altijd oppassen geblazen natuurlijk aan de Nederlandse kust. Dat weten we. We hebben vaker gehoord over de muien. Kan het zijn dat hier ook muien een rol hebben gespeeld, Tom?
2: Zou kunnen. Ga ik niet over speculeren. Nee. Geen idee. Nee. Maar dat zou prima kunnen natuurlijk. Ja. Stom toevallig maakte ik daar vorige week nog een reportage over. In Egmond aan Zee waren er ook nog een paar mensen die toen in de problemen waren gekomen en door de KNRM waren gered. Dus de KNRM wilde heel graag bij ons nog een keertje daarvoor waarschuwen. Ja, wat dat nu is geweest, ik heb geen idee.
1: Nee, dat zullen we waarschijnlijk nooit weten. Dankjewel in elk geval voor jouw verhaal. Tom van Midden hoorde je en de hele reportage is ook terug te zien bij ons op de website op nhnieuws.nl.

0: for that. No, no. Je hoorde Daryl Hall en John Oates hier bij NH. En ja, maar het is even die tijd, denk ik, dat we gewoon eens lekker op zoek gaan naar een mooi plaatje, toch?
1: Is het al zover?
0: Ja, volgens mij wel. Jawel hoor.
2: Vandaag de dag.
3: Dagplaat.
0: We gaan het gewoon doen. We zoeken altijd op deze, nou ongeveer deze tijd, een plaatje dat goed past bij het nieuws van deze dag. Dat gaan we dan straks na het nieuws van 6:30 draaien. Maar dat plaatje mag door jullie zelf worden uitgekozen. Wij doen alvast een voorschotje zo, maar ja, de keuze is echt aan jullie.
1: Ja.
0: We hebben alleen een themaatje erbij. En dat gaat vandaag over schippers en kapiteins. Of kapiteinen? Schippers, kapiteins.
1: Schippers en kapiteins. Kapiteins.
0: Kapiteins? Over schipperen en kapiteinen? Kapiteins.
1: Ja, kapiteins?
0: Ik denk kapiteins.
1: Ik denk
0: het meervoud van kapitein.
1: Kapiteins?
0: Wat, Lotte, wat denk jij? Het meervoud van kapitein. Is dat kapiteins of kapiteinen?
4: Nou, ik vind het nu ineens allebei heel raar.
0: Ik vind het allemaal geklinkt. Het hele woord kapitein komt heel vreemd over.
1: Ja. Even, dit moeten we
0: maar wat denk je?
4: Ik zou zeggen, ik denk kapiteins.
1: Het kan
4: ik
1: allebei.
4: Oh. Fijn.
0: Nou, fijn.
1: We zijn
0: helemaal in de verwarring beland. Inmiddels. We gaan het hebben over schippers en kapiteinen.
1: Kapiteins.
0: Want, of kapiteins. Die hadden namelijk tot voor kort alleen een klein vaarbewijs nodig om over de Amsterdamse grachten te varen. Maar dat is allemaal veranderd.
1: Nee, die kapiteins, die moeten namelijk aan de bak. En dat komt door nieuwe Europese regels. Want ze moeten een praktijkexamen afleggen. En pas daarna krijgen ze hun vaarbewijs weer terug. Ook degene die al ervaring hebben. Maar het is wel zo dat als je langer of vaker dan 30 ritjes hebt gedaan, wordt het allemaal wel iets makkelijker.
0: Oh.
1: Maar zit je onder de 30 vaartochtjes, nou dan moet je echt van A tot Z weer helemaal opnieuw beginnen.
0: Ja, ik snap het best. Je hebt toch in een auto ook een rijbewijs nodig? Ik vind het wel handig. Een praktijkrijbewijs. Ik bedoel,
1: zeker op die Amsterdamse grachten. Weet je hoe druk het daar is?
0: Oh man, houd toch op, schuit toch uit. En die mensen die varen vaak rond met 10, 20, 30, 40 man aan boord. Nou, dan mag je toch wel een beetje weten hoe het heurt. Hé, dit geldt trouwens. Ja, hoe het heurt. Ja, ik ken dit verhaal natuurlijk ook een beetje van mijn man, van mijn Frans. Want die is namelijk ook kapitein.
1: Ja.
0: En, maar die heeft een groot vaarbewijs.
1: Ja.
0: En dan ben je hier dus weer van uitgezonderd. Maar, want dan gaan ze ervan uit dat jij wel een beetje kan varen.
1: Maar die heeft bakbeesten moeten bevaren.
0: Ja, dat is echt niet normaal.
1: Niet normaal.
0: Nee, hij moest dus in zo'n simulator voor zijn examen moest hij op een schip van 120 meter lang. 120 meter, dat is zeg maar vanaf hier van de studio tot het einde van de kantine.
1: Ja, maar hoe ga je met een ding van 120 meter naar rechts?
0: Ik zal het hem nog eens een keertje vragen.
1: Dat is bizar.
0: Ja, dat is echt bizar, ja. Goed, en dan doen ze ook nog allemaal simulaties van allemaal gekke situaties. Dan krijg je opeens op je oortje melding. Eén van de containers begint gas te lekken. Wat doe je? Nou, dan moet je dus als schipper ook nog even bedenken.
1: Ik doe er niet bij en dan zien we wel.
0: En stop erop. Nou ja, dat dus. Maar goed, hij heeft dat gehaald. Dus voor hem geldt dit denk ik niet, hoop ik voor hem. Maar nee, daar ga ik vanuit.
1: Het is geen geflambeerde kapitein geworden.
0: Nee, zeker. Hij heeft het goed gedaan. Hij is geslaagd. Ja. Nou, geheel terzijde allemaal dit. We zoeken liedjes over varen en over schippers en kapiteinen. Kom maar door. En wat is jouw idee daarbij, Jan?
1: Nou, ik zong net iets wat misschien niet zeer goed gelukt was.
0: Ah ja.
1: Hier is de echte versie.
5: Piraatschip, ahoy, hoi,
0: hoi.
5: Dat is jouw kameraadschip, ahoy.
0: Hoi, hoi, hoi. Ja, dat hoi, hoi, hoi, dat zit er gelijk goed in. Bij mij ook. Leuk, leuk. Ik dacht aan Captain Jack.

0: Maar goed, de keuze is dus nogmaals aan jullie, lieve luisteraars. Kom maar door met jullie plaatjes over kapiteinen of kapiteins... en over varen en over schippers.
1: 088-850-5152, dat is het adres. Kom maar deze kant op, zou ik zeggen.
0: Is het hoor. Eerst nog even Christine en de Queens.

0: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Ik ben Corrie en ik kom uit Heemskerk.
7: Ik ben Karen uit Purmerend.
8: Ik ben Ed en de wereld is mijn huis.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is 6:01. In Hilversum is het 23 graden. Dit is nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedenavond.
11: Goedenavond. De politie heeft een verdachte aangehouden in het onderzoek naar mishandeling bij de Veerplassen in Haarlem vorige week. Het gaat om een man van 31 zonder vaste woon- of verblijfsplaats. Op één dag waren er afgelopen donderdag 2 mishandelingen in het recreatiegebied daar. 'S Ochtends raakte een man van 66 gewond. Hij hield er een klaplong en een gebroken rib aan over. Een paar uur later werd ook een vrouw van 21 mishandeld. Zij hield daar verwondingen in haar gezicht aan over. De politie is nog volop bezig met het onderzoek naar beide incidenten. Webwinkel Bol waarschuwt klanten voor een datalek bij een logistiek partner. Volgens het bedrijf hebben ongewenste mensen toegang gekregen tot systemen en gegevens van die partner. Bol benadrukt dat er geen systemen van het bedrijf zelf zijn geraakt. Wel zeggen ze dat de kans bestaat dat gegevens van klanten zijn bekeken of gekopieerd. Om welke gegevens dat dan eventueel zou gaan is nog niet duidelijk. Er is meteen ingegrepen, de toegang is beëindigd en er zijn meteen nog meer maatregelen genomen. Een deel van het assortiment is daardoor offline gehaald en sommige bestellingen zijn geannuleerd of kunnen langer duren. Eerder vandaag werd ook een lek bij een logistiek partner van de Bijenkorf gemeld. Of dit om hetzelfde logistieke bedrijf gaat, is niet duidelijk. Belangenorganisatie COC Nederland heeft een prijs gekregen tijdens de World Pride in Amsterdam. Het gaat om een International Pride Award als voorvechter van gelijkheid voor queer personen. Het COC is de oudste LHBTI-organisatie ter wereld. Het werd opgericht in 1946. De jury van de award stelt dat COC bewegingen versterkt in hun strijd tegen criminalisering, geweld en discriminatie. En in Zandpoort wordt nog flink uitgebuikt van 300 meter aan tiramisu. Was vanmiddag daar vanwege het dorpsfeest. En er was behoorlijk wat voor nodig, vertelde een van de initiatiefnemers vanmorgen in de ontbijttafel.
12: 15.000 lange vingers, 900 kopjes koffie hebben gezet. Mascarpone en een slagroommengsel, ongeveer 1000 kilo hebben we daarvan gedraaid. En dan wordt Zandpoort heel gelukkig, want er zit ook 75 liter amaretto in.
11: En haar verslaggever Melle Bos was daar vanmiddag bij. Hij zag dat de tiramisu zo was opgebouwd, maar ook zo weer op was.
13: Het was één groot gekkenhuis hier in Zandpoort. En het is de organisatoren ook daadwerkelijk gelukt om een tiramisu van 300 meter lang binnen een half uur op tafel te leggen. En daarna was zo'n beetje heel Zandpoort aanwezig om hem daarna ook op te eten. Volgens mij is bijna alles op. En dat moet ook wel, want in dit zonnetje blijft het niet lang goed.
11: Ze maakte 300 meter aan tiramisu omdat de harddraverijvereniging in het dorp dit jaar 90 jaar bestaat. En de korte baan van die vereniging is 300 meter.
10: Tjoe, wat lekker zeg.
11: Zag er zo lekker uit.
10: Oh, ja. Echt 300 meter ook.
11: Ja, hele lange tafels.
10: Geweldig, ja. Ik vind het knap. Gelukkig hadden ze niet die hele hoge temperatuur. Want dan was het denk ik echt wel, als het 35 graden is, dan wordt het wel lastig om goed te houden, denk ik.
11: Ja, dan loopt het zo eraf.
10: Ja.
11: Maar er waren heel veel mensen bij betrokken om dat allemaal tegelijkertijd binnen een half uur te kunnen maken. Dus, ja.
10: Skitterend.
11: Ja,
10: goed gedaan, ja.
11: Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
10: Zo is het, dankjewel Lotte en een fijne avond voor jou.
11: Dankjewel.
10: Wij gaan nog even luisteren naar het weerbericht van onze eigen weerman Jan Visser.
14: Vanavond en de komende nacht blijft het op de meeste plaatsen in de provincie droog. En er zijn flinke opklaringen. Maar in het noorden van in de Noordkap en op Texel is er een kleine kans vanavond op een bui. Vannacht is dat trouwens niet meer het geval. Verder blijft het aan de kust vrij krachtig tot krachtig waaien uit het zuidwesten. In de nacht neemt de wind tijdelijk wat af. Morgen gaat de wind uit het westen, later uit het noordwesten waaien en wordt er wat minder warme lucht aangevoerd. Op veel plaatsen wordt het maximaal zo rond de 22, plaatselijk nog net 23 graden. Verder droog weer een periode met zon, maar in de middag bij Texel mogelijk toch weer een enkele bui. En de westen tot noordwestenwind is matig, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig, bij Texel af en toe krachtig, windkracht 6.

0: I see you, yeah.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Ja, wij gaan op zoek naar een leuk plaatje over schippers en kapiteins en over varen. Omdat in Amsterdam alle schippers van rondvaartbootjes en sloepen op de grachten een examen moeten afleggen als ze met passagiers willen gaan rondvaren. En die hebben nu dan alleen nog een klein vaarbewijs nodig, maar nu moeten ze echt toch eventjes een praktijkexamen afleggen.
2: Oeh.
0: Ja, dat is best wel even pittig, denk ik. Maar ook wel heel verstandig, want als je ziet inderdaad hoe ongelooflijk druk het is, dan kan dat natuurlijk heel gevaarlijke situaties opleveren als je die boot helemaal niet weet te keren. Of te remmen. Want je hebt geen rem, hè?
2: Nee, op een boot. Het kan maar één keer fout gaan.
0: Ja, zo is het. Maar goed, we gingen dus op zoek naar liedjes over schippers, over kapiteins, over varen. En toen kwam er wel het een en ander binnen.
2: Absoluut. Gerrit, die trapt af met Dr. Spee.
3: Heen en weer. Heen en weer.
0: Ah, fantastisch.
3: Heen en weer.
0: Ja, kijk me zo aan van het zin er weer.
2: Nee, ik weet wat het is. Oh. Ik vind het niet zo fantastisch.
0: Ik vind Dr. Anders P. is echt zo briljant. Maar goed, Marja die kwam met Captain Sensible.

0: prachtig. Annette dan, die kwam aan met Rod Stewart. Stel je bij dit liedje voor dat je op een zo'n grote zeilboot zit in Turkije of zo, of Griekenland, op die azuurblauwe zee, en dan hoor je dit liedje. Je hoort de wind in de zeilen blazen en dan hoor je dit. Nou, dan heb je echt vakantie, hoor. Kan ik je wel vertellen.
1: Nou, dit is echt prachtig.
0: Maar goed, we moeten verder. Zo is het ook.
1: Dat vind ik eigenlijk heel jammer. Want we gaan verder met Bill. Dat is op zich een heel leuk liedje, hoor. Jij en ik in een bootje. Jij en ik in een bootje.

0: Nou, heel leuk. Arnold, die kwam met ook een mooi zeilnummer trouwens. Van Piet Veerman. Zet die radio maar even heel hard. Sailing home across the ocean. Sailing home. En het is eigenlijk een beetje de dubbele woordwaarde. Want die man heet natuurlijk Veerman. Dat vind ik eigenlijk... Eigenlijk had Arnold moeten winnen. Maar ja, we hebben wel voor een andere gekozen.
1: Oh, wat zijn we eigenlijk? Oh, dat we, we geven hem nu een soort van de halve winst.
0: Ja.
1: Maar we trekken hem ook weer terug.
0: Ja, de psychologische winst heb je binnen, Arnold. Dat is goed gedaan.

0: Prachtig. Dankjewel Arnold, maar we gaan toch verder met een nummer dat door wel heel veel mensen is aangevraagd.
1: Absoluut. Frank, Timo en Wilco die nemen de winst met Acta en de Munnik en kapitein deelt.
2: Dagblaad.

0: Mark Ember, Belong Together. We gaan eens even terugkijken op deze mooie dag. Mooie dag was het, toch?
1: Het was maar welke dag is het eigenlijk dag. Niet mooi?
0: Nou, zo is het.
2: Dit was Vandaag de Dag op NH.
0: Hou de tranen nog even binnen, Jelmer. We gaan terugkijken op woensdag 5 augustus. Het was de dag dat Francis aan de ontbijttafel vertelde dat hij iemand kent die, let op, mee gaat doen aan het tv-programma B&B Vol Liefde.
3: Oh. En heb je hem al geappt?
4: Ik heb hem nog niet durven appen.
0: Waarom niet?
1: Hij mag niks zeggen natuurlijk.
3: Ja, nou,
1: ik weet het niet.
3: Je kunt het toch proberen? Je kent hem toch?
4: Oké, ik ga het echt serieus proberen.
3: Tuurlijk, ja, zou ik doen.
4: Morgen hoor je meer.
3: Leuk.
0: Ik ga morgen luisteren. Spannend. Ik ben echt fan van dit programma. Ik kan er niks aan doen. Ik vind het echt heerlijk. Ik ga morgen luisteren naar Francis. En ik wil alles weten over die persoon die hij kent.
1: Nou, ik hoop dan dat hij met Francis wil kletsen erover.
0: Ja, dat hoop ik ook. Mag je natuurlijk niet. Goed, het was ook de dag dat Wervelwind en kok Pierre Wind bij June tot 2 te gast was. En hij vertelde een goede tip om energie te besparen als je gaat koken.
1: Hoe lang kook je die ei?
5: 7 minuten.
1: 7 minuten, half bijna hard.
5: Ja.
1: Nou, dan kan ik dus nu 7 minuten besparen aan energie. Want ik gooi met koud water dat ei erin, een deksel erop.
5: Ja.
1: Dan laat ik hem dus aan de kook. Zodra die borrelt, dan haal ik hem eraf.
5: Ja?
1: En dan wacht ik 7 minuten.
5: Oh, krijg je dan hetzelfde resultaat?
1: Hetzelfde resultaat. Dat koken is dus helemaal niet nodig.
4: Oh. Hè, maar dit is, wat levert het je op?
0: Of? Nou, dan heb je dus 7 minuten geen gas gestookt.
4: Oh, op die manier.
0: Of elektrische inductie.
4: Ja, maar dan moet
0: of,
4: je wel elke keer naar dat ding kijken. Tot, oh, gaat het nu bubbelen?
0: Ja.
4: Voor die 7 minuten gas.
0: Nee, het hoeft niet meer te bubbelen.
4: Nee, precies. Ja, dus dan moet je kijken, oh, gaat het nu bubbelen? Ja, vind ik veel gedoe.
0: Oké. Nou, het ingewikkeld in. We hadden het bij ons in de show over de West-Friese dorpenomloop die na 16 jaar weer terugkeert op de wielerkalender. En we spraken Jos over die tocht die een keer gewonnen is door schaatser Sven Kramer.
6: Wij vonden Sven Kramer een betere wielrenner dan een schaatser is. Eigenlijk iedereen vond dat. Oh, ik ken nagenoeg Sven Kramer, hoe goed Sven Kramer geweest is, als hij echt beroepswielrenner geweest zou zijn. En ik heb een keer een 100 kilometer achternaam gereden. En hij had verschrikkelijke dikke bovenbenen gehad, Sven Kramer. Dat was enorm, was dat.
0: Ja, grappig toch? Ja. En ze zoeken dus nog zijn meesters. En die kunnen zich melden bij Jos of anders via onze app voor die omloop aanstaande zondag. Morgen is er weer een dag, Jelmer. En dan gaat Francis het hebben over het succes van deze kaskraker.
7: I need everyone at this party dead.
0: Klinkt niet heel gezellig. Het is The Odyssey. Heb je hem al gezien?
1: Nee, maar mijn vader wel. En die zegt, ik ga er niet heen. Het is echt een slagpartij meer, is het niet?
0: Oh, wat grappig. Ja. Ik hoor zoveel verschillende verhalen over deze film.
1: Ja.
0: Ik heb nog nooit zoveel verschillende meningen gehoord over één film.
1: Over één film, ja. En ik vind het dan altijd moeilijk als ik al één negatieve hoor. Dan, denk ik,
0: dan
1: oh ja,
0: wil ik al niet gaan. Nee, want hij duurt ook meer dan 3 uur. Hè? Ja. Dus je zit wel eventjes in de bioscoop daarvoor.
1: Ja.
0: Nou, misschien moeten we dan maar niet gaan. Nee. Maar ik hoorde ook van iemand die zei, is geweldig. Nou, we horen er sowieso morgenochtend vroeg meer over bij Francis in de ontbijttafel.

0: Hold Me. En wij gaan er zo eens een puntje achter zetten. Jij op weg naar de trein, ik op weg naar de auto.
1: Naar de parade.
0: Oh, lekker naar de parade. Heel veel plezier dan.
1: Dankjewel, jij ook.
0: Ja, gaat lukken. Ik ga lekker naar de tuin.
1: Geniet.
0: Fijne avond allemaal.
1: Fijne avond.

0: donderdagavond Over de Top met Jelmer Vlot en Eva Breda.
1: Eva en ik staan vaak te hossen op 90's en Zero's feesten en brengen dit feestje nu naar Over de Top. Het allerbeste uit de 90's en de Zero's. En geloof me, oh, er zitten parels tussen. Zoals deze bijvoorbeeld.
2: Tomorrow.

0: avond. Over de top van 7 tot 9. Hier bij NH. Dit is een uittip.
1: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
0: Dit was een uittip.
2: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
3: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
4: Ik ben Fred en ik kom uit het gezellige Amsterdam-Noord.
5: Ik ben Dorcas en ik kom uit Hilversum.
6: Ik ben Meadow en ik kom uit Schagen.
7: Ik ben Dylan en ik kom uit Kortoek.
8: Ik ben Alicia en ik kom uit Huizen.
9: Ik ben Willemijn en ik kom uit Horen.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is 7 uur.
12: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is onder controle. Tegen 3:30 vanmiddag gaf de brandweer het zijn brandmeester. De brand brak maandag uit. Veel hectare natuur is verloren gegaan, zegt de stichting Het Limburgs Landschap.
13: Kijk, we zijn altijd heel praktisch ingericht. En we zetten zeker volgende week erbij, hoppakee, hoe zeg je dat? We gaan er weer tegenaan, maar dit is toch echt heel zuur. En dit wil je gewoon niet als stichting zijn dan als natuurbeheerder.
12: De campinggasten die maandag werden geëvacueerd kunnen ook weer terug naar hun plek. Webwinkelbol.com waarschuwt klanten voor een mogelijk datalek. Criminelen hebben toegang gekregen tot de systemen van een bedrijf dat de logistiek doet bij een aantal distributiecentra van Bol. Daarbij zijn mogelijk de gegevens van een onbekend aantal klanten bekeken of gekopieerd. Bol zegt er zelf nog onderzoek naar te doen. Sommige bestellingen zijn door het incident geannuleerd of vertraagd. Het gaat om bestelde spullen die op de locatie van het partnerbedrijf liggen. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat melden bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. Volgens correspondent Charlotte Waaier zouden er de laatste tijd honderden filmpjes zijn verschenen met nepnieuws.
14: Die lijken dan te komen van bijvoorbeeld bestaande Duitse media, gerespecteerde media. En die gaan dan over lokale politici en zijn bedoeld om hen in een kwaad daglicht te stellen. Dus bijvoorbeeld een kandidaat voor de verkiezingen komende tijd die zijn oma vermoord zou hebben, de erfenis dan gebruikt zou hebben om zijn pornoverslaving te bekostigen.
12: De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 Duitse deelstaten. Demi Vollering heeft de 5e etappe van de Tour France Femme gewonnen. Aan het eind van een zware heuvelrit over 140 kilometer was haar medevluchters te snel af in de sprint. En het weer, opklaringen, op de meeste plaatsen droog. Morgen 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop muziek. De NH Muziek.

0: Ik ben Joyce uit Annapolona.
1: Ik ben Garmt uit Amsterdam.
2: Ik ben Tineke Vermunt en ik woon in het gezellige Purmerend.
3: Ik ben Harry uit Zunderdorp.
4: Ik ben Christa en ik kom uit Medeblik.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 8 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. De partij was opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. En toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Oud-premier Hasina van Bangladesh keert eind dit jaar terug naar haar land. Hasina werd bij verstek ter dood veroordeeld omdat ze de opdracht had gegeven om op mensen te schieten bij protesten in Bangladesh. Ze vluchtte naar India. Correspondent Davy Boerema.
8: Hier in India zei ze vandaag voor het eerst live dat ze naar Bangladesh terug wil keren. Zeer waarschijnlijk al rond december. Ze is niet bang om vervolgd te worden, zegt ze. Want Hasina zegt nu, ik kan niet mijn plicht naar het volk verzaken door angst.
7: Het is niet bekend wat de nieuwe regering in Bangladesh gaat doen als Hasina terugkeert. Bol.com en de Bijenkorf waarschuwen hun klanten voor een mogelijk datalek. Cybercriminelen hebben ingebroken bij een logistiek bedrijf waar de winkels mee samenwerken. Mogelijk zijn gegevens van klanten bekeken of gekopieerd. Bol en de Bijenkorf hebben klanten per e-mail gewaarschuwd. Als gevolg van het datalek lopen bestellingen mogelijk vertraging op. De vijfde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering. Zij kwam als snelste over de streep in een kopgroepje van drie, zegt commentator Gabriel Melching.
9: Echte klasse mensvrouwen zaten daar. Kasia Nwiadoma, Marlen Reusser en Demi Vollering. Maar toen Nwiadoma aanging, keken Reusser en Vollering naar elkaar. Niemand wilde het oplossen. En Vollering besloot toen maar gewoon om er vol achteraan te rijden. En toen moest ze echt een groot gat dichten op Nwiadoma. En dat lukte vlak voor de streep, waarna ze haar ook nog kon passeren.
7: Het weer vannacht 13 tot 18 graden. Morgen wolken en zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Non-stop muziek.
11: De NH Muziek.

0: donderdagavond Over de Top met Jelmer Vlot en Eva Breda.
1: Eva en ik staan vaak te hossen op 90s en Zero's feesten en brengen dit feestje nu naar Over de Top. Het allerbeste uit de 90s en de Zero's. En geloof me, oh, er zitten parels tussen. Zoals deze bijvoorbeeld.

0: wat dacht je van deze? En natuurlijk de Queen.
1: Donderdagavond, over de top van 7 tot 9, hier

0: Hoi, dit is Lonneke uit het mooie en fijne Mokum.
1: Ik ben Hans en ik kom uit Bakkum.
2: Mijn naam is Leni en ik kom uit Ilpendam.
3: Ik ben Tatjana en ik kom uit Amsterdam-Oost.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 9 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De fabrikant van Babu, Batavus en Sparta-fietsen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Dat is vaak een eerste stap richting een faillissement. Het is fietsfabrikant Axel uit Heerenveen. Het gaat al langer niet goed bij dat bedrijf. In de coronacrisis kon de fabriek niet genoeg fietsen maken, doordat onderdelen niet konden worden geleverd. En toen dat probleem eenmaal was opgelost, was de vraag weer gedaald en bleef Axel met enorme voorraden fietsen zitten. Premier Jetten heeft het gebied van de grote natuurbrand bij Vendrai bezocht. De burgemeester van Vendrai vertelde dat er bij de brand een bijzonder gebied van jeneverbeststruiken verloren is gegaan.
7: En dat gaat heel, heel lang duren. Dat gaan wij in onze generatie niet meer meemaken voordat dat weer een beetje hersteld is.
8: En dank voor iedereen die hier de afgelopen dagen zo hard is staan zwieven en werken.
7: Dag en nacht, dag en nacht. Dat kan ik wel zeggen.
6: Vandaag werd het zijn brandmeester gegeven bij die natuurbrand in Vendrai. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt. Ze zouden meerdere ouderen hebben opgelicht in Enschede en Lonneker. Ze hadden hun slachtoffers opgebeld met de mededeling dat ze van de politie waren en waardevolle spullen zouden ophalen, omdat er in de buurt zou zijn ingebroken. De criminelen namen vervolgens sieraden, contant geld en pinpassen mee. De verdachten zijn 3 mannen en een vrouw. Ze zijn tussen de 21 en 30 jaar. Verffabrikant AkzoNobel gaat definitief samen met een Amerikaanse concurrent, Exalta. De aandeelhouders zijn akkoord dat de bedrijven nog eind dit jaar fuseren tot een nieuw concern waarvan de naam nog niet bekend is. Economieredacteur Ruben Eg.
9: Er komen 2 hoofdkantoren, eentje in de Verenigde Staten en in Nederland. Maar, en dat is toch wel het belangrijkste, de zetel van dit nieuwe bedrijf, de 2e verfproducent der wereld, die komt in Nederland te staan.
6: Er zal hier dus ook belasting worden betaald. En het weer droog met opklaringen. Morgen wolken en zon, later in het noorden een bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Non-stop muziek.
11: De NH Muziek Mix.

0: tekst en uitleg.
1: De komende tijd is het weer feest in het Amsterdamse Bos tijdens Bosfest. Je ziet dan opmerkelijke voorstellingen op uitzonderlijke plekken. We spreken met een aantal makers van deze bijzondere locatievoorstellingen. Verder is er natuurlijk een nieuwe vertaalplaat en de vergeetmeliedjes.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: Ik ben Wilma en ik kom uit Groet.
1: Hallo, met Fred. Ik woon in Wormerveer.
2: Ik ben Hilda uit Den Burg van Texel.
3: Ik ben Frima, woon in Amsterdam.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 10:00.
6: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. Het zat opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. Toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Fietsfabrikant Axel in Heerenveen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Vaak is dat de aanloop naar een faillissement. Het bedrijf is bekend van de merken Sparta, Batavus en Babu. Sinds de coronatijd ging het steeds slechter met Axel. Premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand. Die brak maandag uit en is sinds het einde van afgelopen middag weer onder controle. Jette ging ook het bos in.
7: Ik moet eerlijk zeggen, als je de auto uitstapt in het hart van het gebied waar de brand echt heel heftig heeft gewoed, dan krijg je echt wel kippenvel, want het is een zwart gebakend landschap. En je ruikt ook en je voelt ook de hitte nog van die brand, dus dat maakt een enorme indruk.
6: Jette bedankte de brandweer, de vrijwilligers en ook de boeren uit de buurt die mee hebben geholpen bij de bestrijding van het vuur. In de duinen bij Wassenaar was vanmiddag ook een natuurbrand. Het vuur is onder controle, maar het gevaar is nog niet geweken, zegt de veiligheidsregio.
8: Omdat de grond nog erg heet is, daardoor kunnen er weer op verschillende plekken weer kleine branden oplaaien. En daarvoor houden we het nu nog heel goed in de gaten, zodat we dit snel kunnen blussen.
6: De brandweer weet niet hoe de brand bij Wassenaar is ontstaan. Uit voorzorg werd een hotel in de buurt ontruimd. Het weer droog met opklaringen. Vannacht is het 13 tot 18 graden. Morgen wolken, zon en met later op de dag in het noorden kans op een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek.

0: donderdagavond Over de Top met Jelmer Vlot en Eva Breda.
1: Eva en ik staan vaak te hossen op 90's en Zero's feesten en brengen dit feestje nu naar Over de Top. Het allerbeste uit de 90's en de Zero's. En geloof me, oh, er zitten parels tussen. Zoals deze bijvoorbeeld. Oh, wat dacht je van deze? En natuurlijk de Queen.
0: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier

0: Ik ben Anneke en ik woon in Zwaanshoek.
1: Ik ben Kenneth Luc, ik kom uit Alkmaar.
2: Ik Joop en ik kom uit Haarlem.
3: Ik ben Arjan Klein, ik woon in Monnikendam.
4: Hoi, ik ben Kim uit Winkel. Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 11 uur.
6: City Dijkers met het NOS Journaal. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken noemt het incident met een drone met explosieven eraan op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd vannacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven. Het explosief werd vervolgens onschadelijk gemaakt. De Duitse binnenlandminister zegt dat de drone zeker geen werk van amateurs was. Hij was ontworpen om de modernste beschermingstechnieken tegen drones te omzeilen. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Bij Waspik is vanmiddag een man verdronken in de Bergse Maas. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk nadat er om onduidelijke redenen paniek uitbrak. Iedereen wist weer uit het water te komen, maar de man van 67 uit Oosterwijk kwam niet meer boven. Hulpdiensten vonden na een urenlange zoektocht zijn lichaam terug. De burgemeester van Ceuta heeft Spanje om hulp gevraagd vanwege het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming vorige week. Van de ruim 70.000 mensen die vorige week vanuit Marokko Ceuta binnenkwamen, is het grootste deel inmiddels weer teruggekeerd. Maar er zijn nog ongeveer 2500 mensen achtergebleven. Omdat bijna de helft van hen onder de 18 is, mogen ze niet zomaar worden weggestuurd. Ceuta kan maximaal 90 minderjarigen opvangen en daarom slapen veel jonge migranten nu op straat of op het strand. Spanje heeft inmiddels geld beschikbaar gesteld om voor meer opvangplekken te zorgen. En premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand daar. Die brak maandag uit en is sinds het eind van afgelopen middag weer onder controle. Jette zegt dat hij het fijn vindt om er vandaag toch even te zijn. Hij bedankte alle brandweermensen voor hun harde werk. De burgemeester van Venray bedankte Jette voor zijn komst. Het weer, het is vannacht droog met opklaringen. Het wordt uiteindelijk 13 tot 18 graden. Morgen een dag met wolken en zon, met later op de dag in het noorden ook kans op een buitje. Het wordt in de middag 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek.

0: De Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: De Muziekmiddag.
2: 1965.
1: 1981.

0: ben Wil Erens de Brave en woon in Amsterdam in de mooie Transvaalbuurt.
1: Ik ben Erik en ik woon in de buurt van een markt en een niet zo gedempte gracht in Zaandam.
2: Thuis in heel Noord-Holland.
3: Het is 12 uur.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van het spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel Infantino zijn plan heeft teruggetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de gehele top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. Iran zegt dat een akkoord met Oman over een vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. Ze zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de zeestraat. Vanuit Oman is geen update gegeven over de onderhandelingen. Sommige internationale media melden ook dat een tijdelijk akkoord tussen de VS, Oman en Iran dichtbij is. Maar daarover is nog veel onduidelijk en de onderhandelingen kunnen nog altijd klappen. Bij een aanrijding in Dordrecht is een kind omgekomen. Het kind werd aangereden door een bestelbus. De bestuurder is aangehouden. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeluk met de dood tot gevolg. Over de toedracht van het ongeluk in Dordrecht is nog niets bekendgemaakt. En ook wil de politie nog niets zeggen over de identiteit en de leeftijd van het kind. De Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming van vorige week. Ongeveer de helft van de 2500 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Komende dag dan een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui en het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
5: De NH.

0: 80 1217 EW in Hilversum.
1: Of mail naar vakantieadres@nhradio.nl.
0: Vakantieadres. Elke zondag van 12 tot 2 hier bij NH.

0: Ik ben Jan uit Egmond aan Zee.
1: Hi, ik ben Jennifer en ik kom uit Hoofddorp.
2: Ik ben Michael uit Amsterdam.
3: Ik ben Rachel en ik woon met heel veel plezier in Hilversum.
4: Ik ben Jonathan uit Haarlem. Thuis in heel
5: Noord-Holland. Het is 1 uur.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoedoverleg in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft nu alle bonden per brief excuses aangeboden. In de Bergse Maas bij Waspik is een man verdronken. Het gaat om een man van 67 uit Oosterwijk. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk omdat er om onduidelijke redenen paniek uitbrak. Na een urenlange zoektocht is zijn lichaam gevonden. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief werd vervolgens onschadelijk gemaakt, maar wie erachter zit is nog onduidelijk. De Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming van vorige week. Ongeveer de helft van de 2500 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom ook niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. Premier Jette heeft het gebied van de grote natuurbrand in Venray bezocht. Met de gouverneur Roemer van Limburg liet hij zich bijpraten over de stand van zaken. De brandweer probeert nog steeds te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Het weer, vannacht koelt het niet verder af tot een graad of 15. Komende dag een mix van zon en wolken, in het noorden kans op een bui. En het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek.

0: De Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: De Muziekmiddag.
2: 1965.
1: 1981.

0: Ik ben Nel en ik kom uit gezellig Zwanenburg.
1: Dit is Wim uit Amsterdam.
2: Ik ben Yvonne en ik woon in het historische Alkmaar.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 2:00.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde vorig jaar ook al noodklok over het aantal executies in Iran. Toen werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief is onschadelijk gemaakt. Wie erachter zit, is nog niet duidelijk. Tennisser Tellon Griekspoor heeft in de tweede ronde van het Masters-toernooi in Canada voor een verrassing gezorgd. Hij versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Zverev is de nummer 3 van de wereld en is bezig met een goed seizoen. Hij won Roland Garros en werd tweede op Wimbledon. Griekspoor heeft vanwege een eerdere blessure een minder goed seizoen. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Komende dag een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.